0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Marokko heeft maatregelen genomen om een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta te voorkomen. Bij de grens staat een grote politie- en legermacht. 2 weken geleden staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over, vaak zwemmend. Tientallen overleefden dat niet. Het overgrote deel van de migranten werd kort na de bestorming teruggestuurd of is zelf teruggegaan. Op sociale media gaan oproepen rond om zaterdag opnieuw te proberen Ceuta te bereiken. Een Amerikaanse rechter heeft een aanklacht van de regering Trump tegen Harvard verworpen. Volgens de regering treedt de universiteit in Massachusetts niet op tegen antisemitisme. Zo zouden Joodse studenten zijn lastiggevallen tijdens pro-Palestijnse protesten op de campus. De federale rechter oordeelt dat dat incidenten waren en dat Harvard niet systematisch burgerrechten schendt. Trump voert al langer een campagne tegen de vooraanstaande universiteit die in zijn ogen te links en te woke is. In Glanerbrug in Overijssel is een kind op een elektrische step zwaar gewond geraakt na een botsing met een scooter. Het kind is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De 2 mensen op de scooter liepen bij het ongeluk in Glanerbrug lichtere verwondingen op. Het Ryanair-toestel waarvan een raampje stuk ging, waardoor een passagier bijna naar buiten werd gezogen, was meerdere keren in botsing gekomen met vogels. Dat zegt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit na onderzoek. In het jaar voor het incident waren er zeker 4 botsingen gemeld, maar er zou geen schade zijn vastgesteld. Toch liet het tijdens de vlucht van Griekenland naar Duitsland onderdelen van de motor los, waardoor het raampje stuk ging. De Serviër, die tot zijn schouders naar buiten werd gezogen, overleefde het wel. Het weer, het is helder, minima tussen 13 en 20 graden. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. Gisteren zei landbouwminister Van Essen dat het Brabantse provinciebestuur alles op alles moet zetten om te voorkomen dat de vergunningen worden ingetrokken. Het aantal gewonden bij het treinongeluk in het zuiden van Engeland is opgelopen tot 20. In de buurt van Brighton ontspoorde gisteren een trein met 150 inzittenden. Meerdere wagons kwamen op hun kant terecht. Van de 20 gewonden hebben er 2 ernstig letsel. Hoe de trein kon ontsporen is nog onduidelijk. Volgens een verslaggever van de BBC zijn de rails krom getrokken. Dat kan een gevolg zijn van het ongeluk zelf, maar kan ook komen door het extreem warme weer. In Frankrijk is een jongen van 15 aangehouden vanwege de dood van 2 brandweermannen vorige maand. Die kwamen om toen ze bij een bosbrand in de buurt van Bordeaux ingesloten raakten door het vuur. Waarvan de jongen precies wordt verdacht is niet bekendgemaakt. De bosbrand op 21 juli was vrij klein, maar verspreidde zich wel snel. Een dag later braken in de omgeving van Bordeaux grote bosbranden uit. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. De winnaars plaatsen zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer, het is helder, minima tussen 13 en 20 graden. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag, maxima tussen 30 en 37 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. De naam van president Trump keert toch weer terug op het Kennedy Center in Washington. Het bestuur wil zijn naam nu toevoegen als degene die het gebouw renoveert. Eerder werd het cultuurcentrum al omgedoopt in het Trump Kennedy Center, maar de rechter bepaalde dat die naamswijziging in strijd was met de wet. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat een klein deel van de chauffeurs dat verbod negeert en dat de politie daartegen gaat optreden. Het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln, dat al 9 maanden op zee is, lijkt eindelijk te worden afgelost. De missie liep maanden uit vanwege de oorlog tegen Iran. De 5000 bemanningsleden zijn er slecht aan toe, onder meer door verveling en voedseltekorten. Er zou zelfs een matroos overboord zijn gesprongen. Een ander vliegtuigschip is nu op weg naar het Midden-Oosten, naar verluidt om de Lincoln af te lossen. Een man die op Spitsbergen een ijsbeer heeft wakker gemaakt, moet een boete van meer dan €4.000 betalen. Hij wekte het dier vorige maand met de misthoorn van het schip waarop hij voer. Dat is verboden omdat ijsberen beschermd zijn. Andere opvarenden melden het incident bij de autoriteiten. Het weer. Het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Marokko heeft een grote troepenmacht verzameld bij de grens met Ceuta. Die moet voorkomen dat de Spaanse exclave opnieuw wordt bestormd, net als 2 weken geleden. Toen wisten 80.000 mensen merendeels zwemmend Ceuta te bereiken. Tientallen anderen verdronken. Op sociale media gaan oproepen rond voor een nieuwe bestorming. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. Het oosten van Japan is getroffen door zware regenval. Er zijn zeker 4 doden gevallen en er wordt nog iemand vermist. In de regio Chiba, ten oosten van Tokio, viel 360 mm regen in een etmaal. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 inwoners hebben het advies gekregen om te vertrekken. Voor hen zijn meer dan 200 evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat een klein deel van de chauffeurs dat verbod negeert en dat de politie daartegen gaat optreden. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs voor een plek in de Conference League moet Ajax tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag. Maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Provinciale Staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken, omdat die te veel stikstof uitstoten. En het plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. De hitte zorgt 's nachts voor de nodige problemen bij ouderen. Verpleeghuizen koelen niet altijd voldoende af en juist voor deze kwetsbare groep is dat belangrijk. In meerdere verzorgingshuizen werd het deze zomer te warm en de bewoners kunnen daar niet altijd goed tegen, zegt deze specialist.
2: Door de warmte zetten de bloedvaten uit, nou, dan zakt je bloeddruk. Vaak hebben ze ook al medicatie voor een bloeddruk. Dus ja, dan kan er ook meer eerder duizeligheid of verwardheid en daarmee ook vallen bijvoorbeeld ontstaan. Hè?
1: Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer worden ontruimd vanwege de warmte. Marokko heeft een grote troepenmacht verzameld bij de grens met Ceuta. Die moet voorkomen dat de Spaanse exclave opnieuw wordt bestormd. Net als 2 weken geleden. Toen wisten 80.000 mensen, merendeels zwemmend, Ceuta te bereiken. Tientallen anderen verdronken. Op sociale media gaan oproepen rond voor een nieuwe bestorming. En op het EK Lange Baan in Parijs heeft Marit Steenbergen zilver gewonnen op de 200 meter vrije slag. Ze zwom lang aan kop, maar werd de laatste meters ingehaald door de Tsjechische Semanova, die goud won.
3: We weten waar Steenbergen toe in staat is. Het is niet makkelijk. Semanova glijdt er nu naast en er langs. Steenbergen, het wordt zilver. Het is wel een verbetering van het Nederlandse record van Femke Heemskerk.
1: Steenbergen pakt hiermee haar 4e medaille van deze EK Lange Baan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnig en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de hei bij Rhenen heeft vannacht een natuurbrand gewoed. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met blussen. Op het hoogtepunt stond er een gebied iets kleiner dan een voetbalveld in brand. Inmiddels is het vuur in het natuurgebied bij Rhenen onder controle. De brandweer is nog wel bezig met nablussen en het nat maken van de laatste smeulende resten. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorkum. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er elke dag nog honderden zware voertuigen overheen, zegt minister Karremans.
2: En daarom gaan we ook volgende week daar vol bovenop zitten samen met de politie. Ja. Er is een actieweek waarin we daar ook niet alleen flitsen, maar ook daadwerkelijk zijn. Dus je wordt ook gewoon echt van de weg gehaald. Je kan een forse boete krijgen, omdat we natuurlijk gewoon, nogmaals, dit niet voor niets doen.
1: Een bekeuring bedraagt €500. De gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een drone neergehaald boven Letland. Volgens het leger is de dreiging daarmee voorbij. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. De Franse gevechtsvliegtuigen die meedoen aan een NAVO-missie om het luchtruim boven de Baltische Staten te bewaken, schoten maandag ook al een drone neer boven Letland. In delen van het land was het vannacht weer boven de 20 graden. Gemiddeld hebben we 6 van zulke tropische nachten per jaar, blijkt uit een analyse door de regionale omroepen samen met NRC. Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer al worden ontruimd, omdat ze door de warme nachten niet goed kunnen afkoelen. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk en het was genoeg na overwinningen van vorige week. Ajax gaf de 2-1 voorsprong tegen het eerste Shelbourne in de laatste minuten weg.
3: Moore, nou die krijgt ruimte en scoort schitterend. 2-2 en zo krijgen ze hem alsnog. Die tweede goal binnen Ajax via invaller Moore.
1: Ajax neemt het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag. Maximaal van 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Brabant zijn opnieuw boeren protesten. Bij het provinciehuis in Den Bosch debatteert het provinciebestuur vandaag over het intrekken van de vergunning van 5 pluimveehouders vanwege stikstof. De eerste trekkers zijn er al aangekomen. Het plan om de vergunning in te trekken stuit bij veel boerenorganisaties op verzet.
2: Als we in dit land afgegeven rechtsgeldige vergunningen gaan innemen, ja, dan trek je de basis weg. Onder elk vertrouwen in welke overheid dan ook.
3: Het doel is om er een leuk protest van te maken. Er worden ook ijsjes uitgedeeld. Dus ik verwacht een hete, maar toch wel leuke dag. Maar wel een goed protest.
1: Er worden zo'n 2500 boeren verwacht. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een drone neergehaald boven Letland. Volgens het leger is de dreiging voorbij. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. Franse gevechtsvliegtuigen die meedoen aan een NAVO-missie om het Baltische luchtruim te bewaken, schoten maandag ook al een drone neer boven Letland. De radicaalrechtse politicus Nigel Farage keert terug in het Britse parlement. Zoals verwacht won hij de tussentijdse verkiezingen in het district Clacton-on-Sea. Zijn voornaamste uitdager was een komiek met een prullenbak op zijn hoofd die zich Count Binface noemt. Hij wist bijna 9.500 stemmen te halen.
4: That's right, 9.455 actual votes. I'm over the moon, I'm over your moon, I'm over my moons.
1: Farage was om onduidelijke reden niet bij de uitslag aanwezig. In delen van het land was het vannacht weer boven de 20 graden. Gemiddeld hebben we 6 van zulke tropische nachten per jaar, blijkt uit een analyse door de regionale omroepen samen met NRC. Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer al worden ontruimd omdat ze door die warme nachten niet goed kunnen afkoelen. Het weer, zonnig en opnieuw tropisch warme dag. Het wordt van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen zorgt een noordenwind geleidelijk voor wat verkoeling. En ook neemt de kans op een regen- of onweersbui dan toe. Dit was het NOS Journaal.

0: Het weer, zonnig en opnieuw tropisch warme dag. Het wordt van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen zorgt een noordenwind geleidelijk voor wat verkoeling. En ook neemt de kans op een regen- of onweersbui dan toe. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit het hart van de Stedendriehoek.
2: Oost Veluwezoom.
1: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
2: De muziek.
1: Van Oost Veluwezoom.

De microfoon moet je aanzetten natuurlijk. Ja. Dan ben je te horen, anders ben je niet te horen. Het is een slechte start van deze morgen wel weer. U dacht even, ze zijn er helemaal niet, want het was een witje. Maar zoals wij dat noemen. Maar nee hoor, ja, even niet op het goede knopje gedrukt om te zorgen dat de muziek ging lopen. Welkom bij Brunch editie Brummenvorst. We kijken op het Marktplein zoals u weet. En ja, ook daar zien we toch wel op dit tijdstip een behoorlijk lege markt. Dat betekent dat er niet zo heel veel kramen zullen zijn vanmorgen. Maar wel een heerlijk zonnetje. In de studio hebben we de deuren tegen elkaar opengezet om nog even wat kou mee te pakken van de nacht. En we hopen dat dat, straks doen we lekker de deuren dicht. En dat dan in ieder geval op de ochtend een aangename temperatuur blijft in de studio. Mocht u denken, nou ik wil even meekijken. U bent van harte welkom. Aan het Marktplein 11A, we zitten naast de bibliotheek.

En ja, een vrolijk muziekje natuurlijk op deze zomerse dag. Annie, I'm not your daddy. En we hopen dat de hele playlist bestaat uit, en dat klopt ook wel, vrolijke nummertjes die u al dan niet kan meezingen. Zoals u weet, we hebben altijd in ieder geval twee onderwerpen in dit uur. En ja, ik heb wat dat betreft altijd wel respect voor die redacteur die altijd toch wel weer wat boven vindt te tillen. Want ja, ook voor ons in deze periode droogt het soms een beetje op en is het een beetje zoeken van ja, waar zullen we het over hebben? Maar ik, in ieder geval in het eerste uur zitten weer twee hartstikke ja, leuke en interessante en toch ook wel belangwekkende onderwerpen. We beginnen straks met iets heel vrolijks en dat is bedoeld voor het volgende weekend. Volgens mij, ik ga eventjes het blaadje omdraaien. Ja, zondag 23 augustus. Een heel leuk evenement in Eerbeek. Daar gaan we het straks over hebben rond de klok van 9:50. En rond 9:50 gaan we sportief bewegen voor Kika. Nou, dat doen we dan niet vandaag nog. Dat is een evenement, maar ja, daarvoor moet je je wel opgeven voor 21 augustus. Of tot en met 21 augustus. En dat gaat plaatsvinden op zondag 30 augustus. Dus ja, wat dat betreft een iets zwaarder onderwerp, maar een prachtig evenement. Zover ik de onderliggende documentatie heb kunnen lezen. En we hebben natuurlijk in dit uur vooral veel vrolijke muziek.

En dat was onze Jannes met Aan het strand van Puerto Rico. Mocht u wat later ingeschakeld hebben, welkom. Ook de luisteraars van RTV 794. En ik zal alvast roepen, morgenochtend, dat is eigenlijk leuk als u toch in de buurt bent. Er is morgen open dag volgens mij bij het museumboerderij in Epe. En morgenochtend heeft Moois Lustrum bedacht om vanaf de locatie, en dat zal zijn van 10 tot 12 op de locatie daar, een uitzending te gaan maken. Dus morgenochtend kunt u zoals gewoonlijk elke week genieten van Moois Lustrum. Maar wilt u eens live kijken wie dat nou zijn, de mensen achter dat programma, of ja, hoe doen ze dat dan? Ja, kom ook gewoon naar die open dag. Er zijn veel leuke activiteiten te beleven. Heel officieel geloof ik is vanaf een uur of 11 gaat het terrein open. Maar ja, een mooie gelegenheid om ook eens even kennis te nemen van alles wat daar te vinden is. En dat is een verrassende hoeveelheid toch wel, als u daar nog nooit geweest bent. Dus wat dat betreft, hartelijk welkom morgen bij onze live uitzending vanaf het Boerderijmuseum in Epe. Ik kan even niet zo gauw op de officiële naam komen, maar misschien kom ik daar zo meteen nog wel op terug. We gaan zo eens bellen met Wim den Hartog. Een naam die ook verbonden is aan uit de sportwereld wel, hè? Hartog. Ik weet niet of het familie is, maar dat gaan we misschien straks nog wel horen. En tot dat moment gaan we een nummertje draaien, zoals dat heet. Michel Teló, Ese te pego avo vivo. Als u de vertaling weet, ik niet.

0: Michel Telo was dat. We hebben aan de telefoon Wim den Hartog. En nee, het is geen familie van Wil Hartog, want dat had ik al gecheckt. Wim, een goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dit om te voorkomen dat er nog meer mensen zijn die bijna, nou ja, hun huiswerk bijna niet goed gedaan hebben, zou ik maar zeggen. Nee. Maar toch zit het er niet ver vandaan, want we bellen je in verband met de Eerbeekse Bramenrit. Wat is dat voor moois?
1: Nou, maar de Eerbeekse Bramenrit, dat is de keer in Eerbeek wordt hier gereden. De Bramenrit werd eerder gereden in Nijmegen. Mm-hmm. 10 keer daar gereden en goed, daar waren we wel een beetje door de routes heen. Ja. En omdat ik zelf in Eerbeek woon, toen dacht ik van nou, dan kan ik wel eens uit Eerbeek gaan starten. Vandaar dat we de 23e een rit hebben in Eerbeek.
0: En waar gaan mensen van genieten die er van naar willen kijken, zeker die willen deelnemen? Waar moeten ze aan voldoen?
1: Nou ja, iedereen kan meerijden. Dus zeg maar met een oude brommer natuurlijk. Niet met nieuwe brommers, maar echt wel nog gastische brommers. We denken aan Zundap, Kreitler, Boeg, Batavus, Vespa enzovoort enzovoort. Ja, dus wel brommers uit de jaren 80. Ja. En die kunnen meerijden als je zeg maar geen lid bent van de Zundap Veteranenclub, want daar wordt het door georganiseerd. Daar ben ik ook dan de voorzitter van. Mm-hmm. Dat is een landelijke club met 1100 leden.
0: Dat is aanzienlijk.
1: Dat is een hele grote club.
0: Maar dat betekent, als je zegt Zundap Veteranenclub, dat betekent 1100 Zundaps minimaal?
1: Ja, zeker. Maar er hebben er 2 of 3 of 5 of 10. Dus er zitten heel veel Zundaps in die club.
0: En wat maakt nou dat je een Zundap nou zo apprecieert, zal ik dat maar netjes zeggen?
1: Ja, dat komt natuurlijk omdat de meeste zeg maar, leden, die zijn al 50-plussers natuurlijk. Ja. Die hebben zelf op Zundap gereden, kregen toen de auto, hebben toen de brommen verkocht. Worden dan weer wat ouder en denken dan van hé, dat was toch wel leuk, zo'n brommer. Yeah. Kopen weer een Zundap en zo gaat het dan.
0: Maar hoe komt het dan dat het geen Kreidler geworden is dan? Want dat was de grote strijd, toch? Dat was toch altijd de grote strijd, of niet?
1: Nee, ja, dat klopt. Maar ik had zelf een Kreidler toen ik jong was.
0: Oh, toch?
1: Ja, maar die is gestolen na 3 weken.
0: Oh joh.
1: Maar toen was het vroeger niet zo dat je gelijk weer wat anders kon kopen. Nee. Toen liep ik tegen iemand aan die had een Zundap. Die heb ik een Zundap gekocht. Ja, en toen ik dus 60 werd. Toen had ik wel weer zin. Toen zag ik de Zundaps rijden. En zo ben ik eigenlijk weer aan de Zundap gekomen. Ja. Maar Kreidlers zijn ook goede brommers. Die kunnen ook gewoon mee rijden. Dat is geen probleem.
0: Nou, weet je wat mij opvalt? Zundaps en Kreidlers zie je de laatste tijd al dan niet. Vaak clubjes van 2, 3 man rondrijden. Maar zoals bijvoorbeeld een Poeg, die zie ik toch niet veel op de weg. Hoe is jouw ervaring? Want jij zit een beetje toch in dat wereldje. Zijn die minder verspreid meer? Of zijn die... meer schroot geworden?
1: Ik denk dat het komt dat die Zundaps en ook de Kreidlers waren zeg maar hele goede Duitse brommers.
0: Ja.
1: En de Poegs waren toch wat lichter. Zeg maar van kwaliteit. De Zundap is van aluminium frame. Dus het is allemaal veel beter bewaard. Hmm. En op ritten zoals dan ook op 23 augustus in Eerbeek. Zul je ook zeg maar Poeg zien. Hmm. Maar veel minder natuurlijk. Dat zijn er dan een stuk of 2, 3.
0: Ja.
1: Die club is ook veel kleiner. Hè? Dus Zundap en Kreidler zijn echt wel de brommers die je vaak op zulke ritten aantreft.
0: Het lijkt me ook een gezellige bijeenkomst altijd. Soms dan denk ik bijna, rijden is bijzaak, zolang we maar met z'n allen kunnen glimmen. Hoe staat het met de onderdelen eigenlijk nog voor deze brommers?
1: Nou, je kan nog goed onderdelen krijgen. We hebben Marsink in Toldijk, die laat weer onderdelen maken.
0: Oh,
1: dus die zijn goed te krijgen. En dat zeker voor de brommers uit de jaren 80. Je hebt natuurlijk ook nog brommers uit de jaren 60 en 70. Daar is het soms wat moeilijker voor. Maar je kan nog allemaal spullen krijgen. Dat is geen enkel probleem.
0: Nou was het volgens mij in die jaren dat die dingen rondreden, was het ook... moest je eigenlijk de hardst knetterende uitlaat hebben. Is dat nog steeds zo?
1: Nee. Het is allemaal wel rustig. Uitzonderingen dagen later natuurlijk. Maar we zijn natuurlijk allemaal wel wat ouder. Als we door kunnen rijden, doen we dat natuurlijk ook. Maar we zijn natuurlijk niet meer. We gaan niet op stoepen rijden en dwars het dorp heen scheuren. Dat zit er niet meer in. De wildaren zijn we kwijt. Alhoewel ik wel moet zeggen, als je op een brommer zit en je rijdt er zo, dan voel je toch weer wat jonger. Dat is wel.
0: Ja, is dat zo?
1: Ja, dat is echt.
0: Dan moet ik gewoon opletten. Nee, ik heb eigenlijk in mijn jeugd nooit brommen gereden. Alleen op een gegeven moment had ik hoe oud was ik? Denk 22, 23 of zo had ik woon-werkverkeer nodig. En toen liep ik ook zomaar ergens in de wijk, stond ergens een krijtertje. Ik denk, oh, dat is wel handig, want ik moest een kilometertje of 15 doen of zo. Alleen daar zat ook zo'n, ik noem het maar, sportuitlaat onder. Dus ik reed bij ons de straten, wat zeg ik, dat was bijna een laan, gasdicht. Want anders konden ze je op een kilometer al horen.
1: Ja, ze maken natuurlijk wel meer geluid als een snorfiets natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: Maar goed, de meeste mensen, nou ja, als we dus rondrijden, er zijn er dus heel veel mensen die steken de duim omhoog. En ja, die vinden dat gewoon mooi, omdat ze die brommers weer zien. Kijk, ze zijn natuurlijk ook niet altijd op de weg, hè?
0: Nee.
1: Dus het is echt met zulke soort ritten, dan zie je er heel veel. Maar je gaat niet. Ja, er zijn de mensen die er toch heel veel op rijden, maar er zijn er weinig mensen die er elke dag op gaan rijden natuurlijk.
0: Ja, veel poetsen nog, hè?
1: Ja.
0: Ja. Heb je ook nog echte, vroeger noemden ze dat petrolheads. Mensen die echt, nou, zeg maar, zo passioneel zijn dat ze eigenlijk niet te stoppen zijn met de Zundapp.
1: Sorry, nog maar even een keer raar, die vraag.
0: Ja? Heb je nog ook, zeg maar, in jullie wereld van die echte petrolheads, noemen ze dat, geloof ik? Van die mensen die, nou ja, zo fanatiek zijn dat er bestaat eigenlijk maar één wereld en dat heet Zundapp?
1: Jazeker. Ja, die hebben we natuurlijk. Dan moet je geen ander merk noemen natuurlijk, die heb je. En er zijn natuurlijk ook mensen die gewoon heel precies zijn met het restaureren van de Zundapp. Dan moet echt alle oude soorten boutjes met de naam erop en alles moet kloppen, snap je?
0: En
1: er zijn ook mensen die nemen dat minder nauw. En mensen die, zeg maar, graag rijden op een brommer, maar ook mensen die je gewoon graag opknappen en hem dan gewoon in de kamer zetten. Ik ken wel iemand die heeft hem in de kamer staan.
0: Ja.
1: Dus dat kan ook, hè. Dus,
0: als ik jou een beetje hoor, jij bent meer de afdeling rondrijden.
1: Ja, rondrijden, ja. Ja. Ik ben ook van Eerbeek naar de twee anderen naar de Kroos-Lokner gereden met de
0: brommer. Oh ja?
1: Jazeker.
0: Oh. En overal blij ontvangen?
1: Zeker, ja. Dat mensen vinden dat mooi. Ook als je, zeker Duitsers zijn gek op Zundapps.
0: Ja.
1: En als je daar dan daar rondrijdt, je zet hem ergens neer. Nou, dan heb je altijd wel weer een
0: gratis bakje koffie.
1: Ja, dat zijn heel vriendelijk. Maar ook in Nederland is het zo, als je ergens stopt, dan zijn er altijd mensen die even kijken. Of als je op een pont staat, dan zeggen ze ook van, joh, ik heb er vroeger ook nog eentje gehad. Het is eigenlijk altijd hetzelfde verhaal, hè. Dus nou, mensen vinden het toch wel mooi dat ze iets herkennen van vroeger. Hè? Dat is natuurlijk altijd leuk.
0: Nou, las ik in de documentatie die ik kreeg, is de ZVZ, de Zundapp Veteranenclub, volgend jaar toch al heel lang bestaand, want volgend jaar 40 jaar.
1: 40 jaar bestaan, ja. Gaan we ook een beetje vieren natuurlijk met de leden.
0: Ja,
1: ja, dat is echt heel lang en het is eigenlijk al ook heel lang een grote club. Dus er gaan ook wel mensen die kunnen niet meer ruimen de Zundapps op of overlijden. Dat is natuurlijk ook.
0: Ja.
1: Maar er komen ook elk jaar toch weer een 100 nieuwe leden bij.
0: Nou ja, als ik terug zit te rekenen, dat is 1987. En eigenlijk is dat heel kort na, ja, zeg maar, het algemeen gebruik van de brommers geweest. Ja. Dat die club eigenlijk al ontstaan is dan.
1: Nou, dat komt om de fabriek is failliet gegaan, hè, dus zowel Zundapp als Kreidler.
0: Ja.
1: Nou, en toen gingen mensen natuurlijk wat anders zoeken. Dan gingen ze op Honda's rijden en andere brommers. Of wat er ook toen was in die tijd, mensen konden een auto kopen, tweedehands. En gingen dan niet meer rijden. Maar ja, dan komt natuurlijk wat ik zeg, bij mij was het dan wat later. Maar andere mensen, die kregen dan toch weer van, ja, dat was toch wel mooi op de brommer. Ja. Of die hadden hem nog. En die hebben toen met z'n drieën een clubje opgericht. Ja, en dat is nog steeds een club van 1100 leden. Dus allemaal fanatieke Zundapprijders, zou ik maar zeggen.
0: Het lijkt me geweldig. Zondag 23 augustus in Eerbeek. Even kijken, hebben we een plekje waar... dat wijst zich vanzelf. Alles wat één kant op rijdt, daar moet je achteraan.
1: Ja, nou, het is bij de restaurant De Korenmolen in Eerbeek.
0: Ja.
1: En goed, iedereen kan meerijden. Leden van ons die rijden gratis mee. Niet-leden kunnen zich aanmelden op onze site.
0: Oké.
1: Okay. www.zundappveteranenclub.nl. Die betalen een tientje. De rit is uitgezet met bordjes, dus iedereen kan zijn eigen tempo rijden.
0: Dat is ook wel mooi, ja.
1: Dus als je, zeg maar, een solo zou komen, kan het ook. Alleen doe je er wel lang over, want het is 90 kilometer natuurlijk.
0: Oh.
1: Inschrijven kan vanaf 10 uur. We gaan vertrekken vanaf 11 uur, maar dat gaat dat kan massaal, maar waarschijnlijk gaat dat met plukjes.
0: Ja.
1: We hebben een bezemwagen,
0: nou,
1: dus als je komt te staan met pech, dan zorgen we ervoor dat je weer in Eerbeek komt.
0: Ja.
1: Ja, dat is eigenlijk een beetje.
0: Hey, nou kreeg ik net van mijn redacteur nog, daar hoor ik mensen ook inderdaad wel eens over, Zundap archiefonderzoek in Gelderland. Weet jij daar ook wat van of niet?
1: Nou ja, we hebben natuurlijk, ik weet niet of ik de naam mag noemen, Marsingen.
0: Ja, nee, natuurlijk mag je naam noemen. Kom, oh, even,
1: Marsingen Toldijk, die heeft zeg maar het archief van Zundap okay. in zijn bezit. En daar kan je ook, als je dus een Zundap koopt en je hebt het chassisnummer, ja, kun je alle gegevens van die brommen kan je daar opvragen. Ja, tegen natuurlijk een okay, betaling.
0: Ja.
1: En dan weet je ook van wat voor kleur die was en wanneer die precies gebouwd is, wat voor type het precies was. En dat vinden ze ook bij de RDW, als je moet laten keuren, ook wel fijn dat er is. Zodat ze daar wat makkelijker kunnen
0: verifiëren of die niet een verkeerde...
1: Ja, de gestolen is, hè. Dat,
0: ja,
1: is
0: precies. Ergens,
1: ja. Want dat gebeurt ook, hè.
0: Ja, dat zal ongetwijfeld. Wat tegenwoordig in Nederland niet vastzit, loopt het risico dat je het kwijt bent. Dat is zeker waar. Ja, nou, ik kan me dat voorstellen, want ja, ik geniet nog altijd van de goudkleurige en de oranje kleurige.
1: De goudhaantjes.
0: Ja, de goudhaantjes. Mooi is dat. Ja. Maar wat mooi dat ze dat hij toen de tijd, zeg maar, dat archief heeft kunnen overnemen dan. Want dat is toch wel bijzonder. Want toch hoor je andere clubs. Ja, met veel moeite kan men dan uiteindelijk een archief bouwen. Als je het eigenlijk zo in één keer. Over kan nemen. Dat is natuurlijk geweldig voor dit soort jaartallen.
1: Ja, daar zijn ook mooie verhalen over vertellen, maar dat gaat denk ik te lang duren nu op de radio.
0: dat zijn die dingen ergens in het achterhoofd blijft altijd hangen. Je komt vanzelf dan wel een keer aan de beurt, zeggen we dan altijd.
1: Ja,
0: alleen we weten nog niet wanneer. Nou ja, volgend jaar zou misschien een mooi jaar zijn om daar eens wat uitgebreider voor te gaan zitten met een paar mensen om daar eens mooie verhalen van te verzamelen.
1: Als 40 jaar bestaan, dat gaan we vieren. Dus daar kunnen we best wel op reageren dan. Dus dat is geen enkel probleem.
0: Laten we daar voorlopig voorzichtig met potlood, zeggen wij altijd, dat in de agenda zetten. Herman, dan roep ik dat tegen mijn redacteur. Heb je dat in de agenda gezet? En dan, ik ben er heel blij mee. Hey, zijn we nog wat vergeten eigenlijk? De naam De Bramerit, dat is dus geadopteerde naam eigenlijk.
1: Ja, de Bramerit. Kijk, toen ik de eerste keer meereed met de Bramerit, dacht ik, omdat het tegen september al was, dat het over Bramen ging.
0: Ja.
1: Maar de mensen die hem organiseerden heten Braam in Nijmegen. Dus die hebben hem de Bramerit genoemd. En toen vonden wij het toch wel leuk om dat over te nemen. En zeker omdat het ook past in het jaargetijden.
0: Ja. Je ziet het. Ik denk in één keer, hoe kom je eraan? En ik stond ook op het verkeerde been. Ik denk, het heeft ook met bramen te maken. Dus gaaf, dit soort dingen.
1: Wat ook belangrijk is, dat mensen zeg maar, die geïnteresseerd zijn in die oude brommers, natuurlijk tussen 10 en 11, bij de Korenmolen, zijn we gewoon kunnen komen kijken natuurlijk. Hè?
0: Ja, het staat hem altijd gezellig vol. En als je heel slim bent, dan doe je handen in je zakken, ga je heel intelligent staan kijken. En dan is er vanzelf iemand die iets gaat uitleggen waar je niet naar gevraagd had.
1: maar goed, het ligt alles valt in staat met het weer.
0: Ja.
1: Als het mooi weer is, dan wordt het heel druk.
0: Ja.
1: Maar als het de ochtends heel hard regent, dan is niet iedereen bereid om zijn Zundap uit de schuur te halen en aan te trappen. Hè? Dus,
0: het enige wat ik dan kan zeggen tegen die tijd is, ik hoop dat het inderdaad droog uitvalt. Er zijn op zondag 23 augustus in de hele regio, heb ik gezien, al heel veel activiteiten. Dus ik hoop voor al die activiteiten dat het wat droog is. Misschien een graadje of 25, 26 is meer dan genoeg. Dat we niet dat in de 30 graden zitten. Dus, kijk, Zundap, dat gaat normaal gesproken, als het voldoet aan de normen, zo hard dat je het nog kan bereiden zonder moeilijke pakken aan. Dat is bij die grote jongens dan wel weer anders. Hè.
1: Ja, dus, dat gaat niet om de snelheid, dat gaat om het rijden.
0: En als je dan kijkt naar de helmen, is het allemaal potjes? Of?
1: Nee hoor, nee. Dat zeggen ze ook al tegen mij. Je hebt een leren jas en zo. Daar is dus echt, er zijn er wel een paar. Maar de meeste hebben gewoon een helm op en een gewone jas. En dat is allemaal, die nostalgie is niet meegekomen.
0: Okay. Hey, ik wens jullie heel veel plezier. En graag tot een volgende ronde, zeggen wij dan altijd in zo'n geval.
1: Nou, leuk dat jullie even aandacht eraan besteden.
0: Heel graag.
1: En bedankt.
0: Joe, graag gedaan. Hoi.
1: Dag.

0: Someone Loves You Honey. En dat is soms wel eens een lastige titel als je iemand aan de telefoon hebt die je moet uitleggen naar welk nummer ze gaan luisteren. Dat niet verkeerd wordt opgevat op zo'n ochtend. Maar we hebben er aan de telefoon op een mooie locatie, heb ik begrepen. Heerlijke, prettige temperaturen. Sandra Diekema in het verre Frankrijk. Dat kan gelukkig tegenwoordig zonder ingewikkelde dingen. Sandra, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, dat was even, ja, ik dacht, een titel, Someone Loves You Honey, ja, dat gaat dan op zo'n ochtend. Sportief bewegen voor Kika, en dat gaan we doen op zondag 30 augustus. En dat doen we op een hele bijzondere manier, vind ik. Hirox Clinic, wat is dat voor moois?
1: Ja, dat is misschien wel goed om daar eens wat over te vertellen, maar het is een Hirox, het is eigenlijk een Amerikaanse uitspraak. En dat zijn internationale fitnesswedstrijden die hardlopen combineert met, ja, hoe zou ik het zeggen, functionele kracht- en conditieoefeningen.
0: Zo, en dat is een hele mond vol.
1: Het is een hele mond vol, maar het wil eigenlijk zoveel zeggen als je hebt 8 onderdelen. Je loopt 8 keer 1 kilometer
0: en
1: hardlopen. En na elk hardlooponderdeel heb je 1 fitnessonderdeel.
0: Ja.
1: En daardoor is het eigenlijk ook voor iedereen toegankelijk. Het is veel toegankelijker dan andere fitnesswedstrijden. Je hoeft nergens geen specialist in te zijn.
0: Nee.
1: Je kan eigenlijk overal aan meedoen. Dus dat is het leuke ervan.
0: Maar is dat, ik moet een rondje hardlopen en dan kom ik de sportschool weer binnen en dan moet ik iets op een apparaat doen? Of hoe werkt dat dan? Of is dat het ongeveer?
1: Dat is het ongeveer. De 8 onderdelen zijn bijvoorbeeld een sled push of een sled pull. Hè. Dus een slee met meer dan 100 kilo wegduwen of naar je toe trekken. Skiën op een skiapparaat, een roeiapparaat. Wat lunches maken. Voor de mensen die het wat zegt. Wallballs, dat zijn squats met een medicijnbal.
0: Ik geniet al als ik gewoon naar de terminologie zit te luisteren, dan denk ik... Ja, ik maak ook maar een wandeling, denk ik. Ik moet eerlijk zijn. Ik heb mijn schoonzoon en mijn kleinzoon zijn ook altijd heel fanatiek. Die doen ook al mee aan allerlei dingen, zoals mutruns en dat soort dingen. Dus ik zie er wel het een en ander van. Maar dan denk ik, het is wel een specifiek ontwikkelde sport dan eigenlijk. Wat brengt het zeg maar specifiek dan om het op deze manier te doen?
1: Nou, het is ook wel een hype, moet ik zeggen. Er zijn ook veel internationale wedstrijden en er zijn ook in Nederland hartstikke leuke wedstrijden. Wat het specifiek brengt, is dat het een totale uithoudingsvermogen brengt. Dus het is en cardio, het is en een beetje duur, want uiteindelijk moet je toch 8 kilometer kunnen hardlopen.
0: Ja.
1: En je hebt krachtonderdelen. Dus het is eigenlijk, ja, ik kan wel zeggen, tenminste zo voel ik het altijd na een training, een full body workout.
0: Ja.
1: Waar je best wel lekker moe van wordt.
0: En je zegt, er zijn wedstrijden in. Hoe werkt dat? Wie de snelste is of zo? Want...
1: Ja, zeker. Oh. Er zijn categorieën in de wedstrijden. Je hebt dus de open, daar kan iedereen zich voor inschrijven. Dan heb je de pro, dan moet je ook bepaalde tijden al hebben gehaald. Dus daar werk je naartoe.
0: Ja.
1: Dat kan je single doen of dat kan je met z'n tweetjes doen in een double. Dan deel je eigenlijk de onderdelen op, behalve het hardlopen. Want hardlopen doe je dan wel zelf.
0: Ja.
1: En je hebt ook nog een relay en die loop je met een team van 4. Het leuke is dat Maarten van Enthoven, die de Hirox Clinic gaat leiden, die zit ook al bij de pro. Die is qualified elite pro, die zit al bij de top 15 van de wereld. Ja, dat is gewoon knap. Dat is echt goed.
0: Dus ik begrijp dat je bent lekker op vakantie nu in Frankrijk. Je hebt al een sportschooltje opgezocht om elke dag jezelf te pijnigen.
1: Nee. Ik stap zo meteen op de racefiets.
0: Zie je toch een vorm van... Zit je dan ook bij de bergen dat je puffend die 3-4% op moet?
1: Absoluut, ja.
0: Sommige mensen hebben dat gelukkig, zeg ik dan maar.
1: Ja.
0: Hey, het is een aanloopje naar de zondag 30 augustus in Brummen. Sportief bewegen voor Kika. Wat was voor jullie overweging om de combinatie te maken tussen deze sport en Kika?
1: Nou, er zit nog een andere aanleiding voor. En die aanleiding is dat wij... het is begonnen met mijn dochter. Mijn dochter is enkele jaren geleden ziek geweest. Ze heeft kanker gehad.
0: Yeah.
1: En het was haar initiatief om de Dam tot Damloop in Amsterdam te gaan lopen in september. Op de 16 kilometer.
0: Yeah.
1: Zij wilde zich daarvoor inschrijven en dan wilde zij lopen voor Kika. Uiteindelijk zijn er een aantal mensen, waaronder ik zelf ook... haar gaan steunen. Hey, zullen we dan met een team lopen? Dan helpen we haar daarmee. En dan maken we daar ook dan koppelen we dat goede doel daaraan.
0: Ja.
1: En zo zijn we dat gaan doen. Nou, dus daar is het doel Kika vandaan gekomen.
0: Ja.
1: En samen met de sportschool-eigenaar Nadine Gaai hadden we het idee om dan een kliniek te organiseren om nog wat extra geld binnen te halen.
0: Okay.
1: Dus voor de Dam tot Damloop lopen wij met 20 lopers. Daar hebben wij allerlei initiatieven opgezet om ons te sponsoren, om geld binnen te halen voor Kika. En dit is een extra initiatief.
0: Oké, okay. Mooi. Klinkt goed. Ik zou bijna zeggen, ik ga aan de kant zitten om te kijken hoe jullie die 8x8 doen. Dat lijkt me heerlijk.
1: Ja, dat is ook leuk. Ja,
0: en nou is het leuke dat jij je probeert voor te stellen wat voor iemand er nou achter die microfoon zit. Ik vind dat zo heerlijk om te doen, hè, in dit werk. 30 augustus, betekent het, kunnen jullie een onbeperkt aantal mensen herbergen? Of is het beperkt voor?
1: We zitten nu op een 20-tal deelnemers. Die hadden we gewild. Dus daar zijn we al.
0: Okay.
1: Dat extra bekendheid is natuurlijk leuk. Dus we kunnen nog wel wat deelnemers toevoegen. Dus dat is wel, en het mooie is ook wel om te noemen dat het ook echt een kliniek is. Dus het is geen wedstrijd. Het is echt de kneepjes van Hyrox leren. Hoe doe je dat nou? Welke techniek gebruik je? Dus je hoeft het helemaal niet te kunnen om aan te sluiten bij deze kliniek. Dus het kan ook voor jou misschien wel de eerste kennismaking zijn met haar.
0: Ja, heel vriendelijk, heel vriendelijk. Ik heb net in de agenda gekeken. Zondag 30 augustus moet ik werken. Nee, je moet werken.
1: Ach, wat jammer.
0: Nee, ik vind dat ook. Je doet dat ook al heel graag, dat werk wat ik doe. Dus dat komt helemaal in orde. En ik ben chauffeur op de regiotaxi, dus ik doe heel veel het trappetje naar beneden, het trappetje omhoog van de Mercedes-bussen. Dus ik doe in mijn werk gewoon sport. Kijk, dat is veel handiger. Alleen dan minder intensief misschien. €40 voor de inschrijving. Aanmelden kan tot en met 21 augustus op een e-mailadres. En anders moet je gewoon even, denk ik, op de website kijken van imoz.nl. imoz.nl.
1: Ja, ik denk dat het nog interessant is om te melden dat die €40 100% gaat naar Kika. Dus er is niks voor Nadie, haar sportschool, Sport en Meer uit Brummen. Of voor mij, of mijn organisatie. Maar echt alles gaat naar Kika.
0: Ja.
1: En alles daaromheen hebben we ook weer gesponsord. Dus dat
0: En voor de Dam tot Damloop, jammer, maar volgens mij is de inschrijving denk ik al gesloten, hè?
1: Die zijn al gesloten. Ja, daar hebben we ook geen lopers meer voor nodig. Maar als je dat zou willen sponsoren, dan kan je ook naar 10 Julin voor Kika.
0: Nog een keer? Dat gaat heel snel.
1: Dat ging snel. 10 Julin voor Kika.
0: Julin?
1: Julin, J-U-L-I-N.
0: Ja. 10 Julin. Sorry, ik moet even afmaken. Ja, ik ben niet zo snel vanmorgen. Het is weer hopeloos.
1: 10?
0: Ja, Julin. Die heb ik.
1: Julin voor Kika.
0: Voor Kika.
1: Dat is ons teamnaam. Ja. Daarop lopen wij met twee teams van 10. De Dam, 16 kilometer Dam tot Dam. En als je gewoon daar een leuke sponsoring achter wil laten, helemaal fantastisch voor Kika.
0: Hey, is er ook een mogelijkheid voor mensen, zeg maar, die niet echt inschrijven voor de kliniek, maar toch eens een beetje willen kijken, wat doen ze nou in zo'n sport? Kunnen die ook gewoon, zeg maar, binnenlopen die zondag 30 augustus?
1: Ja, zou ik
0: vinden jullie
1: doen?
0: Dat ingewikkeld?
1: Nee, dat vinden we heel leuk, want we zijn allemaal beschikbaar om daar uitleg over te geven, mensen daarin mee te nemen. En die heeft een prachtige sportschool, waar ze ook kunnen rondkijken waar mogelijkheden zijn om daarop aan te sluiten. En er lopen alleen maar enthousiaste mensen rond van alle leeftijden overigens. Dus het is echt niet alleen een sport voor jonge mensen. Maar voor allerlei categorieën waar je maar begeeft op sportief gebied. Je kan er wel gewoon voor aansluiten.
0: Heel mooi. Zijn wij nog iets vergeten, Sandra, wat we moeten benoemen? Of hebben we alles
1: een beetje... Nee, dat mocht je zelf niet leuk vinden, maar zeg het rond. Wij kunnen nog wel wat aanmeldingen gebruiken voor Kika. En je kan je aanmelden op info@imoz. Dus met een z, imoz.nl. Of houd de socials in de gaten.
0: Ja, gaan we doen. Sandra, dankjewel voor deze ochtend. En ik wens jullie heel veel succes. En tot nu toe, ik weet niet, moet ik dan zeggen veel sterkte op de fiets vandaag? Of hoe moet ik dat noemen? Veel plezier op de fiets, denk ik.
1: Veel plezier
0: is het. Veel plezier dan en graag tot de volgende keer.
1: Dankjewel.
0: Fijne dag. Hoi.

0: Pa Ovi Darte was dat. Dat was Emma Heesters met Rolf Sanchez. In een uitvoering van de beste zangers. Ja, en zo vliegt zo'n uurtje om. En zitten we in de laatste 10 minuten. Wat we gaan vullen met gezellige muziek. Dus u heeft de mogelijkheid niet aanstaande zondag. Volgende week zondag, 23 augustus. In Eerbeek voor de Bramerrit. En 30 augustus, de week daarna, sportief bewegen voor Kika. En morgen zijn we, we hebben het even opgezocht. Dat heet Hagendoorns plaatsen in Epe. Morgenochtend met Moois Lusteren op locatie.
1: Brunch, één en al gezelligheid.

0: Organiseer je een concert, bijeenkomst of evenement? Tuurlijk, dan adverteer je toch gewoon in een dure huis-en-huisfolder die dan met de aardappelschillen in de prullenbak verdwijnt. Of je stuurt jouw informatie naar redactie@voorstveluwezoom.nl en je bereikt jouw bezoekers wel samen met Voorst Veluwezoom. Wil jij je carrièrekansen vergroten als vrijwilliger? Meld je aan en word mediamaker bij de leukste streekomroep van de Veluwe. We zijn op zoek naar presentatoren, redacteuren, fotografen, cameramensen en technici. Stuur een berichtje naar ikwilook@voorstveluwezoom.nl en kom ons team versterken bij Voorst Veluwezoom.
1: Dit is Brunch, een gezellig programma tussen ontbijt en lunch.

0: Spelen Driehoek.
1: Dit is Voorst Veluwezoom.
0: 105.3 en 107.5 FM. En via voorstveluwezoom.nl. Het nieuws van 10 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Brabant zijn opnieuw boerenprotesten. In het provinciehuis in Den Bosch debatteert het provinciebestuur vandaag over het intrekken van de vergunning van 5 pluimveehouders vanwege stikstof. Buiten zijn boeren met trekkers samengekomen. Gisteren zei minister Van Essen van Landbouw dat het Brabantse provinciebestuur alles op alles moet zetten om te voorkomen dat de vergunningen worden ingetrokken. Provinciale staten van Noord-Brabant zijn voor het spoeddebat teruggekeerd van reces. Ruim 8 maanden na de dodelijke nieuwjaarsbrand in Crans Montana is de laatste patiënt ontslagen uit het ziekenhuis. Een meisje van 17 werd al die tijd verpleegd in Milaan. De brand in het café in het Zwitserse skioord ontstond waarschijnlijk door siervuurwerk op een champagnefles. Daardoor vlogen isolatieplaten aan het plafond in brand. 41 mensen kwamen om het leven. 119 mensen raakten gewond. Nigel Farage keert terug in het Britse lagerhuis. Nadat hij begin juni terugtrad als parlementslid, moest een tussentijdse verkiezing worden gehouden in zijn kiesdistrict Clacton. Die heeft hij gewonnen. Zijn voornaamste uitdager, Count Binface, kwam tot bijna 9.500 stemmen. Farage ruim 22.000. Het oosten van Japan is getroffen door zware regenval. Het dodental door het noodweer is opgelopen naar 6. Ten oosten van Tokio viel in 1 etmaal 36 centimeter regen. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 inwoners hebben het advies gekregen om te vertrekken. Voor hen zijn meer dan 200 evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. Het weer, zonnig en opnieuw een tropisch warme dag. Het wordt van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen zorgt de noordenwind geleidelijk voor wat afkoeling. En ook neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit het hart van de Steden Driehoek.
1: Voorst Veluwezoom.
0: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
1: De muziek.
0: Van Voorst Veluwezoom.
3: Dit is Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch.

Als de zon schijnt, en dat was André van Duin. En de zon schijnt volop als we naar buiten staan te kijken. Ja, tweede uur brunch, editie Brummen-Voorste. Welkom, mocht u later zijn ingeschakeld. We hebben er al een uurtje op zitten. We gaan nog een uurtje door met een aantal onderwerpen die wat aandacht mogen hebben. Namelijk, we gaan het straks hebben over de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog. Maar dan in het bijzonder voor de oorlogsslachtoffers in Zuidoost-Azië. Een herdenking die gaat plaatsvinden morgen. En in het tweede half uur gaan we naar andere festiviteiten. En zoals dat gaat in onze regio. We verplaatsen ons geheel naar de plaats Dieren. Waar u vanaf vanavond al van het een en ander kan genieten. Ja, en ondertussen ben ik op zoek naar waar wij gebleven waren in onze playlist, zoals dat dan netjes heet. En we hadden net al André van Duin met Als de zon schijnt. En we hebben natuurlijk ook nog een ander, wat ouder nummer kunnen vinden. En dat heet Here Comes the Sun.

Mole. Het mooie is, als je naar het hoesje kijkt van de single, dan zie je ook een prachtige, mooie zonsondergang wat dat betreft. Doen we als lokale omroep nog andere activiteiten? Ja, zeker. En zeker voor de mensen die een kerkelijke achtergrond hebben, of misschien helemaal niet hebben, maar toch gek zijn op zingen. Op zondagavond, 23 augustus, dus dat is ook het volgende weekend, wordt u om 7 uur van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het evenementje Zingen aan de IJssel. En Zingen aan de IJssel is die dag in Nijbroek. En we gaan dat ook live uitzenden op tv. En op die zondagavond kunnen we te gast zijn in de tent op het feestterrein van Dikke Mik. En Dikke Mik is al jarenlang een moment in het jaar waarop veel mensen samenkomen. En als dorpskerk van Nijbroek sluiten ze daar graag bij aan. En zoals u weet vanuit de afgelopen jaren, we doen het niet meer structureel, maar af en toe dan stappen we in als link en pakken een mooi evenement mee. En dit lijkt erop. Dus houdt u van het zingen van liederen met een geestelijke achtergrond? Of denkt u, nou, ik zing niet zo, maar ik vind het toch mooi om met mensen te ontmoeten, om met elkaar te zijn. In al die gevallen bent u van harte welkom op zondagavond, de 23 augustus, om 7 uur. Dus waarschijnlijk iets eerder om een mooi plekje te vinden. De toegang is uiteraard gratis. Maar zoals we altijd zeggen, het is helemaal niet verkeerd om iets knisperends bij u te hebben ter bestrijding van onkosten, zoals dat vaak gaat. Zingen aan de IJssel is een regionaal initiatief dat mensen samenbrengt rondom muziek, ontmoeting en geloof. En in de afgelopen jaren vonden al mooie avonden plaats in de buurdorpen. De naam verwijst naar wat ons verbindt, namelijk de IJssel. Want die brengt al generaties lang mensen, dorpen en verhalen samen. En diezelfde verbinding zoeken we ook deze avond door samen te zingen, elkaar te ontmoeten en stil te staan bij wat ons draagt en inspireert.

0: bij het volgende onderwerp. En daarvoor hebben we aan de lijn Adrienne Zuiderweg. Adrienne, goedemorgen.
1: Hallo. Goedemorgen. Ja. Dank u wel voor de uitnodiging.
0: Ja, heel graag. We gaan het hebben over de herdenking van de einde van de Tweede Wereldoorlog. In het bijzonder bij de capitulatie van Japan. En dat is 81 jaar geleden. Is het nog steeds iets wat leeft, Adrienne? Is het nog nodig?
1: Binnen de oudere generatie is het antwoord ja. Maar de laatste tijd beginnen de jongeren, de kleinkinderen of de kinderen van de tweede generatie steeds meer belangstelling te krijgen voor wat er in het voormalige Indië is gebeurd. En daar hoort natuurlijk ook de herdenking op 15 augustus bij. Ja. Hoewel bij sommigen moest even aangeleerd worden dat daar de herdenkingsdatum 15 augustus is en niet 4 en 5 mei.
0: Nou ja, daar zat ik aan te denken. Ja, vergeef me hoor, als je zegt, nou, een beetje een bijzondere vraag, maar ja, waarom een aparte datum?
1: Nou, dat heeft simpelweg mee te maken dat 4 en 5 mei betreft de bevrijding van Nederland in Europa. Terwijl de herdenking in augustus heeft te maken met het gevolg van de twee atoombommen die op Nagasaki in Japan geworpen zijn. Mm-hmm. En dat was eigenlijk de bevrijding voor Nederlandse Indië. U moet zich voorstellen, tijdens de Tweede Wereldoorlog is er eigenlijk helemaal geen contact geweest tussen Nederlandse Indië en het moederland. Dat kon gewoon niet. Nee. Dus het moederland heeft ook nooit geweten wat er gebeurde in Nederlandse Indië. En dan moet u zich voorstellen, families die van de ouders in Nederland woonden en de kinderen in Nederlandse Indië woonden, die wisten helemaal niet wat er met hun kinderen was gebeurd. Dat die de mannen, hun zonen, heel snel geïnterneerd zijn. En de vrouwen en de kinderen moesten eigenlijk binnen blijven, in hun woning blijven. Dat gebied werd steeds kleiner gemaakt, want steeds meer mensen moesten op dat kleine oppervlak wonen. En dat is nog veel kleiner gemaakt. En dat maakt dat als je afbeeldingen ziet van de vrouwen in Nederland, Indië, dat die zo overvol waren met vrouwen en kinderen. De vaders zaten natuurlijk elders en dat hoefde niet op Sumatra of Java te zijn, maar die konden ook bij wijze van spreken op Flores geïnterneerd zijn. Dus het zijn dus twee verschillende bezettingsperioden geweest, laten we het zomaar zeggen. En daarna is er in Indonesië, of in Nederlands-Indië, ik maak nu zelf de fout die ik ook vaak corrigeer bij de jongere generatie, maar je moet zich voorstellen, toen Nederlands-Indië op 15 augustus zich bevrijd voelde, toen voelden de founding fathers van de Republiek Indonesië, en denk dan aan Sukarno, mm-hmm, en Hatta en Chagrier, die zeiden, maar nu moeten wij de Republiek uitroepen. En dat is op 17 augustus gebeurd. Dus voor de Nederlandse Indische gemeenschap is de maand augustus, ja, die heeft een hele andere lading dan de maand mei. Hoewel de laatste jaren de herdenking op de Dam, in Amsterdam in mei, is er ook veel aandacht. Een van de kransen die gelegd wordt ook gelegd uit mensen van de Indische gemeenschap.
0: Ja. Nu begrijp ik dat u zeg maar zegt, de jongeren raken meer geïnteresseerd. En u raakt denk ik een heel belangrijk punt, is dat wij natuurlijk met de ogen, met alle communicatiemiddelen die wij vandaag hebben, kijken naar iets wat 80 jaar geleden heeft plaatsgevonden. Ja. Waarom we ons misschien niet eens zo realiseren dat communicatie was iets, wijze van een brief die met een boot nog ergens naartoe moest. Dus die was weken onderweg. Is dat ook lastig, zeg maar, naar de jeugd om dat te vertalen? Of begint dat besef toch wel te komen dat dat toch echt wel een hele andere periode was?
1: Dat besef begint steeds meer te komen. De jongere generatie is steeds meer op zoek naar hun geschiedenis in Nederlands-Indië. Okay. En er worden verschillende cursussen aangeboden van op zoek naar je voorouders. De Indische Genealogische Vereniging biedt onder andere zo'n cursus aan. Maar ook het Indisch Herinneringscentrum in Den Haag. En je ziet ook dat er steeds meer van de jongere generatie, en dan is het nog niet in traditionele boekvorm zoals wij dat kennen, maar dan in de digitale media, dat zij hun geschiedenis posten. Wat wij bij de herdenking gedaan hebben, dat is veel meer ook jongeren aan het woord laten. En dit is dan ook de eerste keer. Vorig jaar was het eigenlijk proefdraaien. Nu is het de eerste keer van de definitieve samenwerking. We hebben ook gezegd, en nu moeten we ook de sprekers verjongen. En dat gebeurt ook. We hebben vanuit Apeldoorn hebben we bijvoorbeeld ook de jongerenraad erbij betrokken. En we hebben goede contacten met de gemeente Voorst. En in die contacten hebben we ook gezegd, kunnen wij ook, kan ook vanuit de kant van Voorst voorstellen gedaan worden. Dus ik verwacht eigenlijk voor de herdenking van volgend jaar ook van Voorst wat meer jongeren.
0: Ja. Is het nou zo, u zegt, de jongeren raken steeds meer geïnteresseerd in hun historie en die zijn daarnaar op zoek. Nu is dit natuurlijk historisch toch iets wat verder van ons vandaan staat. Zelfs voor een generatie als mij. Ik, ondanks dat mij nog wel bijstaat, ik ben opgegroeid in Den Haag, dat altijd inderdaad bij het Indische monument een herdenking was. Is het nou zo dat u ook ziet dat, zeg maar, de autochtone bevolking van Nederland zelf de jeugd meer geïnteresseerd raakt, ook in die geschiedenis van Indië? Of is dat toch nog een stap te ver?
1: U bedoelt in Indonesië?
0: In Indonesië, ja.
1: Ja, ja. Sinds de laatste jaren zijn er goede samenwerkingsverbanden tussen historici uit Nederland en Indonesië. En daartoe heeft onder andere ook het grote onderzoek van Gert Oost-Indie toegeleid. En er zijn ook veel goede contacten tussen, als we even naar Nederland kijken en de Indonesische ambassade. Er zijn hele goede contacten tussen de Indonesische ambassade en Nederland. En de Indonesische ambassade heeft dus hun bevrijdingsdag, is dan eigenlijk in augustus, maar meestal is er een bijeenkomst een maand later.
0: Yeah.
1: En ik zie ook dat daar ook steeds meer jonge Nederlanders rondlopen en de contacten met de culturele attaché die ik dan ook heb, die zeggen van ja, wij zijn ook aan het kijken. Wij zien ook bij onze, de jongere generatie, er de belangstelling voor. Ze zien het ook omdat er ook op universiteiten aandacht is voor deze periode. En dat is, ik vind dat een heel mooi dat nu ook van de andere kant is. Spraken wij vroeger over de periode na de Japanse bezetting, die noemden wij de Berseok-periode. En als gevolg van de samenwerking die er nu bestaat tussen Nederlandse en Indonesische historici, noemen we dat dan ook de decolonisatieoorlog, want dat was het eigenlijk.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Dus dat toch, zeg maar, ik kan niet zeggen wonden hele door de tijd, maar het heeft daar toch wel wat van weg, zal ik maar zeggen.
1: We gaan er anders naar kijken.
0: Ja, ja. Oké. Okay. Ja. Ja, ja, dat is denk ik belangrijk. Ja. Nou, mijn vraag ging eigenlijk meer over, kijk, we hebben nu natuurlijk hier in Nederland, zeg maar, de nazaten, hè, die steeds geïnteresseerder raken. Maar gewoon de Nederlandse jeugd, zie je daarvan dan ook, we weten dat 4, 5 mei langzamerhand ook wat meer begint te leven bij de jeugd. Gelukkig, zeg ik dan maar. Maar geldt dat ook voor, zeg maar, augustus dan? Of is dat dan toch nog voorlopig een, ondankbaar gezegd, een ondergeschoven kindje?
1: Nou, dat begint geleidelijk te komen. Je moet je ook realiseren dat het ook te maken heeft met de aandacht in het onderwijs in Nederland. Hè?
0: Ja, ja.
1: Bij de invoering, ga ik even terug, bij de invoering van mammoetonderwijs, toen de HAVO-MAVO werd ingevoerd, is er eigenlijk al een deel wegbezuinigd in het geschiedenisonderwijs.
0: Ja.
1: En nu is eigenlijk, zeg maar, de geschiedenis van Nederlandse Indië, de rol die Nederland als kolonisator in Indonesië heeft gespeeld, is het eigenlijk niet meer in het huidige pakket. Dus je kan de jongeren niet kwalijk nemen dat ze dat niet in hun onderwijs hebben meegekregen. Ik merk wel, want we hebben ook contact met docenten hier in Apeldoorn, dat binnen de kleine speelruimte die ze hebben in het hun overvolle programma, dat ze er toch een les proberen te besteden. En de vragen die ze dan ook krijgen, daar nemen ze ook contact met ons op, van hoe kunnen we dat het beste uitleggen. En wij hebben ook contact met scholen. Wij zeggen van, wil je graag een gastdocent in je les hebben? Neem contact met ons op. En dan is dat ook iemand die jonger is en die kan dat vertellen. Dus dat is ook een reden waarom wij steeds meer contact zijn gaan zoeken met de Apeldoornse Jongerenraad.
0: Juist.
1: Het verhaal mag niet meer verloren gaan. Nee. Hè?
0: Ja. Adrianne, we weten dat we rustig een paar uur kunnen vullen met heel veel van dit soort bespiegelingen en dingen die we zien. Ja. Een van de dingen is, morgen is er vindt er een herdenking plaats. Wat is de bedoeling morgen?
1: Morgen begint de herdenking om 11:30. Daar is de herdenking bij de 7 Indische kruisen. Die kruisen die representeren Nederlandse velden in Indonesië. De kruisen zijn trouwens gemaakt in Indonesië en die zijn dus naar Nederland overgebracht. En op het moment dat de herdenking in Apeldoorn plaatsvindt, vindt er in Indonesië ook op het ereveld Menteng Pulo plaats. Dat kan nog net vanwege het tijdsverschil lukken.
0: Ik wou zeggen, hoeveel uur zit er tussen? 8? 9?
1: Ja. Okay. Dus het lukt allemaal. En vorig jaar hebben we ook gezegd van, op dit moment is men op Menteng Pulo aan het herdenken. En die kruisen, dat zegt heel veel nazaten. Zegt die namen iets. Die zegt dan, oh ja, mijn opa ligt daar. En dat vorig jaar heb ik er ook echt naar zitten kijken. Die jongeren die dan naar een kruis toe lopen en daar hun zonnebloem leggen. En met sommigen raakte ik ook na afloop in gesprek van, waarom daar? Waarom niet een ander kruis? En dan kreeg ik als antwoord, ja, omdat mijn opa of mijn oom of wat ik heb gehoord in mijn familie. En toen dacht ik, hé, het begint toch te komen, de belangstelling. Ja. En dat is ook naar aanleiding van uw vraag. Goed, we hebben die herdenking die plaatsvinden. Die herdenking vindt ook plaats bij de vazen die daar neergezet worden. Want er zijn ook oorlogsvelden geweest in Thailand en voormalige Birma, Myanmar. Mm-hmm. Daar worden ook bloemen bijgezet. En is er we hebben een Molukse zanger, Tisha Sahuleka. En die zingt een lied, Bella Berlayar, Jau. En dat is eigenlijk op reis, we gaan verder reizen. En hij zingt ook tijdens de herdenking het Indische Onze Vader. Er zijn wat toespraken. Er is een Dionne van Haastert die vertelt over haar tante Sylvia, die in Nederlands-Indië geïnterneerd is geweest. En uit Apeldoorn hebben we Henriette Muller samen met haar dochter, die herdenken hun grootvader. Dus dat is dan iemand van de tweede en de derde generatie. Ja. Wat hebben we? De kransen natuurlijk die gelegd worden. En het begint met de Melati-krans. De Melati is ook het symbool van de vrijheid, hè, in Indonesië. Ja. En we hebben een groot voorraad Melati-bloemen weer. Echte brosjes hebben we weer klaar liggen voor bezoekers die nog geen Melati-bros hebben. Die kunnen die van ons krijgen.
0: Kijk eens aan.
1: Dan worden die kransen gelegd. De Nederlandse krijgsmacht legt een krans. Wethouder De Bond legt namens de gemeente Apeldoorn een bond. Uw burgemeester Jorritsma Verkade een krans. De burgemeester Kai namens Grenen. En dan Indisch Erfgoed, de Oorlogsgravenstichting, et cetera. Dan is er de Last Post, de afsluiting en het defilé. En wat wij heel belangrijk vinden, dat wordt ook al gelijk gezegd door Sebastiaan Vonk, die de moderator die dag is, niet applaudisseren. Hm? We willen wij vinden, de oudere generatie vindt, dit moet je in eerbied. Ja. Bovendien is dat ook tevens in de Indische en Molukse gemeenschap, wordt dat hormat, eerbetoon genoemd. Ja. Stil, stilte.
0: Een mooi programma, zo te horen. Wat dat betreft, Adrianne, voor de mensen die geïnteresseerd zijn, je kan vanaf 10:30 je melden bij.
1: En dan
0: bij het Ereveld.
1: Wij denken misschien is het nog warm, dus we hebben ook flesjes water. Vanaf nog vorig jaar kan ik me dat denken. Ja. Maar neem ook maar een paraplu mee. Ja. Er wordt ook regen voorspeld. Je hebt dan ook praktisch.
0: Ja, precies. Uiteindelijk zal dat ook moeten. Adrienne, volgens mij hebben we een mooie combinatie gemaakt tussen dat wat morgen gaat staat te gebeuren en toch ook een stukje historie en hoe we ongeveer op dit moment maatschappelijk erin staan, om het zomaar eens te zeggen met een moderne zin. Ik dank je voor je tijd en de gelegenheid. En ik heb het gevoel dat we elkaar de komende jaar nog wel vaker gaan spreken op de een of andere manier.
1: Maar... Dank je wel voor de mogelijkheid om het uit te leggen. Ik wens u een hele fijne dag en misschien tot spreken volgend jaar.
0: Zo is het. Graag tot de volgende keer. Doeg!
1: Joep, doeg!

Carrie and the Pacemakers, You'll Never Walk Alone. Passend bij het vorige aangekondigde evenementje op 23 augustus. En zeker ook passend...

en Dominique met een prachtig nummer. Hetende, als de zon, nee, niet als de zon schijnt. Het regent, zonnestralen was dat. We hebben zometeen nog een ander, totaal ander onderwerp. Die gaat over feesten, wat dat betreft, met elkaar in dieren. We zijn als omroep redelijk te vinden, volgens ons. En dat maakt ook dat we kunnen zeggen, als u in de gelegenheid bent, we hebben bij Forst Veluwezoom een website die heet forstveluwezoom.nl. Daarin kunt u ook radioprogramma's terugluisteren. Of zoals in dit geval, als u het interview over de herdenking van de Tweede Wereldoorlog en de oorlogsslachtoffers in Zuidoost-Azië, als je dat interview zou willen terugluisteren, dan kan dat over een goed half uur op onze website kijken bij Brunch Tweede Uur. En zou u het, als u het boeiend en interessant genoeg vindt, ook kunnen veiligstellen met de nodige uitleg hoe op dit moment dat gevoeld wordt. Om het u makkelijk te maken hebben we ook als omroep dan een app. En daar kunt u in ieder geval de dagelijkse, dan wel tweedagelijkse nieuws volgen wat wij voor u in petto hebben en kunnen publiceren. Brunch, een programma wat we hier maken op de vrijdag, op de donderdag bij de collega's tussen 9 en 12. Met vooral onderwerpen die gericht zijn op Heer en Epen. Maar daarvan kunt u ook op dat moment heerlijk meegenieten.

0: dat was André Hazes met Zomer. En we hebben hem inmiddels aan de lijn, de veteraan Robert van den Toren. Robert, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Of mag ik je niet zo omschrijven bij dit mooie Dierense Kadefestival?
1: Zeker, ja. Ik moet zeggen, ik heb wel meerdere namen. Ik ben hoogwerker, chauffeur, hekkensjouwer, maar inderdaad ook organisator. Dus ja, het varieert wat.
0: Ja, is mooi, hè? Bij zo'n evenement eigenlijk, het evenement zelf is aardig, maar alles wat er omheen moet gebeuren is bijna net zo leuk, hè?
1: Ja, ik moet zeggen, de hoogtepunten liggen op de avonden.
0: Ja.
1: Maar het traject ernaartoe is, ik moet zeggen, het is wel aan de warme kant vandaag.
0: Ja, dat is wat jammer.
1: Ja, dat is wel, we hebben technisch weer, zeg maar. maar nee, de weg ertoe is hartstikke leuk om dat met elkaar, met mensen uit de regio te organiseren. Zeker.
0: Ja. Hoeveel mensen zijn er actief?
1: Vrijwilligers? Ik denk dat wij totaal iets met tussen de 15 en 20 vrijwilligers werken.
0: Ja.
1: En dan hebben wij een vast clubje van een mannetje of 7, 8 die in het kernteam zitten. Dus we beginnen zeg maar kort na deze editie.
0: Ja, september beginnen we weer, hè?
1: Ja, dan. Ja, nadenken voor de volgende. Ja, zeker.
0: Is het elke keer toch een leuke puzzel om toch weer wat nieuws te brengen? Of toch een variatie aan te brengen?
1: Ja, je wilt natuurlijk iedere keer wel wat anders bieden. Maar het feestje bestaat natuurlijk al meer dan 40 jaar. Dus,
0: zo lang al?
1: Ja, meer dan 40 jaar is het eigenlijk al zomerfeest aan de IJssel, IJsselfeest. En nu sinds 2019 doen wij het met de stichting als Dierens Kadefestival. Maar ja, je wil eigenlijk wel verandering. Alleen, men is ook gewend aan hoe het altijd was.
0: Dus, ja, mooi is dat, hè?
1: Ja, binnen die kaders proberen we wat nieuws te doen. Maar wel gewoon vertrouwd hoe het altijd was. Ja.
0: Ja, eigenlijk is dat meestal de charme van bijna deze festivals, hè? Dat het zo min mogelijk verandert. Het blijft. Want dat betekent ook dat als jij rondkijkt en daar tussen het publiek doorloopt, daar kom je aardig wat grijze haren tegen dan, denk ik.
1: Het voordeel is, we hebben 2 dagen. Dus we hebben een avond, dan komen we inderdaad wat grijze haren tegen. en we hebben een avond, bijvoorbeeld vanavond hebben wij als headliner outsiders. Dat is natuurlijk onder het jongere publiek is dat heel erg hot. Dus je ziet wel een soort van dat er 2 avonden ontstaan, maar het mengt zich ook heel makkelijk.
0: Wij bedoelen er ook niks negatiefs mee, hè? Met die grijze haren.
1: Nee, die hebben we nodig. Nee.
0: Ja, hebben we nodig? Waar heb je die voor nodig?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja. Want ik denk dat het hele jonge publiek zit niet per se te wachten op. En de ouderen ook niet. Dus ik denk dat het goed is dat het mengt. Want je ziet ook dat ouders hier lopen en die kinderen daarvan, die lopen er ook. Yeah. En die lopen allebei op dezelfde avond. En ik denk dat een beetje de charme heeft van...
0: Maar wel allebei aan een eigen hoek van het veld.
1: Dus ze zien elkaar wel. En dan willen die kinderen het liefst ouders niet zien. En de ouders die kinderen wel.
0: Maar wij moeten die kinderen dan uitleggen dat het handig is voor je portemonnee dat die ouders in de buurt zijn altijd.
1: Dat klopt, ja. Ja, de portemonnee bijvoorbeeld. Ja, klopt.
0: Hey, je zegt we beginnen natuurlijk in september. En dat is bijna bij elk feest beginnen we alweer een beetje. Kunnen jullie nog een beetje ook de artiesten krijgen die je wil? Of wordt dat ook steeds vroeger in de seizoen dat je dat moet vastleggen?
1: Ja, dat is dat begint steeds vroeger. Wij zijn gewoon een keiharde stichting. Geld speelt gewoon altijd een grote rol.
0: Yeah.
1: En artiesten willen graag vooraf betaald krijgen. Wat natuurlijk begrijpelijk is. Dat is moeilijk. Want je wil eigenlijk goede artiesten boeken. Maar die artiesten die willen ook hun geld hebben. En dat valt eigenlijk te vroeg voor ons.
0: Yeah.
1: En daarom zijn we ook gewoon afhankelijk van partners, sponsors in de regio. Omdat wij een stukje voorfinanciering gewoon echt wel nodig hebben.
0: Yeah.
1: Dus dat is wel moeilijk. Ja, dat is moeilijk.
0: In zijn algemeenheid, want daar vraag ik bijna altijd bij dit soort festivals naar. De hoeveelheid documenten die tegenwoordig op tafel moeten worden gelegd om het door te laten gaan, is niet onaanzienlijk. Hoe ervaren jullie de samenwerking met de gemeente?
1: Heel goed. Wij hebben een goede samenwerking met de gemeente. Dus dat is, ik denk, een van de belangrijkste dingen als je zoiets wil organiseren. Want wij doen het voor de gemeente, maar de gemeente wil ook graag dat wij dat organiseren.
0: Yeah.
1: Maar ook de gemeente moet zich houden aan de regels die er zijn. En ik heb dan het geluk dat ik ook eigenaar ben van Dutch AV, wat in Arnhem gevestigd is. Dus ik doe dit vaker, maar de papierwinkel die daarbij komt kijken is gewoon best pittig.
0: Ja, precies.
1: Klopt.
0: Ja. even kijken hoor. Dierenkade Festival vanavond al aan de slag. Dus eigenlijk als goede organisator en nog een uurtje. En dan kun je op je lauweren rusten tot vanavond. Hè? Want dan staat alles gewoon klaar. En degene die nog hard heen en weer lopen, die hebben iets niet goed gedaan in de voorbereiding.
1: Nee, dat klopt.
0: Dat is altijd leuk om naar te kijken, zeg ik dan maar. En dan blijkt er in één keer toch nog een kabeltje ergens nodig te zijn. En dat, daarvoor heb je 100 meter kabel nodig om dat te realiseren. Altijd leuk.
1: Ja.
0: Het begint vanavond om?
1: Wij zijn om 8 uur gooien wij de deuren open.
0: Ja.
1: Maar wij zijn nu aan het afronden. Ja. Ik moet zeggen dat het afronden altijd wel lang duurt. Nee, maar wij in principe zo, als wij over een uurtje open zouden moeten, dan gaat het lukken. Dat wij staan er wel klaar voor.
0: Ja.
1: Maar om 8 uur gaat de trein open. We hebben schitterend weer. Dus dat is wel heel erg fijn.
0: Ja.
1: Vanavond koelt natuurlijk ietsjes af. Dus dat is ook lekker. Dus nee, dat klopt.
0: Ja. Toegangsprijzen of niet? Of,
1: Ja, het is natuurlijk altijd, dat is natuurlijk ook hot item. Hè. Het is altijd gratis geweest.
0: Ja.
1: We hebben vorig jaar voor het eerst waren wij eigenlijk genoodzaakt te stoppen. Omdat het gewoon niet meer ging. Financieel kan het gewoon, het klinkt heel gek, maar het kan gewoon niet uit. Want nee. Maar toen hebben we besloten, weet je wat we doen? We gaan één jaar proberen. We gaan gewoon een toegangsprijs vragen.
0: Ja.
1: Dan kunnen we fatsoenlijk programmeren. Kunnen we veiligheid garanderen. En dan kunnen we ook garanderen dat je op een kwalitatief festival komt.
0: Ja.
1: En dat is zo goed ontvangen. Ook in de aantallen. Ja, dat wij eigenlijk gewoon nog enthousiaster zijn geworden. Dus de kaartprijs is gelijk gebleven. Het is voor mij iets verhoogd. Dus het is 12,5 per avond. En voor €20 kun je 2 avonden lang kun je hier naartoe. En dan is die gewoon toegankelijk voor ieders portemonnee. En dat is eigenlijk wat je wil in een dorp als Dieren.
0: Ja. En ben je tevreden over de artiesten die je hebt kunnen boeken? Of zeg je nou?
1: Ja, zeer tevreden. Want je moet toch proberen om voor ieder wat wils te programmeren. En dat is gelukt. En daar ben ik wel trots op dat we dat voor elkaar krijgen. En dat iedereen op zo'n avond iets heeft waar die gelukkig van wordt. Ja. Ja.
0: Voor de mensen die er nog nooit van hebben gehoord, www.dierenskadefestival.nl. Daar kun je volgens mij heel veel informatie vinden. Ongetwijfeld is er ook ergens een Facebook waar je dingen kan volgen. Wat hebben wij nog niet besproken, Robert, wat van belang is? Één ding nog niet besproken. En dat vind ik ook bij dit soort evenementen altijd belangrijk. Er lopen van die mannetjes waarschijnlijk rond in gele pakjes. En die wijzen dat je ergens naartoe moet. Denk ik. Verkeersregelaars noemen we die.
1: Ja, dat klopt.
0: Geachte mensen, dan roep ik bij elk evenement, luister nou eens gewoon naar die mensen. Die staan er ook meestal in hun vrije tijd. En die proberen het u naar de zin te maken en niet andersom. Dus luister nou gewoon naar die mensen. Dat maakt het leven voor iedereen zo makkelijk. Toch?
1: Ja, een heel goed punt. En dat geldt voor die mensen, maar dat geldt, die is nog breder. Dat geldt ook voor de beveiliging, dat geldt ook voor de EWO. Uiteindelijk zijn we hier allemaal vrijwillig aanwezig om een leuke avond te hebben. En mensen in grote groepen moeten gestuurd worden. En iemand moet dat coördineren. En daar moet je gewoon naar luisteren. Dat werkt voor iedereen. Zeker.
0: Robert, dankjewel voor je tijd op dit moment. Je klinkt lekker relaxed. Dus volgens mij gaat het hartstikke goed.
1: Ja, klopt.
0: Ik wens jullie heel veel plezier de komende dagen. Ik ben elders, dus mij zul je niet tegenkomen. Maar ongetwijfeld hoop ik heel veel mensen. Dames en heren, Dierenskade Festival vanavond vanaf 8 uur. Morgenavond vanaf 8 uur. Ja, en de prijs is een hele prettige prijs. Dus maak er gebruik van. Dankjewel en tot een volgend jaar, denk ik bijna.
1: Ja, dankjewel.

0: The summertime.
1: Quiero tu summer salsa, salsa, salsa.
2: Tequila.
1: Quiero tu summer salsa, salsa, salsa.
3: Zin in de zomer was dat. En zo zijn we aangekomen in de laatste minuten van brunch op deze vrijdag. Bij Boheme Forst in onze studio in Twello. Even recapituleren, wat hebben we de afgelopen twee uur gehad? De Eerbeekse Bramenrit, een Zundap-veteranenclub. Op zondag 23 augustus kunt u meerijden vanuit Eerbeek. En dan mag u zich melden bij de Korenmolen Kanaalweg 3 in Eerbeek. We gaan ons sportief bewegen voor Kika. En dat doen we door een speciale Hyrox Clinic in Brummen. En dat vindt plaats op 30 augustus. Wilt u daar informatie over vinden, kijk dan op imoz.nl, de website. En daar vindt u alle informatie die u daarvoor nodig hebt. Dan een serieus onderwerp aan het begin van dit uur. De herdenking van Tweede Wereldoorlog op het Nationaal Ereveld Loenen begint morgen 15 augustus. Rond 10:30 is de inloop en vanaf 11:30 begint het officiële gedeelte. U bent van harte uitgenodigd om daaraan deel te nemen. En als laatste spraken we Robert van den Toren over het Dierens Kadefestival. Ik dank Herman voor de onderwerpen die ik vandaag mocht behandelen. De muzieklijst met dank aan Jan. En mijn naam is Gert Voekers en ik heb het weer met veel plezier gemaakt. Een organisatorische mededeling. Ik mocht onverwacht nog genieten van een weekje vakantie. En dat betekent dat ik aanstaande vrijdag nog niet terug ben. Dus volgende week vrijdag. Ja, helaas twee uurtjes continu muziek. Maar over 14 dagen hoop ik er weer voor u te zijn. Morgen zijn we met Moois Lustren in Epe. Hoop ik u daar te treffen, want daar ben ik in ieder geval technisch aanwezig. Groeten van mij en geniet vandaag nog van het mooie weer.
4: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een ongeval op de A59 bij Hees in Brabant zijn twee mensen omgekomen en meerdere mensen gewond geraakt. Volgens de politie waren er vier auto's bij het ongeluk betrokken en was het druk op de snelweg. Op de A59 rijden op dit moment veel tractoren naar Den Bosch, waar vandaag grote boerenprotesten zijn. Of het auto-ongeluk iets met dat trekkerprotest te maken heeft, is nog niet duidelijk. De A59 is voorlopig gesloten. Bij een natuurbrand in Kroatië zijn zeker 36 mensen gewond geraakt. 7 mensen zijn in levensgevaar, melden Kroatische media. De brand woedt aan de kust ten oosten van Split en trekt door de harde wind naar de toeristische stad Omis. Volgens de Kroatische brandweer zijn veel huizen en auto's in vlammen opgegaan. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. In de Duitse Eifel, vlak bij de Belgische grens, woedt een grote natuurbrand in het Hürtgenwald. Het dorpje Gij wordt door de vlammen bedreigd. Het vuur is de huizen tot op 200 meter genaderd. Op last van de brandweer is vanochtend vroeg het bevel gegeven om het hele dorp te ontruimen. Ruim 2000 inwoners mochten alleen het hoognodige meenemen. En ze worden opgevangen in een sporthal in een ander dorp. De Duitse brandweer heeft meer dan 200 mensen ingezet en tientallen voertuigen. Ook een panzervoertuig van het leger is aanwezig om te helpen met het maken van brandgangen. Ruim 8 maanden na de dodelijke nieuwjaarsbrand in Crans-Montana is de laatste patiënt ontslagen uit het ziekenhuis. Een meisje van 17 werd al die tijd verpleegd in Milaan. De brand in het café in het Zwitserse skioord ontstond waarschijnlijk door siervuurwerk op een champagnefles. Daardoor vlogen isolatieplaten aan het plafond in brand. 41 mensen kwamen om het leven, 119 mensen raakten gewond. En het weer zonnig en tropisch warm, van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen is er afkoeling. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de Statenzaal in Den Bosch is een minuut stilte gehouden voor de twee doden bij een ongeval in de file op de A59. Op de snelweg reden trekkers richting Den Bosch vanwege het debat van Provinciale Staten over de vergunning van 5 pluimveehouders. Bij de botsing waren 4 auto's betrokken. In Vlaardingen heeft de politie in de laadruimte van een Turkse vrachtwagen 12 mensen gevonden. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De vrachtwagen stond op een terrein waar vandaan veerdiensten vertrekken naar Engeland. De migranten zijn ook aangehouden. Waar ze naartoe worden gebracht is niet bekend. De luchthaven van Catania op Sicilië blijft tot zeker morgenochtend vroeg gesloten vanwege uitbarstingen van de Etna. Het vliegverkeer van en naar Catania ligt al langer stil vanwege de as die de vulkaan de lucht inspuwt. KLM en Transavia wijken al zoveel mogelijk uit naar de luchthaven van Palermo, ook op Sicilië. Vanaf daar worden reizigers naar Catania gebracht. De Etna, van ruim 3000 meter hoog, is een van de actiefste vulkanen van Europa. Bijna ieder jaar barst die wel een paar keer uit. Bij een natuurbrand in Kroatië zijn zeker 36 mensen gewond geraakt. 7 mensen zijn in levensgevaar, melden Kroatische media. De brand woedt aan de kust ten oosten van Split en trekt door de harde wind naar de toeristische stad Omis. Volgens de Kroatische brandweer zijn veel huizen en auto's in vlammen opgegaan. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door noodweer zijn in Japan 6 mensen omgekomen. In het oosten van Japan heeft het extreem veel geregend. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 mensen moesten hun huis uit. Voor hen zijn honderden evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. Het weer zonnig en erg warm, 30 tot 37 graden. Morgen meer bewolking en kans op een bui en 20 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie, elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Farmers Defence Force, een van de organisatoren van het boerenprotest in Den Bosch, roept boeren op om bij de terugreis niet de snelweg op te gaan met hun trekkers. De manifestatie is inmiddels afgelopen. Aanleiding voor de oproep is het ongeluk dat eerder vanochtend gebeurde in de file die op de A59 ontstond omdat er trekkers op de snelweg reden. 4 auto's botsten op elkaar, er vielen 2 doden en een onbekend aantal mensen raakte gewond. De A59 in de richting van Den Bosch is voorlopig afgesloten. Nederlanders gaan er volgend jaar iets op achteruit. Bij ongewijzigd beleid daalt de koopkracht met 0,3%, blijkt uit de nieuwste ramingen van het Centraal Planbureau. De economie groeit volgend jaar nog wel met 1,2%. Volgens het CPB is dat best goed, nu er in de wereld zoveel spanningen zijn. De nieuwe CPB-cijfers zijn het startschot voor de onderhandelingen tussen de politieke partijen voor de miljoenennota. De Franse Belastingdienst is gehackt. Daarbij zijn de gegevens van bijna 700.000 belastingbetalers buitgemaakt. De hack was eind juni, maar werd deze week pas ontdekt nadat de hackersgroep met een claim was gekomen. Hoeveel en wat er precies door de hackers is geëist, is niet naar buiten gebracht. In Vlaardingen heeft de politie in de laadruimte van een Turkse vrachtwagen 12 mensen gevonden. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De vrachtwagen stond op het terrein van waar veerdiensten vertrekken naar Engeland. De migranten zijn ook aangehouden. Waar ze naartoe worden gebracht is niet bekend. En het weer zonnig en erg warm. Van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Morgen meer bewolking en kans op een bui. Temperatuur morgen 20 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinet roept boeren op om niet meer op de snelweg te demonstreren. Dat levert gevaarlijke situaties op, zeiden ministers Heerma van Binnenlandse Zaken en Karremans van Infrastructuur. Vanmorgen reden boeren met trekkers over de A59 naar Den Bosch. In de staart van de file botsten 4 auto's op elkaar. 2 mensen kwamen om het leven, 6 mensen raakten gewond. De boeren waren op weg naar het debat in het Brabantse provinciehuis. In dat debat werd een minuut stilte voor de slachtoffers gehouden. Het Centraal Planbureau verwacht voor volgend jaar een lichte daling van de koopkracht met 0,3%. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten en stijgende energieprijzen. Desondanks verwacht het CPB voor volgend jaar een economische groei van 1,2%. Met de nieuwe cijfers gaan de politieke partijen onderhandelen over de begroting voor Prinsjesdag. Acteur Hans Beyer is overleden. Hij was vooral bekend als Boef B100 in de tv-serie Bassie en Adriaan. Bekende uitspraak van hem was: ik heb ook altijd pech. Beyer speelde ook in Het Zonnetje in Huis, Flodder, Kees en Co, Vrienden voor het Leven en Goede Tijden, Slechte Tijden. Hans Beyer was 78. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag. In Westdorpen en Geelzerijen was het om 12:30 vanmiddag al warmer dan 34,2 graden. En daarmee is het oude record van vorig jaar verbroken. Ook in De Bilt werd het warmer dan vorig jaar, waardoor het officieel de warmste 14 augustus ooit is gemeten. Het wordt later vanmiddag waarschijnlijk nog veel warmer. Dit weekend verdwijnt de hitte weer uit Nederland. Dan gelijk maar het weerbericht. Zonnig en heet, 30 tot 37 graden. Vanavond in de kustprovincies een verkoelende noordwestenwind. Morgen wolkenvelden, in het noorden en westen een bui. En 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De boerenprotesten van vandaag zijn niet goed gevallen bij het kabinet. De ministers Heerma en Karremans deden een oproep om vanwege de veiligheid niet met trekkers de snelweg op te gaan. Vanmorgen vielen 2 doden en 6 gewonden in een file achter trekkers. De boeren waren op weg naar Den Bosch voor een provinciedebat over vergunningen. Premier Jetten is het er niet mee eens dat de politie bij een langzaamaanactie niet van plan was om in te grijpen. Jetten noemt dat geen goed signaal. De premier kan zich goed voorstellen dat mensen zich ergeren dat trekkers straffeloos kunnen doorrijden. De boeren protesteren tegen het mogelijk intrekken van de vergunning van 5 Brabantse pluimveehouders. Boeren in andere delen van het land zijn solidair. Zeeuwse boeren rijden met trekkers over de N59. Ze begonnen hun actie met een minuut stilte en hebben hun snelheid aangepast. Bij een caravanstalling in Almere is brand uitgebroken. Er staan caravans en campers in brand. En volgens Omroep Flevoland zijn er ook explosies gehoord. Een grote rookwolk is tot in Urk te zien. De brandweer is met veel materieel uitgerukt. Ook uit het Gooi en uit Utrecht. Over de oorzaak van de brand in Almere is nog niets bekend. Het Centraal Planbureau verwacht voor volgend jaar een lichte daling van de koopkracht met 0,3%. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten en stijgende energieprijzen. Desondanks verwacht het CPB voor volgend jaar een economische groei van 1,2%. Met de nieuwe CPB-cijfers gaan de politieke partijen onderhandelen over de begroting voor Prinsjesdag. Acteur Hans Beyer is overleden. Hij was vooral bekend als Boef B100 in de tv-serie Bassie en Adriaan. Het weer zonnig, 35 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berens.

0: Dit is InfoMix met muziek en informatie.
1: We hebben weer opnieuw een mooie mix voor u samengesteld met muziek, nieuws, verhalen en gesprekken uit onze regio. Ik neem u mee naar Huize Kolthoorn in Heerde, waar liefde, hoop en opera centraal staat. En ook gaan we het hebben over de oude meester, ontmoet Jan Kleintjes. Dat is allemaal op zaterdag aanstaande. Van muziek naar een onderwerp dat iedere week voor veel mensen belangrijk is, de voedselbank. De voedselbank in Vaassche, Epe en Heerde heeft drukker dan ooit. En daarom zijn extra vrijwilligers en donateurs van harte welkom. Katia Calibriani nodigt u wederom uit voor een kookworkshop Georgische keuken en hoopt u te overtuigen van de smaken van Georgië. Verder natuurlijk, hij zit hier al naast me, het laatste nu regionale nieuws en tips met William Hulshoff en het actuele weer van Wilfried Elzinga. Het tweede uur staat volledig in teken van Jazz and More in Epe. U hoort muziek en interviews door programmeur en radiomaker Jan Egbert Kieskamp. Met artiesten van de vierde editie Hammett, Madness en Brassa uit Utrecht. En uiteraard blikt hij ook nog terug op afgelopen zaterdag. Techniek in de vertrouwde handen van Dick Wittingen en mijn naam is Harry Mulder. Kortom, twee uur gezellige radio met mooie muziek, bijzondere verhalen en mensen uit onze eigen omgeving. En ook op de woensdagmiddag te horen op Voors Veluwezoom. Van harte welkom.
2: We zijn er.
3: Voor Brummen, Buslau, Empe, Eerbeek, Hal, Klarenbeek, Leuvenheim, Nijbroek, Terwolde, Teuge, Twello, Voorst, Wilp en Wilp-Achterhoek.
4: Je luistert naar
5: Voorst Veluwezoom.
1: Maar we beginnen zoals altijd met nieuws en tips uit de regio door William Hulshoff.
6: Nieuws uit de regio.
7: Ook in de vakantieperiode wordt er door het bestuur van de AMBO PCOB Heerde-Wapenveld een bijeenkomst georganiseerd. En deze vindt plaats op woensdag 19 augustus. Er zijn deelnemers welkom bij de watermolen van Rakkos, te midden van de uitgestrekte weilanden, bossen en een schilderachtig meertje. De molen van Rakkos is een van de 6 watermolens van 1610 en 1690 werden gebouwd in de buurtschap de Horsthoek. Het gebied ligt tussen de grens van de gemeente Heerde in het noorden en Epe in het zuiden. Je kunt hier heerlijk zitten en de molen is van binnen te bekijken. Ook kunt u een mooi wandelingetje maken over het terrein. Er is koffie en thee en een heerdenaadje. Ook frisdrank en bier en wijn is mogelijk. Dit alles voor eigen rekening uiteraard. Men kan apart afrekenen en de rekening wordt met 2 euro verhoogd in verband met de verhuur van de ruimtes. Graag wel even opgeven voor 14 augustus en aangeven of u ook een heerdenaadje wilt. U kunt zich opgeven bij mevrouw Jenny Pasaerts. De e-mail is dan pasaerts@hotmail.com en de watermolen van Rakkos vindt u aan de Keetweg 3 te Heerde. En op zaterdag 15 augustus zal het Sint Maartensgilde uit Epe voor de eerste keer het Epe kruisboogschieten organiseren. En dit gebeurt in de Hagedoorn Festival, georganiseerd door het Veluws Museum de Hagedoorn Plaatsen. Dit vindt plaats aan de Ledderweg 11 te Zuuk. Alle inwoners van Epe die 18 of ouder zijn mogen meedoen voor deze titel. Er kan een legitimatiebewijs worden gevraagd. En vanaf 11 uur kan men inschrijven en de deelname kost 3 euro. Voor het schieten van 3 keer 1 pijl met de kruisboog. En er zal opgelegd worden geschoten met behulp van een schietstandaard. De opbrengst wordt gedeeld door het Gilde en de Veluwse Museum de Hagedoorn Plaats. Rond 3 uur zal de winnaar bekend worden gemaakt. En daarna ook het Eper gemeentekoning zijn. In augustus en september laat de gemeente Eper onderzoek doen naar de vleermuizen. En dit is nodig voor het onderzoek naar de beschermde diersoorten. Hiermee beschermen ze de dieren en houden ze tegelijk ruimte voor nieuwe plannen in de gemeente. De onderzoeken gebeuren vooral in de avond en nacht. U kunt daarom mensen zien lopen door de wijk of fietsen. Ze hebben apparatuur bij zich, zoals een camera die de warmte kan zien. Het kan even schrikken zijn, dus u hoeft zich geen zorgen te maken. Het gaat om onderzoekers en niet om inbrekers. Hoe kunt u deze onderzoekers herkennen? Ze dragen een hesje met het logo van Bloem Ecologie. Met dit onderzoek komt er een beter beeld waar vleermuizen leven en waardoor ze beter beschermd kunnen worden. Voor meer informatie kunt u kijken op epeverduurzaamd.nl/smp. En door het warmte en droogte dragen de dalende waterstanden en de grondwaterstanden in het gebied van de watervallei Veluwe heel snel. Het landelijk neerslagtekort behoort inmiddels al tot de 5 droogste jaren. De sloten en andere watergangen die zal op dit moment ook weinig water bevatten. Ook dalen de waterstanden op sommige plekken heel snel met gevolg van aanhoudende droogte. De verwachting is dat de komende periode de grondwaterstand zal nog dalen. Door de verwachte hoge temperaturen En deze waterstanden geven dan ook een verslechtering aan van de waterkwaliteit. Dus er komen nu ook steeds meer meldingen van blauwalg. En blauwalg is op het water zichtbaar als een groene of drijflaag. Zie je blauwalg, vermijd contact met het water en laat je hond er niet in zwemmen of drinken. Meld het bij het waterschap via de website veluwe.nl.

0: En u hoort de muziek van twee artiesten die gaan optreden bij Geelvink Salon Tuinconcert op Huize Kolthoorn. En dan hebben we het over de Georgische tenor Nodari en de Oekraïense sopraan Tatjana. En degene die er alles van weet, hebben we nu aan de telefoon. En dat is Dunja. Dunja, goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Ja, toepasselijke muziek, want aanstaande zaterdagmiddag zijn ze te gast bij jullie. Vertel.
1: Zeker. Vanaf 5:00.
0: Ja.
1: Dat is dus tuinconcert, maar het vindt wel plaats in een tent. Dus mensen zitten daar wel gemakkelijk, hè. Het is, want als het te warm is, dan zit je daar lekker in de schaduw. Maar we hopen op redelijk weer. En Nodari en Tatjana Rosopietse, die treden voor het eerst bij ons op. Met een heel interessant en internationaal en gevarieerd programma. Heel erg leuk.
0: Ja, want volgens mij ik kreeg een achtergrondinformatie van jullie. Een kattenduet zelfs van Rossini.
1: Ja, kijk. Kattenduet. Ja, dat is ontzettend grappig. Duetto Buffo di Due Gatti heet het officieel. Van Gioacchino Rossini. Ja, uit 1825. Een duet van twee katten. Katten zijn muzikaal, hè? Dat weet je.
0: Ja.
1: We gaan ze dus horen. Dus eigenlijk een duet voor twee sopranen. Maar nu horen we het dus door... Een sopraan door Tatjana en Nodari, die is een tenor, een echte opera tenor.
0: Ja, het optreden vertelt ook nog een persoonlijk verhaal. Vertel.
1: Nou, beide hebben ze elkaar ontmoet in Oekraïne. Nodari is geboren in Georgië, ja. En hij heeft zijn opleiding in Odessa gedaan, dat is dus Oekraïne. En Tatjana heeft haar muziekopleiding in Kiev. En ze hebben elkaar ontmoet en zijn dus met elkaar getrouwd. Maar in 2022, hè, dus 3 jaar geleden, is de Russische inval in Oekraïne. En hebben ze besloten om toch Oekraïne te verlaten en naar Nederland te komen. Ja, en nu wonen ze in kampen. En ze zijn in die korte tijd al behoorlijk ingeburgerd. Want vorig jaar, 2025, gooiden ze hoge ogen bij het Nederland Got Talent tv-programma.
0: Ja, mooi. Is dus bijzonder.
1: Hè, dat is toch geweldig. Ja, en dan te bedenken, ja, het is een aspect. Tatjana is blind.
0: Okay.
1: Maar dat maakt niet uit voor haar zangkwaliteit. Ze heeft een prachtige stem. Heel gevoelig. Zij is niet alleen maar zangeres, maar ze schrijft ook poëzie. Ze componeert. En daarin steunt Nodari haar ook. En het is een heel mooi duo.
0: Mooi om te horen. Hey, ja. Als mensen zeggen van ik wil naar het concert toe, dat is zaterdag aanstaande, moeten mensen dat reserveren?
1: Ja, natuurlijk, wel heel graag. En dat is op www.kolthoorn.nl.
0: Daar zijn de tickets uitsluitend dus vooraf online verkrijgbaar, dus neem ik aan.
1: Ja, precies.
0: Wat zijn de kosten?
1: Nou, de kosten zijn €22, hè? 22 euro, ik moest eventjes nadenken, ja, 22 euro. Ja.
0: En is er gelegenheid na afloop om de muzici te ontmoeten of niet?
1: Ja, zeker. Oh ja, dat doen we altijd. We schenken een drankje en met dat heerlijke weer. En het is al, de hitte zal waarschijnlijk al geweken zijn. Maar dan hebben we in de tuin nog een draaddrankje en babbelen en natuurlijk ontmoeten van met de muzici, zeker.
0: Dat is allemaal...
1: Ik moet ook nog even melden, hè, dat we op piano wordt begeleid, hè, door Jos Beunders.
0: Oké, goed dat je dat even opmerkt,
1: ja.
0: Jos Beunders. Maar er staat meer op het menu die zaterdag. En niet dat de hele dag bij jullie gegeten en gedronken wordt. Maar 's ochtends staat er iets bijzonders op het menu. Zeker. Wat staat er op zaterdagmorgen 15 augustus op het menu?
1: Ja, en dan om 11:00.
0: Ja.
1: dan hebben we een rondleiding. We hebben

0: Nou is het zo leuk om dus die twee stijlen naast elkaar te zien. En dan zie je eigenlijk dat Jan Kleintjes zich wel baseerde op de oude schilderkunst en op de oude meesters.
1: Ja.
0: Je kan zien aan hoe hij bomen schilderde. En als je dat dan ziet naast Gilles Dondecoeten en ze hangen naast elkaar, dan kan je prachtig een gemeenschappelijk gevoel voor de natuur weergeeft.
1: Mooi om te horen.
0: Ja, en ook hier is dus weer aanmelden alsjeblieft op www.poothoorn.nl.
1: En wie doet de rondleiding?
0: En Jurgen Buisman. Jurgen Buisman doet de rondleiding. Ja, hij is er geboren, hè?
1: Daarom.
0: Huis Poothoorn. Ja, zeker. Hij is directeur van ons museum.
1: En hij mag de rondleiding zeker doen.
0: En hij houdt niet op. Je blijft naar hem luisteren, want het is steeds maar weer interessant details en mooie weetjes. En ook niet te vergeten, hè, deze hele tentoonstelling is eigenlijk gegroepeerd rond de fietsroute. Op de fiets met Jan Kleintjes. En die loopt nog tot en met september. En dat is dus ook weer in het kader van Heerde 850.
1: Ja, allemaal in het kader van dus Heerde 850. Kunnen op de fiets komen.
0: Laten ze op de fiets komen. Ja. Eerst of daarna de fietsroute doen.
1: Dat zou heel mooi zijn. Zaterdag 15 augustus, luisteraars. Bent u van harte welkom bij Jurren en Dunja op Huize Kolthoorn. U moet wel even reserveren, kolthoorn.nl. Of u komt bij het, ik wou zeggen het koffiecorset, dat niet. Maar de oude meester, 's ochtends met de rondleiding om 11 uur.
0: Ja, de rondleiding om 11 uur, precies.
1: Of 's middags om 5 uur, maar je kunt natuurlijk ook allebei doen. Allebei kan gereserveerd worden op genoemde website.
0: Ondertussen fietsen.
1: Ja. Hey, bedankt voor nu. En,
0: hartelijk welkom.
1: Ja, en een hele fijne zaterdag toegewenst in ieder geval.
0: Dank je wel.
1: Oké, dag.
0: Zeker weten. Dag.

0: toepasselijke muziek uitgekozen. People help the people. Ja, dat doen ze bij de voedselbank in Vaassen, Epe en Heerde. En ze hebben drukker dan ooit. En ze gaan doen natuurlijk ook zo meteen een oproep aan u, aan de luisteraar. En hier in de studio aangeschoven bij de dames. Ze beginnen met een R, Riki en Ria.
1: Ja, hoe is het mogelijk, hè?
2: Ja, ja, leuk, hè?
0: Van harte welkom. Hoe ben jij betrokken geraakt bij de voedselbank, Ria?
2: In 2006 stond er een oproepje in de schaapskooi van een vrouw uit Vaassen. Die zocht vrijwilligers.
0: Ja.
2: Toen heb ik gebeld. Dus dat is 20 jaar geleden.
0: Ja. En nog steeds actief?
2: En nog steeds. Ja. Maar inmiddels is die voedselbank is niet meer. Er is dus nu een nieuwe voor gekomen. Met Rob en Thea. En die zijn gestopt. En nu is een nieuw bestuur.
0: Een nieuwe en we voedselbank. Gaan nog steeds. Maar je bent nog steeds actief in die voedselbank.
2: Ja. Ik zit
0: maar het is zo lang al.
2: 20 jaar.
0: Is het al zo lang dat mensen dus behoefte aan hebben aan ondersteuning, zeg maar even.
2: Ja, ook hier in Heerde, ja. Wapenveld. Ja.
0: Jeetje, hoe lang ben jij actief? Een persoonlijke vraag.
1: Ik heb
0: dus.
1: Eerlijk gezegd helemaal geen idee. Het is 1 jaar of 12 sowieso en misschien wel iets langer. Ik hou het niet bij, is ook niet belangrijk
0: nee,
1: voor mij.
0: Maar je omschrijft wel dat het, want als ik hoor 20 jaar geleden, denk op een gegeven moment moet het toch goed zijn.
1: Ja, maar dat raakt nooit over, nee. Jammer genoeg.
0: Ja.
1: Nee, we hebben het heel hard nodig hier in Nederland. En ja, juist in deze gemeentes ook. In Epe en in Heerde.
0: Vroeger dacht ik altijd Epe, oh, dat is welvarend. Dat wil allemaal wel. Maar als ik nou zie, al die gemeentes, zowel de gemeente Epe als gemeente Heerde hebben dus ondersteuning nodig. Met hoeveel mensen doen jullie dat?
1: We zijn ongeveer met zo'n 70 vrijwilligers.
0: Oké. En dan bedien je de gemeente Epe vanuit?
1: Nou, aanvankelijk begonnen we eigenlijk met allemaal pakketten te maken voor 1 en 2 personen, 3 en 4 personen, 5, 6 personen en meer. In fase hebben we bijvoorbeeld 2 gezinnen van 10 en 11 personen.
0: Oké, want wat ik herinner bij de regenboogkerk was het toen een uitvalpunt in Epe vroeger.
1: Ja, ja, dat klopt. Maar ja, dat is natuurlijk afgebrand, dus het kan niet meer. En vandaar dat we ook wel via kerken weer verdistribueerd hebben. En zijn gaan kijken van ja, wat kunnen we? En doordat er een van de bestuursleden overal goed gekeken heeft in heel, heel Oost-Nederland, maar misschien ook wel in heel Nederland wel, hebben we gezegd van nou, misschien is dan toch wel een winkelconcept gewoon heel, heel erg fijn om dat te gaan doen.
0: En wat is een winkelconcept voor de voedselbank?
1: Ja, wat is een winkelconcept?
0: Nou, ja, je mag het uitleggen.
1: A is het dat wij in Wenum geen pakketten meer klaarmaken. Tenminste, niet voor Epe. Dan kunnen we gewoon kant-klare kratten aanleveren en dan kunnen maar de mensen kunnen dus zelf uitkiezen wat ze graag willen hebben. Dus ze krijgen wat meer eigenwaardegevoel.
0: Er staat bijvoorbeeld een mand, ja, noem maar even wat voor mij om te visualiseren. Ja. Met rijst, met brood, appels, noem ik maar even.
1: Ja,
0: dus,
1: ja, klopt. Allemaal kratten vol. Nou, en dan kunnen ze bijvoorbeeld uit volkoren rijst kiezen. Of witte rijst, of gebroken rijst, of wat ze ook maar willen
0: en
1: hebben.
0: Rijden ze met een mandje of een karretje gewoon langs of zo?
1: Met een winkelwagentje gaan ze er langs.
0: Wat leuk.
1: En dan kunnen,
0: bijzonder
1: ja, nou ja, u zegt al, dat is heel leuk.
0: Nee,
1: ja.
0: Mag u zeggen hoor, maar ik vind het wel leuk. Omdat
1: dat is het zeker. En wij hebben ook het gevoel dat de mensen daardoor veel meer eigenwaarde krijgen. Het is natuurlijk sowieso al een gigantische stap om naar de voedselbank te gaan. Hè? Je moet naar de gemeente. Je moet je hele hebben en houden blootgeven. Nou, stel jezelf maar eens in de plaats.
0: Ja, dat doe je liever
1: niet.
0: Nee, natuurlijk
1: niet.
0: Ik denk dat sommige mensen ook schamen. Van,
1: enorm.
0: Ik moet daarheen. Ja. En het liefst dat mijn buurman het maar niet ziet.
1: Ja, juist. Nou ja, vandaar dat we ook een plekje zoeken waar niet iedereen dat kan zien waar de mensen komen.
0: Nee.
1: En dat is natuurlijk voor de cliënten is dat ook fijn. En je hebt soms wel eens cliënten die, een poosje geleden hadden we er ook eentje die nieuw kwam. En die hebben ze gewoon even bij de hand gepakt van kom maar mee. We zullen wel even vertellen wat je allemaal krijgt. Krijg ik dat al en dat ook nog? Ja. Dus de mensen krijgen echt van allerlei dingen.
0: En als er nou bedrijven zijn die luisteren op dit moment, die zeggen van nou ja, ik heb houdbare producten. Kan ik daar iets mee? Hoe kunnen zij aanmelden? Hebben je een website of hoe gaat dat?
1: Dat kan ook. Ze kunnen zich aanmelden.
0: Een hele andere vraag even. Maar,
1: ja, maar dat geeft niet. Ze kunnen zich natuurlijk aanmelden altijd bij de website van de voedselbank. Of zich via het mailadres aanmelden. Maar ja, waar wij eigenlijk nu dus ook wel heel graag naar willen kijken, dat is of ze ons willen sponsoren. Want we willen hier eigenlijk ook in Heerde ook een winkelconcept gaan starten. En eigenlijk straks in Vaassen ook nog wel. Maar daar moeten we ook heel veel spullen voor aanschaffen. Koelkasten. Want het moet natuurlijk wel allemaal gekoeld zijn. Want we krijgen ook controle jaarlijks.
0: Ja.
1: Dat is dan door de NVWA wordt het allemaal aangestuurd. En wij hebben ons net als winkels allemaal aan richtlijnen te houden.
0: Ja, want je hebt een winkelconcept. Dus.
1: Ja, ja. Maar ook bij de voedselbank zelf, bij het distributiecentrum, moeten we dat eigenlijk op dezelfde manier. Je moet aan allerlei eisen voldoen. En dat is op zich ook prima. Soms denk je wel eens van, nou moet dat ook allemaal. Maar ja, het zijn nou een keer regels. En die hebben we wel hier in Nederland.
0: Ja, ja, nee, dat is inderdaad zo. Zag ik pas geleden ook weer. Dus,
1: ja.
0: Hey, maar even terug, dat winkelconcept, dat slaat dus aan. En dat wil je laten als een vlek laten groeien. Dus jullie hebben nu ruimte nodig, noem het in Heren.
1: Juist.
0: En dan moet ik niet denken aan een winkel hier de Dorpstraat, maar ergens anders. Dus op een andere terrein of zo. Ik kijk jou aan.
2: Het moet wel op een plek zijn wat niet midden in de straat
0: is. Nee, zo bedoel ik.
2: Maar wel een beetje aan de achterkant.
0: Ja.
2: Dat de mensen een beetje anoniem zijn. Het hoeft niet helemaal zoals nu bij de kerk zien ook genoeg mensen dat we vanuit daar uitdelen. Maar het moet niet van de voorkant de winkel in en dat alle terrasjes zien van, goh, hey, die gaan er naartoe.
0: Die gaan er naar de voedselbank.
2: Dat is niet
0: de plek waar de Vibra zit of zo.
2: Nee, die hebben hele kwetsbare mensen en die moet je echt heel erg beschermen daarin.
0: Ja.
2: Dus
1: dan ga ik nog een stapje verder. In principe hebben we hier in Heerde een plek gevonden. Mm-hmm. En daar zoeken we eigenlijk...
0: Vrijwilligers?
1: Vrijwilligers die heeft Ria wel, hè?
2: Ik heb vrijwilligers, maar in het najaar doen we nog oproepje in de schaapskooi voor nog wat extra vrijwilligers.
0: Nou, kunnen nou doen, hè? Kijk,
1: ja, zeker.
2: Ja, nou ja, vrijwilligers die
0: Wilt je in het najaar goed beginnen? Nou ja, meld je aan dan.
2: Ja, meld je aan. Een beetje tillen, schoonmaken. Oh. Cliënten kunnen begeleiden door de winkel heen en die niet oordelen, binnenkomen en zeggen van jij dit en zus en dat niet. Een beetje discreet zijn, een beetje afstandelijk en ja, een beetje ja.
0: Menselijk.
2: Menselijk
1: inderdaad.
2: Gewoon menselijk en verder in overleg.
0: Ja.
2: Maar er komt er zijn tijd door nog een oproepje in de schaapskooi extra en nu dit. Dus ja.
0: Want je zoekt ook nog.
1: Mooi,
0: ja, jullie zoeken nog wel chauffeurs, las ik. Maar waar heb je die bij nodig in die winkel?
1: In de winkel zelf niet zozeer, maar wel om het er naartoe te brengen.
0: Okay.
1: En chauffeurs halen natuurlijk ook bij groothandels bijvoorbeeld de spullen op. Ze halen, ik noem nu even bij een grote leverancier in Raalte halen ze wat op. Iedere week, iedere twee weken ergens in Ede. Nou ja, dus daar heb je allemaal chauffeurs voor nodig. En meestal zijn ze ook met z'n tweeën, zodat ze met z'n tweeën die trolleys kunnen rijden. En...
0: We hebben een vrachtwagentje daarvoor.
1: Voor een van de chauffeurs, voor de grotere auto heb je inderdaad een vrachtwagenchauffeur nodig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus die zoeken je ook. Dus heel verscheidenheid. Dus als je zegt, ik kan niet rijden, maar dan ben je van harte welkom in de winkel natuurlijk, om mensen te ondersteunen, et cetera. En jullie zoeken inderdaad donateurs. En ook nieuw is, en daar gaan we zo over praten, de donatiebox. Ik ben helemaal benieuwd daarover, zometeen.

0: Ik ben nog steeds in gesprek met Ria en Ricky over de voedselbank actief in Vaassen, Epe en Heerde. Ja, en naast dat ze het winkelconcept hebben uitgerold, krijgen ze haast geen subsidie en zijn ze op zoek naar donateurs, bedrijven, et cetera.
1: En sponsoren, ja. Ja. Ja, inderdaad. Dat zou heel fijn zijn als we op die manier wat geholpen kunnen worden. Want we moeten natuurlijk in zo'n winkel moet je koelkasten neerzetten. En dan proberen we koelkasten zoals je het in de echte winkel ook hebt. En diepvriezers, dat moet allemaal aangeschaft worden. En ja, dat moeten we toch zelf allemaal ophoesten.
0: Ja.
1: En het zou heel fijn zijn als we daar wat klandizie bij krijgen. Of wat hulp bij krijgen, laat ik het zo zeggen.
0: Als een bedrijf verluistert en zegt, stichtingen. Ik wil die koelkasten wel leveren, bij wijze van spreken. Zou het ook mooi zijn?
1: Dat zou helemaal fantastisch zijn natuurlijk.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Daarvoor kunt u sowieso mailen. Ik zal het mailadres noemen. info@voedselbankvaassen.nl. Daar kunnen ze heen. Maar ik noemde net ook donatiebox. Vertel, wat is een donatiebox?
1: Een donatiebox? Nou, we hebben...
0: Dat is ook geld? Of, nee,
1: Nee. Dat zijn goederen. En wij proberen in alle lagen van de bevolking eigenlijk wel te bereiken. En we hebben twee keer per jaar, geloof ik, of drie of vier keer, ik weet niet eens precies, bij de Jumbo, dan ga ik even reclame maken. De Jumbo en de Albert Heijn, die hebben ook wel eens acties. En daar proberen we dan ook te staan, zodat we toch wat meer spullen binnenkrijgen. Maar nou heeft een collega, die heeft het ook gehoord, dat andere voedselbanken dat dus ook doen met donatieboxen. En dan leveren we iedere twee weken een paar producten, daar wordt iedereen mee aangeschreven. En dan kunnen ze die producten doneren in de donatiebox.
0: En die halen jullie leeg dan?
1: En die halen de chauffeurs dan ook allemaal weer iedere 14 dagen leeg.
0: Dat is mooi. Kijk, je hoeft niet hetzelfde wiel uit te vinden. Nee. Je kunt kijken bij anderen.
1: Juist.
0: Net zoals die conceptstore, die winkelconcept, dit ook.
1: Ja.
0: En ik begrijp dat die inmiddels in de gemeente Epe actief is, een donatiebox.
1: Ja, er zijn er inmiddels een stuk of 10 geplaatst.
0: Okay.
1: Maar niet alleen voor particulieren, we doen het ook op de scholen. Om ook zo op die manier scholen erbij te betrekken, of de jeugd erbij te betrekken.
0: Oké. Okay. Dus dat kinderen dan komen met.
1: Ja, want er zijn natuurlijk ook, is natuurlijk best heel veel armoede ook in de gezinnen, natuurlijk. Waar die jonge kinderen ook onder te lijden hebben. Vandaar dat ze ook wel.
0: Ja, Stichting Leergeld heb ik ook hier een paar keer gehad.
1: Ja, dus, juist. Op die manier is dat eigenlijk. Nou, dat de kinderen bijvoorbeeld zonder ontbijt naar school gaan en zo. Nou, op die manier proberen we dan toch ook. En we proberen straks ook iemand zover te krijgen dat die op de scholen daar ook voorlichting over gaat
0: wat
1: geven.
0: Wat de voedselbank inhoudt. Dat is ook natuurlijk wel soms heel helder om dat te vertellen.
1: Ja.
0: Je had het net over het winkelconcept. Als ik nou het hele jaar doorkijk, passen jullie, want jullie krijgen het allemaal, maar passen jullie ook wel dat assortiment aan het jaargetijde? Krijgen ze nog een presentje met kerst of
1: zit
0: er iets in met...
1: Jazeker. En met de vakanties, dat kinderen een tasje krijgen. En ze hebben onlangs, net voor de vakantie, ook voor kinderen die dus net van de lagere school afgaan, hebben ze allemaal een bon gekregen dat ze voor €50 wat kunnen gaan halen.
0: Oh, mooi.
1: Dat is natuurlijk fantastisch voor het vervolgonderwijs.
0: Ja.
1: Want ja, die gezinnen die zitten natuurlijk toch vaak krap bij kas. En op deze manier kun je dat wat verzachten.
0: Ja, je wilt niet onderdoen voor als kind,
1: nee,
0: zeker niet voor iemand anders.
1: Nee. En als ouders zijn wil je dat eigenlijk ook niet voor je kind, toch?
0: Nee, maar dat is mooi dat die bond erbij is gekomen. Dus,
1: ja. Nou ja, met Sinterklaas krijgen ze presentjes. Met de kerst krijgen ze weer een extra kerstpakket. Dus ze krijgen in de loop van het hele jaar eigenlijk een riage wat de aanvulling hebt.
2: Laatst nog weer een soort cadeaubon van de speelgoedzaak.
1: Ja.
2: Een rugtas met schoolspullen voor de wat grotere kinderen.
0: Oh, mooi zo.
2: En voor de kleintjes een of andere... heette dat ook weer?
0: een van de dingen.
2: Van die sprookjesfiguren trommel met van allerlei leuke dingetjes erin. Ja, en als je dat geeft aan die kinderen, joh, die worden er zo blij van. Die worden echt zo van...
0: Doe je het daar ook voor? Ben je daar
2: ja,
0: ook
2: je doet het
0: vrijwilliger, vrijwilliger bij de voedselbank? Ja.
2: Je doet het voor een ander, hè? Je staat allemaal ten dienste in van hun. Dat hun een goed gevoel hebben en dat hun met een lekkere tas voor boodschap naar huis gaan. En de volgende week zeggen van, nou, er staat iets nieuws in. Maar daar hebben we zoiets lekkers van gemaakt. Ja.
0: Wanneer nemen mensen eigenlijk afscheid van die voedselbank? Want ik neem aan dat er niet mensen 20 jaar komen, bij wijze van spreken.
1: Nou, dat ligt er helemaal aan wat voor budget of ze hebben. Er is wel eens gezegd, zo ongeveer 3 jaar kan het. Maar het ligt er ook aan van, wat hebben die mensen voor achtergrond? Wat speelt er allemaal? En dat is niet aan ons om daarover te oordelen. Dat is aan de gemeente. ja, die kan ze dan ook weer verder verwijzen door bijvoorbeeld naar een bepaalde bank te gaan waar ze mee waardoor ze geholpen worden. Wat zijn er nog meer allemaal voor? Ja, de gemeente heeft natuurlijk een heleboel
0: netwerk
1: daarin waar ze de gezinnen weer naar kunnen doorverwijzen.
0: En jullie zijn allemaal vrijwilliger?
1: We zijn allemaal vrijwilligers. Er is niemand die betaald wordt. Dat is echt fantastisch.
0: Ja, allemaal als vrijwilliger actief.
1: Ja.
0: Nog een tweetal vragen heb ik. Ik heb hier een kop en artikel, staat ook in de Schaapskooi. Voedselbank heeft het drukker dan nooit. Hoe verklaar je dat?
1: Ja, hoe verklaar je dat?
2: Ja, de hele economie, alles is zo duur geworden. Je weet zelf misschien wel dat de boodschappen duurder geworden zijn. En heb jij maar leefgeld van 50, 30 euro per week of met een gezin, zie je dan maar eens rond te komen. En dan kun je vaak in een probleem komen.
0: Ja.
2: En dan is de kas misschien hartstikke leeg. En dan is het fijn als mensen toch denken van, hey, er is ergens een uitweg waar we naartoe kunnen.
0: Dat is mooi om te horen.
1: En dan worden ze ook altijd geholpen.
2: Ja.
1: Altijd.
2: Ja. Ja.
1: We krijgen wel eens hele penibele kwesties naar ons toe. Van, nou, die mensen die hebben helemaal niets meer in de kast. Nou, dan gaan we er naartoe met een pakket. Maakt niet uit welke dag het is.
0: Nee. Dan zijn jullie samen sterk als vrijwilligers dus.
1: Nou, de vrijwilligers, dat is echt petje af. Fantastisch. En het is ook een geweldig team.
0: Nou, mooi om te horen. Je zoekt nu nog donateurs, zeg maar even, sponsoren, et cetera. Die kunnen zich opgeven bij info@voedselbankfasen.nl. Maar ook, als je wilt rijden, chauffeurs, bijrijders of in de winkel wil helpen, zijn allemaal welkom. En ze worden denk ik begeleid door jullie van op de juiste persoon op de juiste plek.
2: Ja, inderdaad.
0: Ik wil jullie danken voor nu. Ik blijf het volgen. Mocht er nieuws zijn over die winkelconceptstore, als ik het goed heb, dan hoor ik graag even jullie.
1: Prima, heel graag gedaan.

0: En na Spargo en de vorige gasten van de Voedselbank hebben we Katia Carbuliani aan de telefoon. Want de stichting Imedi organiseert wederom een Georgische kookworkshop, of niet, Katia?
1: Ja, klopt. Goedenavond.
0: Ja, wederom. Is het zo'n succes, die kookworkshops?
1: Ja, dat mag ik wel zeggen. De afgelopen tijd ging echt heel succes. En daarom dacht ik, gaan we verder. Wij organiseren iedere maand al, de laatste 3 maanden, 1 keer per maand. En het ziet zo goed uit, zo gezellig. En mensen zijn heel erg enthousiast. En dat stimuleert mij om verder te organiseren, 1 keer per maand.
0: Ja, er werd me gevraagd, het is een workshop. Jij kookt niet voor die mensen. Ze moeten samen dat maken of zo, moet ik het zien?
1: Klopt. Ja, ze leren de geheimen van de Georgische keuken tijdens de workshop. En doen samen bereiden en traditionele gerechten. En daarnaast mensen genieten van de Georgische wijn, dat inbegrepen is. En dan mensen kunnen zelf eigen gemaakte eten of ter plekke eten of meenemen naar huis.
0: Om thuis op te eten. Het is niet de bedoeling, ze hoeven niet te kopen, oftewel te winkelen. Jij haalt de producten en mensen betalen daar een bedrag voor deelname en dan ga je aan het werk.
1: Klopt. Ik koop alle ingrediënten, is van mij. Ligt alles kant en klaar op de tafel per persoon. Iedereen heeft eigen ingrediënten en iedereen per persoon wordt het bereid door de deelnemers.
0: Oké. En als ze kunnen, het is aanstaande zaterdag al, kunnen nog deelnemers zich opgeven? Want hoe laat begint de workshop?
1: Ja, het gaat 15 augustus, begint om 12 uur en tot 15 uur duurt het meestal.
0: Ja.
1: En ze kunnen nu opgeven zeker op de dag van 15 augustus, op zaterdag. Ja, liever van tevoren natuurlijk.
0: Ja, als weet je niet wat je in moet kopen natuurlijk. Dus,
1: precies.
0: Het is aan Talmastraat 12, luisteraars in Epe. Deelnameprijs. Hoeveel is de deelnameprijs trouwens per persoon?
1: Per persoon is €30. En inbegrepen ingrediënten plus glasje wijn.
0: Ja. Als ze zich willen aanmelden, moeten ze daar een mail ergens heen sturen? Of hoe gaat dat?
1: Ja, ik heb telefoonnummer achtergelaten in de reclame. 06 55 21 2372 of e-mail giokoch@hotmail.com.
0: Ik ga het even spellen voor de luisteraars. G-I-O-K van Kareltje, Otto, C-H en dan @hotmail.com. Iedereen is natuurlijk van harte welkom, neem ik aan. En het is bestemd waarvoor, want de vaste luisteraars weten het wel, maar als u net voor het eerst luistert, de opbrengst, waar is die voor bestemd?
1: De opbrengst gaat naar de Stichting Imedi, die steunt bejaardentehuis in Georgië.
0: Nou, ik hoop dat veel mensen de weg weten te vinden aanstaande zaterdag naar de Talmastraat nummer 12 in Epe, dat ze zich aanmelden op nummer 06 55 21 2372. En ik wens je smakelijk eten. Ik weet niet hoe het in het Georgiaans is.
1: Dankjewel.
0: Hoe is het in Georgisch? Hoe noem je dat?
1: In Georgisch, Shegergot.
0: Nou, smakelijk eten. Bedankt voor nu.
1: Dankjewel.
0: Oké, okay, dag. Zelfde. Dag.
2: Dit is InfoMix met muziek en informatie.

0: En hoor het stemgeluid van Anita Velskoek. En ze is natuurlijk bekend als een van de zangeressen bij ABBA. En ja, de stemming zit er goed in, ondanks de hitte. De heat is on en het brengt ons weer bij het volgende onderwerp. Weerbericht. En het is inderdaad het weerbericht. En dat gaan we doen met onze weerman van RTV 794, Wilfried Elsega. En we gaan met hem terugblikken, vooruitblikken. En eens even kijken wat de weekendweersverwachting wordt. Wilfried, heel goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Ja, we hebben hete temperaturen voor de bocht, maar we gaan eerst eens even terugblikken.
1: Nou, hete temperaturen kan niet, hoge temperaturen ook.
0: Hoge temperaturen, ja.
1: Het is heet en de hoge temperaturen.
0: Ja, heb je helemaal
1: goed. Ja, maar goed. Ja, dat is een gekkigheid natuurlijk. Ja, we blikken even kort terug. Ik maak er een klein iets korter weerberichtje van dan anders. En dat heeft alles te maken met de zonsverhuizing morgenavond. Daar kom ik straks even op terug.
0: Ja.
1: Maar eerst eventjes terug naar de afgelopen week. Want het was weer een kurkdroge week. En dat is eigenlijk geen nieuws, want dat is eigenlijk al weken lang zo. Met een heel aardige temperatuur eigenlijk in instantie. Een beetje op bij te komen, zal ik maar zeggen. De echte hitte, ja, maandag, zondag was dan even tegen de 30 graden. Maar verder viel het allemaal wel mee afgelopen week. Ja, en wat frissere nachten, hè, met name de laatste nachten, afgelopen nacht onder de 10 graden.
0: Ja, ja,
1: dat was toch wel, als je buiten was s'avonds, nou, dan wil je graag naar binnen toe, hè.
0: Zeker.
1: Dus, nou, maar natuurlijk de situatie, zo ziet het eigenlijk uit, want we hebben eigenlijk een hoge drukgebied boven ons hoofd liggen. Nou, de wind, die zit nou eigenlijk een beetje in de noordwesten ook in eerste instantie. Maar goed, die ligt nu boven ons hoofd, trekt langzaam maar zeker een beetje naar het oosten toe. En in samenwerking met een lage drukgebied op de oceaan, dan komt er weer een zuidoostelijke stromingopgang. Ja, dat betekent dat de aanvoer van extreem hitte, extreem hoge temperaturen weer op gang gaat komen. We zien dan eigenlijk dat voor een aantal dagen deze week gebeuren. In het weekend zien we een klein beetje een soort omslag, waarbij ja, wel een nieuwe hoge druk weer dichterbij komt. Maar ook licht wisselvallig weer zou kunnen komen door lage druk boven Scandinavië. Dat betekent dat de wind gaat draaien. Dan is die hitte eigenlijk wel weer weg.
0: Ja.
1: Ja, we zien een beetje stapjes gebeuren. Volgende week zien we ook een beetje licht wisselvallig weer. En dan na het weekend zijn er wat berekeningen die zelfs uitgaan voor een, nou, ik zou bijna zeggen, een klein beetje herfstachtig scenario met lage drukgebied, vrij voor het lage drukgebied. Wat er zeg maar een uitzakking heeft over onze omgeving. Nou, dat zijn grote lijnen een beetje hoe het eruit ziet. Ik zal eens proberen een beetje op een rijtje te zetten in ieder geval. Afgelopen dag was het frisse, dat ik al zei. Overdag werd het zonnig en het droog natuurlijk. Ik hoef de droog niet eens met roemen, dat is eigenlijk al normaal. Maar vorige week een paar spatjes, maar ja, het was niet eens meetbaar, zo weinig was het. Maar goed, dat heeft natuurlijk helemaal niks te maken met regen. Maar vandaag overdag, zonnige dag, temperaturen op heel veel plaatsen, toch wel 4, 5, 26 graden. En ja, een windje erbij. Dus vandaag was het allemaal nog zeer goed draaglijk. We zitten weer zo bij willen zeggen. Nou, vannacht is het helder, koelt af. Nog een keer lekker frisse nacht, 10 tot 12 graden. Dus dan geven we lekker de frisse lucht in huis, laten zou ik zeggen. Voordat de feest ten aanzien steeds gaat beginnen. Maar morgen zien we een zonnige dag. In onze omgeving wordt het dan zo'n 28 tot 30 graden. In het zuiden van het land lokaal misschien wel bij 32 graden. En dan hebben we toch weer te maken met tropische temperaturen. Nou, donderdag en vrijdag dan is het zonnig en zeer warm tot extreem heet, zo bijna willen zeggen. In de nacht naar donderdag is het nog 13, 14 graden, gaat het nog. Het valt mee, de lucht is dan kurkdroog. Dus het benauwde gevoel heb je niet. Dus het is wel heel aanvaardbaar en draagbare luchtsoort in ieder geval. Dus in de nacht koelt het toch wel aardig af. Maar voor donderdag overdag, ja, dan gaan de temperaturen toch richting 32 tot 35 in onze omgeving.
0: Ja.
1: In zuiden misschien lokaal wel 36 graden.
0: Zo.
1: En vrijdag dat is het nog een schepje erbovenop. Ja, dat was ook weer extreem heet. In onze regio zou het zomaar 36 tot 38 graden kunnen houden. Ja, de meeste berekeningen gaan toch een beetje de kant op. En de zuiden van Nederland, ja, die komt dan weer heel dicht in de buurt van 40 graden. Of het gehaald wordt, dat denk ik net niet, maar het zit er wel tegenaan. Kortom, geef wel aan hoe extreem heet het dan weer aan het worden is.
0: Ja.
1: Nou, op vrijdag is het zo dat aan de kust een lichte afkoeling dan komt. Dan zou het dan later op de dag zo'n 25 graden kunnen zijn. Heerlijk zou bijna wel zeggen. En dan zien we eigenlijk een beetje de omslag in het weer, in het weekend. Omslag is groot woord, zwaar woord, moet je niet zwaar. Dat wil in dat geval in ieder geval. Dan is het wel zo dat het op zaterdag wat broeierig warm begint te worden. Wat meer vocht in de lucht. Temperatuur naar een graad of 28 nog. Lokaal nog 30 in het oosten en zuidoosten.
0: Ja.
1: Een enkele bui is dan zelfs mogelijk. Een regen voor onweersbui. Maar zondag dan is het zo dat eigenlijk de zomer eigenlijk op iets lager pitje komt te staan. Met af en toe wat zon. En een klein beetje regen of een paar buitjes kunnen er vallen. En dan is het nog maar 23 tot 25 graden. Kortom, dan gaan we toch weer een andere kant op. Ja, volgende week dan zien we toch wat zonnige perioden. Ook steeds kans dan op een enkele bui, maar geen grote hoeveelheden nog in eerste instantie. Temperaturen volgende week meer zo tussen de 22 en de 25 graden. En als we dan na volgend weekend nog een keer verder gaan kijken, ja, dan zien we toch wat meer wisselvalligheid komen en wat meer wind komen en wat lagere temperaturen. En dan zou er wel eens een keer wat meer regen van betekenis kunnen gevallen. Maar goed, is nog ver weg. Zijn ook berekeningen die het toch nog aan de warme kant willen laten. Dus dat wachten we eventjes af. Ja, en dan morgenavond de zonsverduistering. Een bijzonder evenement, zou ik bijna willen zeggen. Want het wordt de grootste stadsverhuizing in deze eeuw. De volgende is 2081. Nou, dan ben ik het niet meer.
0: Nee.
1: Maar dan krijgen we een vergelijkbaar fenomeen. Die stadsverhuizing die daar morgen plaatsvindt, die is totale stadsverhuizing, dus totaal dat het helemaal volledig is, is in een deel van Groenland, IJsland en in Spanje. Nou, en dan is het zo dat wij een beetje aan die rand zitten. En het zal bij ons ongeveer voor 90% verduisterd zijn. Nou, daar wordt het niet echt donker van. Dat is absoluut niet in orde. Maar het is toch wel een bijzondere gebeurtenis. Ik ben ooit een keer in Luxemburg geweest in 1999. Ik vind het nog als de dag van gisteren. Er was een totale zonsverluister. Daar ben ik speciaal voor heen gereisd. En het was zeer bijzonder, moet ik zeggen, om mee te maken. Het wordt dan echt een paar minuten echt donker. Alles, de zuur, de vogels, alles reageert erop. De temperatuur zakt een paar graden.
0: Ja.
1: En morgen krijgen we te maken met 90% verduistering ongeveer. En dan kun je zeker wel merken dat het lichtinval, dat het dan zeg maar minder begint te worden. Het is een beetje een diffuus, een beetje sepia-achtig licht, zeg ik wel eens. Soms wat je soms op die foto's van vroeger wel eens ziet.
0: Ja.
1: Zo'n rare kleurlicht is het dan morgen. Maar goed, wat ik al zei, er blijft een klein streepje zon over. En ja, het begint morgen om 6:15, morgenavond moet ik zeggen. En dan eindigt hij om 9:03. Het hoogtepunt is om 7:50 ongeveer. En nou ja, iedereen heeft de waarschuwing natuurlijk wel gehoord. Neem geen cd'tje enzovoort. Neem een eclipsebril. Ik begreep dat ze al bijna allemaal uitverkocht waren. Maar dan heb je ook speciale folie. Ja, die heb ik toen zijs voor Luxemburg verkocht. Dus daar had ik er gelukkig wel wat van. Maar ga niet zomaar met een zonnebril erin kijken. Want daar ben je gewoon niet goed beschermd in dat geval. Dat is toch wel te gevaarlijk. Als je het kans krijgt, ik zou een plekje zoeken waar je misschien iets hoger bent. Een beetje goed, vrij uitzicht naar de horizon toe. Het is natuurlijk, ja, rond 7:08 is die verduistering op zijn grootste moment. Ja, dan heb je toch wel dat je dan vrij zicht moet hebben, omdat de zon natuurlijk al wat lager staat. Nou ja, ik zou, als je het kans hebt, echt even de tijd voor nemen. Je merkt echt om je heen dat verandert wat. De natuur verandert. Ook vogels worden rustiger, omdat ze dan denken dat het wat schemerder begint te worden, wat natuurlijk ook aan de orde is. En daarna dan gaat die verduistering weer over en dan wordt het weer lichter dan het was in ieder geval. Ik zou het echt even de aandacht voor nemen. Het is echt prachtig om mee te maken. Alleen helaas, geen totale. Ik heb er gelukkig een keer meegemaakt in mijn leven. Zeer bijzonder, dat kan ik je zeggen. En dan is er niet het hele feest voorbij voor de echte liefhebbers. Dan moet je morgen nacht nog gaan kijken, de nacht na de zonsverhuizing dus. Dan heb je te maken met de Perseïdenstorm, die er elk jaar over in augustus over de aarde scheurt.
0: Ja.
1: En dat heeft te maken met de komeet Swift-Tuttle. Dat is een komeet die elk jaar voorbij komt. En dan de stofdelen die daar zeg maar over onze atmosfeer gaan, zeg maar, die geven dan zogenaamd die vallende sterren, althans die deeltjes die verbranden allemaal in de atmosfeer. En er zijn heel veel tegelijk zien. Ook de komende dagen staat het geval, maar het hoogtepunt is morgen nacht. Kortom, voor de liefhebbers, die zonsverhuizing, ik zou echt even de kans voor nemen. En die Perseiden, dat is midden in de nacht. Nou ja, dan moet je echt een liefhebber zijn, zou ik dat willen zeggen. Nou, het was zover eigenlijk het weerpraatje met een klein stukje even voor de zonsverhuizing. Want ja, never zeg, ik heb het een keer meegemaakt. En het is een heel apart gevoel wat je nooit meer vergeet.
0: Nou Wilfried, we horen in ieder geval volgende week jou weer. En dan hoe je het beleefd hebt. En we spreken je graag dan weer op de dinsdagavond. Nog op de speciale tijd voor 7:50. En ja, pas een week daarna weer, dan ben je op de reguliere.
2: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Premier Jetten vindt het geen goed signaal dat de politie Oost-Brabant niet wil ingrijpen tegen trekkers op de snelweg. Vandaag kwamen twee inwoners van Os om het leven in een file achter trekkers op de A2. Jetten vindt dat politie, burgemeester en het OM moeten nabespreken hoe het fout kon gaan. Ministers Heerma en Karremans riepen demonstrerende boeren op om na hun protest in Den Bosch niet over de snelweg naar huis te gaan. Ondanks dat reden vanmiddag toch trekkers op de A1, de A2 en de A50. De brandweer is in Almere urenlang bezig geweest met het blussen van een brand bij een caravanstalling. Er stonden caravans en campers in brand. En volgens Omroep Flevoland werden ook explosies gehoord. Een grote rookwolk was tot in Urk te zien. De brandweermensen kwamen ook uit het Gooi en Utrecht. Die hielpen het vuur te bestrijden. Over de oorzaak van de brand in Almere is nog niets bekend. In het gebouw van de Tweede Kamer zijn de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië herdacht. Zoals elk jaar waren er toespraken en er werden kransen gelegd door de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, Vos en Van Kampen. Morgen is het 81 jaar geleden dat Japan capituleerde en ook in Nederlands-Indië een eind kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Morgenavond is de nationale herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag. In Westdorpen en Geelserijen was het om 12:30 vanmiddag al warmer dan 34,2 graden. En daarmee werd het oude record van vorig jaar verbroken. Ook in de Bilt werd het warmer dan vorig jaar, waardoor het officieel de warmste 14 augustus is ooit. Het wordt later vanmiddag waarschijnlijk nog veel warmer, lokaal 37 graden. Dit weekend verdwijnt de hitte weer uit Nederland. Dan de weersverwachting. Het is zonnig en heet, 30 tot 37 graden. Later zorgt de noordwestenwind in de kustprovincies voor wat verkoeling. Morgen in het noorden en westen een enkele bui. Later meer zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is InfoMix met muziek en informatie. Nieuws uit de regio.
1: Voor het eerste berichtje gaan we naar Eerbeek. Dorpsboerderij De Kiboe zal de komende periode op een aantal dagen de deuren moeten sluiten. De reden hiervoor is een tekort aan vrijwilligers, waardoor het niet altijd mogelijk is om de boerderij op een verantwoordelijke manier open te houden. Om de dorpsboerderij weer zoveel mogelijk open te kunnen stellen, is De Kiboe dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Er zijn diverse mogelijkheden om een steentje bij te dragen. Vrijwilligerswerk bij Kiboe is niet alleen waardevol voor de dorpsboerderij, maar ook gezellig en afwisselend. Je maakt deel van een betrokken team en helpt mee om een belangrijke ontmoetingsplek voor Eerbeek en omgeving in stand te houden. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via info@kiboe.nl of langskomen wanneer de boerderij wel geopend is. En zoals ieder jaar kent het Brummens Veluws een zomerstop. De makers hebben dan even vakantie om de nodige energie op te doen voor het komend seizoen. De krant verschijnt wel in week op 12 augustus met een speciale bijlage over de vogelwei en de kermis in Brummen. We wensen jullie allemaal een mooie zomer en zien u graag weer terug vanaf 26 augustus. En in Twello, een deel van een marktplein, wordt dan op 13 augustus omgetoverd tot een kleine racecircuit. Kinderen kunnen die dag kennis maken met de kartsport en de mobiele kartbaan. Het bedrijf Job Motorsport legt voor één dag een mini-racecircuit aan, waardoor kinderen onder begeleiding van ervaren medewerkers kunnen rijden in speciaal ontwikkelde brandstofkarts. Jongendeel beoordeelt wel van voor de zomerdagen niet het hele marktplein wordt afgesloten. Het betreft maar een gedeelte van de plein waar geparkeerd kan worden. Dit is ongeveer ter hoogte van de bibliotheek en het voorste nieuws. De parkeerplaatsen tegenover Kruidvaart blijven gewoon beschikbaar. Kijk voor meer informatie over de zomerdagen in bezoekvoorst.nl. En 13 augustus, dan is het een dagje Emst. De start is morgens om 10 tot 2 uur 's middags bij de startlocatie aan de Heersebrink in Emst. Ontdekt Emst op een leuke, ontspannen manier. Tijdens een dagje Emst toer je door het dorp en het buitengebied, waar je onderweg kennis maakt met de lokale bedrijvigheid, ambachten en gastvrijheid. Het zijn mooie routes door Emst en omgeving, bezoek aan lokale ondernemers en genieten van natuur en cultuur en gezellige stops voor hapjes en drankjes. Tijdens een dagje Emst toer je door het dorp heen, eventueel met de fiets of met de auto, waarbij je onderweg kennis maakt met leuke bedrijvigheid. En dit is dus aankomende donderdag.
2: En dit was ook het nieuws uit de regio met tips. En inderdaad gaat u donderdag even in Emst kijken. Na meerdere succesvolle zaterdagen gaan wij hier door op de ingeslagen weg. Jazz en more programmeur, maar ook radiomaker Jan Egbert Kieskamp en ondergetekende hebben de handen ineengeslagen. Ook deze week zal InfoMix het tweede uur in het teken staan, geheel van Jazz en more in Epe. Jan Egbert gaat in gesprek met optredende artiesten en draait hun muziek. En daar starten wij mee.
3: Best music.
4: Hey, it's Moya Morris.
5: Hi, I'm Blue from the band Incognito.
6: Hi, this is Anita Tikkurin.
7: Hi, this is Joachim McCurry.
8: This is Penny Lane.
9: This is Erja Lederer from Helsinki, Finland. And you are listening to The Music Box with Jan Egbert Kieskamp.

0: Heel veel DJ's zijn schatplichtig aan mastermixer Ben Librand. Je hoorde Move to the Big Band van een best wel legendarisch album uit 1990. Dat heette Styles. En je hoorde ook Tony Scott, onlangs overleden op veel te jonge leeftijd door de vreselijke ziekte ASL. En hij scoorde in de jaren 90. Hij was een beetje de grondlegger van de hiphouse, althans in Nederland, met hits als The Chief. Dat was ook zijn bijnaam. Ben Librand dus en Move to the Big Band aan het begin van het eerste uur van... tweede uur moet ik zeggen, van Infomix. Met dank aan Harry Mulder die de zendtijd beschikbaar stelde. Voor Ape Jazz and More aanstaande zaterdag is het 15 augustus. En dan gaan we verder met editie 4 na drie fantastische, zonnige, mooie, gezellige edities in Ape op het gratis toegankelijke evenement. Op het Kerkplein in Ape afgelopen week waren daar Carlos Xavier en La Luz en de Soul Survivors. Daar kijken we nog wel even op terug. Maar we gaan ook vooruitblikken natuurlijk straks na aanstaande zaterdag met Hammond Madness. Ik ga bellen met Hammond-organist Rob Mostert. En ook Maud Lavrijzen ga ik bellen iets later in de uitzending. En dat is een van de muzikanten van Brassa. Maar nu eerst een opname van de Pulitzers met in de gelederen een van de Hammond-organisten die zaterdag op het podium staan, namelijk Frank Montes. Samen met Omar is dit de Pulitzers. And I don't want it any other way.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening.
2: What it is just like jazz.
3: Now, here comes the music.

Omar en Pulitzers met I Don't Want It Any Other Way. Met in de gelederen Frank Montes. Hij is Hammond-organist van beroep. En aanstaande zaterdag zit hij met collega Hammond-organist Rob Mostert en drummer Chris Strik op het podium van Jazz and More in Epe. Vanaf een uurtje of vier aan de telefoon. Rob Mostert. Rob, goedenavond.

0: in, toen was ik in Zwolle. En toen zag ik bij Anno het museum in de tuin. En daar zaten jullie, Frank, Rob en Chris, zonder naam nog. En toen dacht ik van, wow, dit is te gek. Hoe is dat begonnen?
1: Nou ja, het is eigenlijk begonnen met Chris. Die was voor de tweede keer uitgeroepen tot beste jazzdrummer van de Benelux.
0: Ja.
1: Hij was eregast op Breda Jazz, waar hij ook vandaan komt.
0: Ja.
1: Hij was soort artist, of hij was artist in residence. Dus hij mocht elke dag twee keer spelen met een band naar keuze.
0: Ja.
1: En naast The Preacher Man, waar ik natuurlijk ook met hem inspeel, leek het hem ook leuk om iets te doen met twee Hammonds.
0: Ja.
1: En hij is toen Frank benaderd. En hij had eerst aan mij gevraagd, wat vind je ervan? Ik zei, nou, het lijkt me hartstikke leuk.
0: Ja, toch?
1: Toffe gast, ja, die spelen.
0: Zeker.
1: En nou, zo is het gekomen. Dus eigenlijk heeft Chris het initiatief genomen.
0: Ja.
1: En we waren klaar en er kwamen meteen mensen naar het podium om te vragen of we ook te boeken waren.
0: Ja, precies. Want jullie hadden nog geen naam, hè?
1: Nee, we hadden nog geen naam.
0: Nee.
1: Dat klopt.
0: Nee.
1: En we hebben dat ook toen gezegd van, nou ja, als je wil boeken, hier heb je een kaartje en laat maar horen.
0: Ja.
1: En het smaakte wel naar meer, dus zo is het ontstaan.
0: Ja, want jullie waren met elkaar in gesprek. Dat is ook wel mooi, jullie interactie, heel veel grappen. En jullie hadden op een gegeven moment, we noemen ons gewoon de Kift. Dat vond ik wel heel grappig. Maar dat is hem niet geworden.
1: Ja, dat was volgens mij een opmerking van Frank.
0: Ja, volgens mij ook. Ja. Heel grappig. Ja. Ja. Het sloeg dus aan en dat is leuk. Wat wel belangrijk is, denk ik, mensen verwachten dan misschien een soort Hammond battle. Maar dat is het niet, hè?
1: Nou, weet je, mensen verwachten inderdaad heel gauw een Hammond battle.
0: Ja.
1: Dat klopt.
0: Ja.
1: En dat komt natuurlijk omdat we dat allemaal in het verleden ook gedaan hebben.
0: Mm-hmm.
1: Maar het punt is namelijk, eigenlijk ontstaat er natuurlijk wel een soort van battle. Want je bent samen aan het spelen en je zweept elkaar op. Je hebt twee dezelfde instrumenten. Dus het wordt al gauw dat je elkaar toch op zit te zwepen.
0: Ja.
1: Maar weet je, een battle, daar ben je ook snel klaar mee.
0: Ja.
1: Want het wordt op een bepaald moment alleen maar harder en heftiger en intenser en weet ik wat. Ja. Maar je bereikt een keer het plafond en als je dan nog drie kwartier moet, dan wordt het er niet interessanter op.
0: Nee.
1: Dus wij hebben wel zoiets van, nou ja, we vinden het gewoon tof om stukken te spelen die we leuk vinden.
0: Ja.
1: We gunnen elkaar ook de ruimte.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik speel bijvoorbeeld alle bassen met mijn voeten. Ja. Frank met zijn linkerhand.
0: Ja.
1: En Frank vindt het fijn als hij improviseert dat hij de bas kan spelen met zijn linkerhand. Omdat hij daar zijn timing op heeft.
0: Ja.
1: Maar ik heb datzelfde eigenlijk met mijn voeten.
0: Mm-hmm.
1: Dus de ene keer bast hij het halve liedje met zijn linkerhand. En vervolgens bas ik het andere helft met het liedje met mijn linkervoet.
0: Ja.
1: En daar wisselen we elkaar gewoon in af. En dat gaat gewoon zonder afspraak. Dat is gewoon kijken en communiceren en we doen het.
0: Ja, geweldig. Ja, want Hammond-orgels, dat is niet zomaar iets, hè? Want het zijn niet alleen kostbaar, denk ik, maar ook hele kwetsbare instrumenten, toch?
1: Ja, nou, dat klopt.
0: Ja.
1: Aan de ene kant wel. Ze zijn natuurlijk eigenlijk van oorsprong gebouwd om in een kerk neer te zetten en daar wordt op gespeeld, of in een huiskamer neer te zetten, net wat je wilt.
0: Ja.
1: Maar om daarmee te gaan toeren, daar zijn ze in principe niet echt voor gemaakt.
0: Nee.
1: Maar het voordeel was dat hem het alles zo ontzettend massief en zwaar en degelijk bouwde, dat het er wel tegen kon.
0: Ja.
1: In dit geval spelen we allebei op de nieuwste Hammond, de XK7.
0: Ja.
1: En die is wel gebouwd, zeg maar, om als toerorgel.
0: Oké. Okay. Dan is het ook wat beter te tillen, denk ik dan, of niet? Of is het gewoon loodzwaar?
1: 30, 35 kilo per orgel.
0: Ja.
1: En als ik met mijn B3 op stap ga, dan ben ik 160 kilo verder met de flycase.
0: Ja, daar heb je speciale aanhangen voor, toch? Of niet? Of heb ik dat mis?
1: Nou ja, ik vervoer hem in de bus, maar ik heb daar dan wel weer een elektrische lier voor om erin te trekken.
0: Ja.
1: En ja, dat is allemaal, maar het is een hoop gedoe.
0: Ja,
1: dat klopt.
0: Ja, dat klopt. Ja. Even
1: organist wordt er ook niet jonger op.
0: Nee, toch niet? Nee. Nou, het is niet te zien of te horen in ieder geval. Nee. Even, we hebben het natuurlijk vooral over Hammond Madness. Maar even, ik wil toch nog heel even, voordat we wat gaan draaien, even terug naar een andere band van jou, Preacher Man. Die bestaat inmiddels, 12 jaar.
1: Ja, 12 jaar.
0: En daar hebben jullie

0: die ook qua uitbrengen van muziek wel wat speciaals meegedaan. Kun je daar wat over vertellen?
1: Ja, we hebben het inderdaad op sommigen doen het als ze 10 jaar bestaan. Wij vonden het leuk met 12 jaar. En dat komt ook heel mooi uit. Want wat we doen is, iedere maand komt er een single uit.
0: Ja.
1: Op de download, of hoe zeggen dat, de muziekplatforms.
0: Ja.
1: Elke maand komt daar dus een nieuwe single uit.
0: Ja.
1: En aan het eind, dus in de 12e maand, komt dus ook de 12e single uit. Maar dat gaat gepaard meteen met het uitbrengen van onze vinyl.
0: Ja, geweldig.
1: En we geven ook iedere maand een concert.
0: Ja.
1: Dat sowieso. We wilden eigenlijk iedere maand 1 concert geven. Maar ja, dat is wegens succes, zeg maar, toch ook al niet helemaal meer gelukt. Omdat we precies op 12 houden.
0: Ja.
1: En dat is wel leuk. In december staan we dan in 2 zeer gerenommeerde jazzzalen. De Lantaarnvenster in Rotterdam.
0: Ja.
1: Op 19 december en 20 december in het Bimhuis in Amsterdam.
0: Ah.
1: En dat zijn ook meteen, zeg maar, de release concerten.
0: Kijk, wat gaaf. Wat leuk.
1: Het leuke is ook dat we met al deze stukken, we spelen ook met gasten.
0: Ja.
1: Onze eerste single in januari was met Marjorie Barnes.
0: Ja.
1: We hebben nog een hele goede zangeres die speciaal in Latin is gespecialiseerd.
0: Ja.
1: Waarvan ik, neem mij niet kwalijk, maar even de naam ben ontschoten op dit moment.
0: Nou, dat kan.
1: Maar Jeroen Vierdag, die doet mee als bassist.
0: Ja.
1: Daarnaast speel ik natuurlijk ook weer heel veel stukken gewoon de bas met mijn voeten.
0: Ja.
1: We hebben de gitaar bij, we hebben de blazers bij. Dus dat willen we wel op die release concerten. En ook op 12 september op het Generation
0: Festival. Ja, dat wou ik even zeggen, dat wou ik benoemen. Ja, klopt.
1: Ja, dan nemen we ook alle gasten mee. En zijn we ook, zeg maar, de act van de avond.
0: Ja, ja, zeker. Ja, daar ga ik
1: zonder kapsel.
0: Ja, nee, zeker. Maar daar ga ik je zeker zien. Want ik heb trouwens nog geen kaarten gekocht, bedenk ik me nu. Maar dat moet ik nog even doen.
1: Nou, ik gooi het in de groep bij de jongens.
0: Ja, nee, maar dat is echt... want vorig jaar was volgens mij Efraim ook met zijn eigen band daar. Nou, doet ook niet toe. Leuk festival. Ik moet gaan afsluiten, want we moeten nog veel meer doen. En het is een uurtje kort. Maar ik dacht wel, dat nummer van Preacher Man, wat je net benoemde, dat was met Marjorie Barnes. En dat was de eerste release in januari en dat heet Soul Food, hè?
1: Ja.
0: Gaan we daarna luisteren en dan hoop ik je heel snel te zien. Nou ja, dat weten we wel zeker, hè? Aanstaande zaterdag.
1: Aanstaande zaterdag.
0: Ja, hartstikke leuk, man.
1: Mooi man.
0: Hey, dankjewel en tot zaterdag.
1: Zeker weten. Succes met het programma.
0: Ja, dankjewel. Hoi.

Ja, Preacher Man en Marjorie Barnes en Soul Food, de release van januari. Dat was de eerste van de 12. Je hebt het erop net horen vertellen. Medio september, ik weet niet de exacte datum, maar in het in Orpheus, het Generations Festival. Met allerlei gastmuzikanten, dus ga dat zien. Dat is altijd een mooi evenement in Orpheus in Apeldoorn. Wij gaan verder met de volgende plaat. En je hoort het al een beetje, het geritsel. De sfeer wordt dan al aangegeven. Afgelopen zaterdag hadden wij met Carlos Xavier en La Luz Sasha El Razi op het podium. Geweldige zangeres. En zij is begonnen onlangs met een tribute wat betreft Sharday. De exacte naam is nog niet bekend volgens mij van de tribute band, maar het is wel een hele fijne. En omdat van Carlos en La Luz geen opnames zijn, draai ik maar de echte Sharday, de enige echte. Dit is de Swedish Taboo. Uit 1985 stond op het album Promise.

Dan gaan we verder. We hadden nog een stukje over op te tellen, maar blijkbaar is hij al afgelopen. Joris, Swedish Taboo van Sade uit 1985. En zoals gezegd, Zasha El Razi is onze Nederlandse Sade. Daar gaan we ongetwijfeld nog meer van horen. Wij gaan zo bellen met Maud Lavrijsen. Zij is muzikant bij Brassa. Die staan ook aanstaande zaterdag op het podium als tweede act. We gaan luisteren naar een nummer van hun debuutalbum. Het album heet Riva. Het nummer heet Patra. En dat kun je best wel door elkaar gaan halen misschien. Hoe dan ook. Wij gaan bellen met Maud. Ondertussen kun je luisteren naar Brassa uit 2023.

Brassa en Patra, zo heette het nummer en het album wat in 2023 verscheen. Als ik het goed heb, heette Riva. Brassa, die staan aanstaande zaterdag vanaf een uur of wat zal het zijn, 6... op het podium van Jazz and More en Epe, een aantal pogingen gedaan en dit jaar is het gelukkig gelukt. Aan de telefoon op dit moment...

0: Maud. Goeiedag, Maud Lavrijzen van Brassa.
1: Goedenavond, hallo.
0: Hallo. Jij bent op vakantie, hè? Toch?
1: Ja, klopt.
0: Waar ben je?
1: In Roemenië op dit moment.
0: In Roemenië, oké.
1: Okay. Ja.
0: Ja, je bent zaterdag wel terug.
1: Ja, ik ben wel van plan om tijd terug te zijn, inderdaad.
0: Hey, welk instrument bespeel jij?
1: Ik speel trompet.
0: Trompet, ja. Ja, wat kun je even uitleggen? Want ik weet het wel, maar het is een band waar keys en percussie en blazers, maar verder niet, hè?
1: Nee, de nadruk ligt wel echt op de blazers. Dus we zijn eigenlijk een brassband.
0: Ja.
1: Maar veel mensen denken bij een brassband aan een specifiek soort genre, maar wij zijn wel net een beetje anders eigenlijk. We schrijven ook onze eigen muziek.
0: Ja.
1: Dus we zijn iets dansbaarder eigenlijk. Iets meer hip-hop, iets meer pop-achtig eigenlijk.
0: Ja, een beetje funky ook wel af en toe, vind ik.
1: Ja.
0: Dus dat gaat. Het wordt mooi weer zaterdag, dus dat wordt een lekker dansfeestje, hopen we.
1: Ja, dat is wel de bedoeling. Ja.
0: Wat mij opvalt, het zijn allemaal hele korte titels van jullie liedjes, of niet?
1: Klopt.
0: Ja, allemaal één woord. Betekent het ook allemaal wat, of niet?
1: Ja, nou, het zijn eigenlijk verbasteringen. Want wij dragen eigenlijk onze nummers op aan sterke vrouwen uit het verleden en heden.
0: Ja.
1: En daar maken wij van namen van die vrouwen maken wij een verbastering. En dat is dan eigenlijk een soort ode aan die vrouw.
0: Ah, kun je een voorbeeld geven, of niet?
1: Ja, Patra. Cleopatra, die je net hebt gehoord toevallig. Ja.
0: Oké, okay. Nou, dat maakt een hoop duidelijk. Wat leuk. Dat wist ik niet. Nou. En Rana, wie is dat? Ik ben toch bezig.
1: Tarana Burke. Okay. Dat is de vrouw van de MeToo-beweging heeft gestart.
0: Oké. Okay. Nee, wat leuk. Had ik dat moeten weten, of niet?
1: Nee, nou, het is niet iets waar we heel hard om schreeuwen, wat het betekent. Maar wij vinden het zelf wel leuk dat het erin zit. En ook belangrijk.
0: Ja.
1: Maar het is niet iets wat wij per se heel hard willen uitdragen.
0: Nee, okay,
1: maar degenen die dan geïnteresseerd zijn, die kunnen dat op onze website wel vinden.
0: Leuk, leuk. Hartstikke goed. Ja. Ik ga me erin verdiepen.
1: Top.
0: Ja. Jullie zijn begonnen, denk ik, in ongeveer 2023. Hoe is de band ontstaan?
1: Ik heb van de baritonsaxofonist een telefoontje gekregen.
0: Mm-hmm.
1: Wij zijn eigenlijk allebei best wel fan van Gallow Street. Dat is een brassband die ook hele dansbare muziek maakt met vooral blaasinstrumenten.
0: Ja.
1: En wij hadden zoiets van, ja, het zijn toch wel altijd heel veel mannen op het podium.
0: Ja.
1: En dat kan ook anders. En eigenlijk hadden wij een beetje de wens om de vrouwelijke Gallow Street, als het ware, op te richten. Mm-hmm. Nou zijn we natuurlijk geen Gallow Street.
0: Nee.
1: Maar dat was wel onze inspiratiebron. Mm-hmm. En via iemand van Gallow Street heeft Lotte toen mijn nummer gekregen. Dat is degene die baritonsaxofoon speelt.
0: Ja.
1: En die belde mij toen en die zei, ik heb je gehoord dat jij dezelfde wens hebt.
0: Oké. Okay.
1: Maar
0: jullie kenden elkaar toen nog niet?
1: Nee.
0: Nee.
1: Nee. En toen zijn wij heel hard door gaan zetten, want het was in 2020, het was iets eerder.
0: Ja,
1: want
0: precies,
1: je moet natuurlijk eerst een heleboel nummers schrijven voordat je echt een album uit kan brengen.
0: Mm-hmm.
1: Toen in 2020 ongeveer zijn we gestart en toen kwam corona en die hebben we overleefd.
0: Ja.
1: Gelukkig.
0: Gelukkig wel, ja.
1: Ja, precies. Ja. Dus er ging een heleboel tijd overheen en nu zijn we hier.
0: Ja, nou, corona, dat was verschrikkelijk, maar het heeft wel in zoverre wat opgeleverd dat heel veel muzikanten tijd hadden om nieuwe muziek te maken. Dat is me wel opgevallen.
1: Absoluut.
0: Ja,
1: ja absoluut. Ja. Ja, even op een iets andere manier, want we konden natuurlijk vooral in het begin echt niet samenkomen.
0: Nee.
1: Maar daar hebben we wel onze manieren voor gevonden.
0: Ja, precies. Ja.
1: Ja.
0: Jullie hebben inmiddels 2 albums uit, met allemaal eigen nummers.
1: Ja.
0: Wie schrijven? Doen jullie dat samen of apart? Of hoe ontstaat zoiets?
1: Ja, dat doen we samen.
0: Okay.
1: We hebben regelmatig schrijfdagen en ook schrijfweekenden, waarin we dan iedereen bereidt dan wat voor, wat ideetjes, wat kleine lijntjes of misschien wat meer. En dan gaan we samen zitten en dan gaan we samen schrijven. Dus het is een heel intensief proces.
0: Ja.
1: Kost heel veel tijd, maar daardoor hebben we ook met z'n achten echt het gevoel van eigenaarschap.
0: Ja, oké. Okay.
1: En dat, die betrokkenheid is heel fijn.
0: Ja. Heb je voorkeur voor opnemen en schrijven of live optreden?
1: Zeker voor live optreden. Wij zijn echt een band die floreert op het podium.
0: Ja.
1: We vinden het ook belangrijk om... schrijven hoort daar natuurlijk bij, want we spelen uitsluitend... live eigen muziek.
0: Ja.
1: Maar opnemen hoort er natuurlijk in deze tijd gewoon bij. En dat vinden we ook heel leuk om te doen. Maar we vinden het wel het allerleukste om lekker op het podium te staan. En vooral met een publiek wat een beetje lekker mee wil dansen.
0: Ja.
1: Dat vinden wij het allerleukste. Daar krijgen wij energie van. Dan gaan we ook beter spelen.
0: Ja,
1: dus
0: ja
1: dat,
0: precies. Ja, wisselwerking.
1: Hoop ik zaterdag ook.
0: Nou ja, daar ga ik wel vanuit. Want de voorspellingen zijn goed. Dus wat dat betreft, aan het weer zal het niet liggen. En ik ben echt heel blij dat we jullie op het podium hebben dit jaar. Dus
1: ja,
0: we gaan
1: ook
0: er een feestje van maken.

0: Ik heb nog een liedje klaarstaan van jullie. Een liedje, dat klinkt zo raar. Rana, dat is volgens mij de titel van het album uit 2025.
1: En ja, dat is ook een van mijn favorieten.
0: Oké, nou dat is mooi, want die staat nu klaar, de titelsong daarvan. De Van Brassa. En als we tijd over hebben aan het einde, komt er nog eentje aan. Ik wil je bedanken voor
1: Hartstikke
0: je tijd.
1: Leuk. En, geen probleem.
0: Geniet nog even van je vakantie.
1: Dankjewel voor jouw tijd.
0: Ja, graag gedaan. Geniet nog even van je vakantie en veilig weer terugkomen naar Epen.
1: Komt goed.
0: Oké, dankjewel.
1: Fijne uitzending.
0: Dankjewel.
1: Doeg.

Brassa was dat. En het nummer heette Rana. En dat is de titelsong, neem me niet kwalijk, van het album dat verscheen in 2025. Afgelopen zaterdag, ik zei het al, Sascha El Ghazi en Tycho Pierhagen onder de naam Carlos Xavier en La Luz. Daar zijn geen opnames van, dat is ook bekend. Wat er daarna kwam trouwens, was een totaal ander genre. Echte onvervalste soul, vergelijkbaar met de muziek die er gemaakt werd door het legendarische Stax label. Ze speelden heel veel goede nieuwe eigen nummers, maar ook een aantal covers zoals Curtis Mayfield en Sam & Dave en zo. Maar dit is hun anthem Soul Survivors en I'm a Soul Survivor.

0: hoorde Penny Lane. En Mark Lennon. Penny heeft twee albums op naam. Heeft met grote namen gewerkt als Rosa King en Hans Dulver. En zoals gezegd, twee albums op haar naam. Dit stond op de tweede samen met Mark Lennon van Venice. En dat heette Help Me. En zij staat op 22 augustus als aftrap op het podium van Epe en Jazz and More. Met een nieuwe band, volgens eigen zeggen. De beste band die ze ooit heeft gehad, moet ik zeggen. Ik ga afscheid van je nemen, want we zijn alweer toe aan de laatste plaat. Een uur is zo voor mij. Met dank aan Dick Wittingen voor de techniek. Harry Mulder voor de zend. En wij gaan luisteren naar de vrouw die gaat afsluiten op 22 augustus. Martha High, samen met James Brown. Daar heeft ze 30 jaar bij gezongen. The Godfather of Soul met the Goddess of Soul. Dit is Summertime uit 1977. Tot volgende week.
1: You know, Martha, I'm just so disgusted. Because Mother Nature didn't intend for the things that are happening to happen to us like it's happened. I don't believe that God intended for us to destroy so many beautiful things and take away the beauty that he bestowed upon us.
2: You're right, James. It's a shame the way poverty is going on, pollution, all the destruction is happening.
1: And the war of the world.
2: That's right. When the world began, it wasn't supposed to be this way.
1: I'm sure it won't. And I feel that we can find a way together. You're my beautiful sister, and I love you. And this is my sister, and Martha.
2: I've been with you for a long time. You've seen me grow up and become a woman.
1: God bless you. And I just want to say,

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Een nieuwe Franse wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, is in strijd met de grondwet. Dat heeft de Grondwettelijke Raad in Frankrijk bepaald, die nieuwe wetten beoordeelt en ook kan tegenhouden. Volgens de Raad is het een te grote inbreuk op de vrijheden van burgers. De Raad is niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. En bovendien moet iedereen dan aantonen oud genoeg te zijn om sociale media te mogen gebruiken. En ook dat gaat de Raad te ver. De Franse sociale mediawet was voor veel landen een inspiratie om soortgelijke wetgeving te ontwikkelen. De grote natuurbrand in het Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen komt steeds dichter bij het geëvacueerde dorp Guy. Het vuur is nog maar zo'n 150 meter van het plaatsje verwijderd, volgens Duitse media. De grote natuurbrand woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. En dat is vlakbij de Nederlandse grens, bij Kerkrade. Alle 1800 inwoners hebben vanochtend vroeg hun huizen verlaten. Volgens de brandweer duurt het nog dagen voordat die brand is geblust. Het UMC Utrecht meldt een datalek. Het gaat om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Daar kunnen mensen logeren van wie naast in het ziekenhuis liggen. In totaal liggen de gegevens van 5000 mensen op straat. Het gaat niet om medische informatie, maar om zaken als naam, adres, telefoonnummer en ook boekingsinformatie. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Een driekwart van de bezoekers van het afgelaste festival DEFCON 1 wil geen geld terug, zegt de organisatie. Tickets blijven geldig tot volgend jaar. Het festival in Biddinghuizen werd eind juni afgelast, toen het code rood was vanwege de hitte. Het weer langs de kust koelt het wat af door een noordwestenwind. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en dan wordt het 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie, elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: daar gaat hij weer. Elke zaterdag tussen 7 en 9 uur. Weekend Beats hier bij Radio 794.
1: Hey, hallo vakantiegangers. Het is zaterdagavond, een paar minuten over 7. En je bent weer op de juiste frequentie voor de Weekend Beats op Radio 794. Mijn naam is Patrick Baars en ik ben net terug van een heerlijke vakantie. Ik heb nog het zand tussen mijn tenen en de mocktail in de hand. En nu alweer helemaal opgeladen om jullie zaterdagavond een stevige beat boost te geven. Afgelopen twee weken heb je kunnen luisteren naar, ik ook natuurlijk, naar Feedback Richard. Hij is mijn AI-assistent die in de uitzendingen in mijn vakantie heeft verzorgd. En hij heeft een berichtje voor me achtergelaten en daar gaan we even naar luisteren.
2: Goedenavond Patrick. Leuk dat je weer terug bent in de studio. Heb je een goede vakantie gehad? Ik vond het helemaal geweldig om mijn radiodebuut te maken hier bij Radio 794. Graag draag ik het stokje weer over aan jou. Succes met het programma en doe de groeten aan Joost.
1: Nou, dankjewel Richard. Feedback Richard. Ik heb zeker een hele fijne vakantie gehad. Helemaal uitgerust en weer helemaal opgeladen. En nu voordat we het heden induiken. Joost is er vandaag niet bij. En dus ik dacht bij mezelf van ja, een programma zonder Joost is ook een beetje half-half. Dus ik dacht laten we samen even terugblikken op de afgelopen 10 uitzendingen. Ja, het is alweer 10 uitzendingen verder. Want man. Wat zaten daar mooie verhalen tussen. Van die hilarische bloopers waar je jingles over elkaar heen vielen. Want dat gebeurt nog wel eens hier. Tot de vetste live verzoeken waar de mailbox compleet losging. Op de verzoeken die we hadden voor top of flop. Dus we hebben best wel wat leuke dingen hier nog voorbij zien komen. Vanavond halen we de beste momenten uit de show weer terug. En je krijgt de ultieme highlights. Weekend Beats Classics ga ik het dan maar noemen. Met daarin de TikTok-toppers van wel eer. De plaat en zijn verhaal. En natuurlijk in de tweede uur de hilarische, soms hele hilarische Guilty Pleasures verhalen. En ook natuurlijk weer een mix van DJ Dutchies, oftewel Christine. Om 7:30 schakelen we even over naar onze man in het evenementenveld. William, ik weet nog steeds niet hoe het is. Is het nou William of is het William? Hulshof, hij vertelt waar je de komende week een feestje kan vieren. En we sluiten het eerste uur af met een fasenstintje aan het AI of niet verhaal. In een van onze vorige uitzendingen hebben we het Cannenburgse kluxien voorbij laten komen. En die hebben we een beetje laten verbasteren door AI. Dus luister mee. Dus ga lekker hangen. Tot 9 uur blazen wij door met deze muziek en verhalen die we nog voorbij laten komen. En een flinke dosis radiogekte, want dat is het zeker geweest. Zeker met Joost samen. Dus Joost, als je luistert, ik hoop je volgende week weer te treffen. En laten we de zomer starten met een aantal zomerse toppers uit de verschillende zomerlanden.

weekend nog compleet met de Nederlandse zomerhit Baila de Gasolina van Even Serieus, Famos a la Playa van Lona. En we sluiten af met de Franse zomerhit Ninao van Gims.

0: weekend, bitch. Jouw weekend, jouw muziek.
1: Ja, daar is die dan weer. De TikTok-toppers.
2: Ja, voordat we zometeen gaan luisteren naar de TikTok-toppers van 18 juli. Want wij zijn bezig met de Weekend Beats Classics. En ik blik even terug op 10 uitzendingen die we nu gemaakt hebben in het verleden. En we kijken naar de mooiste stukjes. Joost is nog niet aanwezig, dus daarom blikken we even terug. Ja, het eerste nummer wat we net hebben gedraaid was Baila de Gasolina. En er zit nog wel een leuk tintje aan. Want deze groep, even serieus, die stonden namelijk eerst op een groot Nederlandse festival van Paaspop. Zwarte Cross en de Seventh Sunday Festival. En ze hebben eigenlijk nog nooit een eigen nummer uitgebracht tot nu. En dat is best een grote hit geworden. Goed, we gaan luisteren naar de TikTok-toppers die normaal gesproken Joost altijd presenteert voor ons. En we gaan terug naar de tijd van in juli, 28 juli om precies te zijn. En mijn presentatieskills zijn nog niet altijd even goed. Dus het aankondigen van 3 platen ging niet altijd helemaal vlekkeloos. En daar beginnen we dan mee. Dat aankondigen en afkondigen, dat is echt niks voor mij.
3: Nee?
2: Ik gooi al die namen dan door elkaar. Dat zit er ook een beetje druk op en dat soort dingetjes.
3: Ja, maar wist je dat echt, als je het hebt over de presentatoren bijvoorbeeld bij Radio 58 bijvoorbeeld. Ja? Dat zij echt ontzettend lang oefenen op die namen. Ja? Dus ze gaan echt inderdaad in de studio aan iedereen vragen van hoe spreek je dit uit?
2: Ja.
3: En dan gaan ze het even checken op Google. Want vaak kun je op Wikipedia en zo ook even checken hoe het uitgesproken moet worden. Ja. En daarna gaan ze dan al die artiesten één voor één opnemen.
2: Nou, wij doen het hier gewoon live en direct. Dus,
3: het is tijd voor de TikTok-toppers.
2: Ja, de TikTok-toppers, vertel.
3: Ja, ik heb weer een drietal meegenomen. De eerste zometeen, dat is Hotel van Russo en Matty. En de mensen die wat meer in het YouTube-genre zitten, die kennen Matty natuurlijk wel van de bankzitters. Daar is Russo ook mede bekend door geworden. Die hadden we natuurlijk vorige week ook in de TikTok-toppers, de bankzitters.
2: Ja, ja.
3: En daar is dus Matty, is dus een van die 5 jongens die daar onderdeel van.

0: Ja, en een leuk weetje, Patrick, is dat Russo, die mag volgende week, is de Vierdaagse. Dat is niet zozeer hier in de buurt, maar wel ook heel veel mensen hier uit de buurt gaan daarheen. In Nijmegen. Ja. En de bankzitters, daar is Russo, daar is Mattie dus onderdeel van en daar is Russo ook mede bekend geworden. Die zijn dus al te groot geworden voor de Vierdaagse. En dat komt omdat het daar zo populair is. En daar hebben we het volgens mij eerder ook al over gehad.
1: Ja.
0: Maar Russo mag dus dit jaar nog wel komen optreden. Maar waarschijnlijk ook als een van de laatste jaren. Want ook hij is inmiddels al net zo populair. Er komen zoveel jongeren op af.
1: En dat allemaal dankzij TikTok.
0: Allemaal dankzij TikTok. En dit is ook weer zo'n nummer dat echt daar door het dak knalt. Wie er ook ontzettend populair is voor door TikTok is een buitenlandse artiest. Dat is Alex Warren. En hij werd toen bekend met dat nummer Ordinary. Dat gebruikte iedereen. Dat is top 40 hit geweest. Dit nummer wat hij nu heeft uitgebracht, Bloodline, staat inmiddels ook al in de top 40. Maar dat wil niet zeggen dat het automatisch ook een TikTok hit is. Ja. Dat is op dit moment wel zo. Want op dit moment wordt hij ook onder heel veel TikToks wordt dit nummer ook gebruikt. Dus we gaan luisteren naar Alex Warren samen met...
1: Jelly Roll. Heb ik dat zo goed uitgesproken?
0: Ja, zeker. En het nummer Bloodline.

0: Ja, het is een bepaald sausje wat Alex maakt. Hè? Want ja, het is, je hoort het overal terugkomen. Heel herkenbaar. Ook die stem van hem is heel herkenbaar. Leuk. Ja,
1: en ik denk dat dit heel populair is bij TikTok. Omdat heel veel mensen die bijvoorbeeld deden daar ook dingen over natuur. Mooie beelden die ze hebben geschoten.
0: Ah, mooi.
1: En ik denk dat dit is echt muziek die daar ook bij past.
0: Yeah.
1: En dat is een van de redenen dat je ziet dat dit enorm populair is op TikTok.
0: Yeah.
1: Dan gaan we naar de laatste van de lijst. Dat is Pommely Thijs.
0: Ik ben benieuwd.
1: Ja, Pommely Thijs.
0: Pommely, die komt me heel bekend voor. Die heeft al meerdere nummers gemaakt.
1: Die heeft meerdere nummers gemaakt. En we hebben er ook haar ingezet omdat we ook te horen kregen. Er zitten te weinig vrouwen in de TikTok-toppers.
0: Ja, klopt. Daar zijn een aantal mailtjes van geweest. Ja, van Marieke bijvoorbeeld.
1: Precies. Er is best wel wat om te doen geweest. Dus daar hebben we besloten van, goh, inderdaad, terecht punt. Hebben we Pommely Thijs toegevoegd. Zij heeft ooit auditie gedaan voor K3 Studio 100. Is uiteindelijk niet geworden. Maar zij heeft wel een beetje die K3-achtige vibe. Ook in haar nummers. Yeah, echt die Studio 100 vibe. Yeah. Dat zul je terug horen in het nummer van Atlas. En dit is echt op dit moment een enorme TikTok-topper. Hier is Pommely Thijs met Atlas.
2: Ik heb zand in mijn zakken en wind in mijn haar. De hoop die ik had hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten. Mijn jas is er zwaar van.

0: En het is 7:30. En dat betekent dat het de tijd is voor de man in het veld. William. William, kom erin.
1: Goedenavond, Patrick.
0: Ja, goedenavond. Oh, klinkt een beetje zachtjes. Even eens kijken, hoor.
1: Okay.
0: Ja, nee, dat is al weer wat beter. Hoe is het met William? Want vorige week gaf je aan dat het even een ziektebed is. Maar gaat weer de goede kant op?
1: Hele kleine stapjes. Het is nog lang niet puur van het. Dus ik heb nog wel een beetje herstel nodig.
0: Ja, precies. Nou ja, dan kun je mooi de items doen voor de radio. Voor 794. Dus ook bij je collega's zijn hier. Dus we zijn er heel blij mee. Wat heb je voor ons, William?
1: Dan hebben we namelijk op het voetbalveld in Vaassen. Dat is bij vrijdag 22 augustus en zaterdagavond 23 augustus.
0: Ja.
1: Dat is van het KCO. Het is de 57e editie van de muziekavonden. En daar komen dan de DJ Laurens en DJ Remco. En op zaterdagavond komen de havenzangers nog langs.
0: Oh, de havenzangers. Goh, dat is een tijd geleden, zeg. Die kwamen
1: heel
0: toch
1: tijd
0: al.
1: Geleden,
0: die kwamen toch ook altijd
1: wel.
0: met carnaval waren toch? De havenzangers altijd vast een prik hier in Vaassen.
1: Klopt, maar dit is dan weer de iets modernere versie, zeg maar. De vader-zoon-combinatie, wat ik zo begrepen heb, gaat dat dan op optreden.
0: Leuk.
1: Dus het is aan de Kouwenaarshof 40 in Vaassen. En de intrede is ook nog gratis ook.
0: Nog gratis ook nog, zo. Alsof die mensen geen geld vragen.
1: Hebben, hè?
0: Precies.
1: Nee, dus dat is wel leuk als je zegt van ik woon in de buurt en ga er even heen.
0: Ja, zeker, zeker. Dus Kouwenaarshof, dat is zeg maar...
1: Kouwenaarsweg.
0: Komen naar zijn weg. En dat is zeg maar bij het speelveld daar. Hè? Dus dat is in fase 4.
1: Ja, ja. Okay. Dus... een beetje navigatieadres voor de auto's te parkeren.
0: Ja, nou ja, goed, het is allemaal gratis daar. Hè? Aan de Woestijnweg is dat daar, aan de Van Riebeekstraat. Ja. En je kunt daar alles gewoon gratis parkeren. Dat is nog het mooie in fase, dat alles nog gratis is. Nog wel.
1: Ja, nou, dat zie je niet vaak.
0: Nee, maar het komt misschien ook omdat onze burgemeester in fase woont. En... hij wil ook graag zijn auto natuurlijk ook gratis neerzetten. Dus,
1: ja, 57e editie, dus ze doen het al een hele tijd.
0: Ja, precies, precies. Heb je nog meer voor ons?
1: Ja, zeker. Op 23 augustus, op de zaterdag, is in Emst de Full Moon Party.
0: Ja.
1: Dat is bij het Emstervat, bij de Burnside kabelbaan. En de avond begint om 8 uur en gaat door tot 2 uur 's nachts. En dan heb je terras met cocktails en diverse DJ's. En uiteraard is er ook wat smikkelen.
0: En dat smikkelen, je hebt dus natuurlijk gebeld en gevraagd wat ze te smikkelen hebben, of?
1: Ja, het zijn allemaal diverse kleine hapjes die daar zijn te verkrijgen.
0: Oh,
1: snacks,
0: lekker.
1: Zoals kroketjes, frikadellen en zulke dingen.
0: Ja, ja, ja. Oh, wat goed zeg.
1: Nou, dat gaat er wel in s'avonds, hè?
0: Oh ja, zeker, zeker. Zeker als het bij het veld is en het is lekker weer. Dan kun je natuurlijk wel wat smikkelen om je heen hebben en een biertje erbij. Dat gaat altijd goed, hè?
1: Ja, droom een cocktailtje, altijd lekker.
0: Ja, precies dat. Ja. Jij bent zeker van de cocktails.
1: Ik vind een cocktailtje wel lekker. Ja, op de tijd. Hoeft niet altijd, maar zo'n keer enkel iets tussendoor vind ik het best wel lekker.
0: Ja, wat heb je nog meer voor ons?
1: Zaterdag 23 augustus is in Apeldoorn op het Marktplein het Grols live gebeuren.
0: Oh jee, dus, op het Marktplein. Het dak wat ze daar gemaakt hebben. Heb je dat verhaal nog een keer meegekregen uit Apeldoorn? Dat ze net een paar miljoen hebben neergelegd voor die halve markthal.
1: Oké, nee, dat heb ik niet echt goed meegekregen. Nee.
0: Ja, ja, dus dat is, we hebben nog een keer een item van gemaakt bij Samen 1. Dat we een aantal mensen vroegen van, goh, hoe vind je nou die markthal? En heel veel mensen vinden hem lelijk. Maar een aantal zeiden van, ze hebben hem niet afgemaakt. Ze hadden het wel over het hele Marktplein mogen trekken. Dus er zijn wel de meningen over verdeeld.
1: Ja, precies. Nou, op die avond komen dan ook nog artiesten optreden, zoals Mark Hoogkamer, André Hazes, Tino Martin. Dus het begint s'avonds om 6 uur. Om 5:30 kun je naar binnen toe. En het duurt tot 12:00. En de kaarten kun je krijgen via live@apeldoorn.nl.
0: Oké. En dan misschien moeten we onze collega's van Samen 1 even een keer bellen. En dan daar en daar vragen. Misschien dat we dat... misschien kan het tweede video even doen. Dus oké. En heb je nog een laatste...
1: En dan hebben we een Heerde nog.
0: Ja?
1: Ja, een Heerde. De Heerde Blues. Dat zijn diverse horecagelegenheden doen eraan mee. Er treden bandjes op. En die starten ze smiddag om 4:00. En het eindigt om 11:00.
0: Oh, geweldig.
1: En er wordt ook nog lekkere barbecue gerecht. Dat kun je ook nog bestellen daar.
0: Zo, van die foodtrucks zijn dat? Of,
1: Ja, er zitten slagen die daar, zeg maar, barbecue... kun je wat bestellen en die bakt voor jou terwijl je daar bezig bent.
0: Ja.
1: uiteraard kost je dan gewoon zelf wel geld. Maar je kunt dan lekker een hapje eten s'avonds. Dan hoef je niet te zeggen, joh, moet tussendoor nog even weg om wat te eten. Je kunt gewoon lekker aanwezig blijven tussen de muziek en de sfeer.
0: Nou, gezellig joh.
1: En die avond is ook georganiseerd door Visit Heerde. Ja, Erika Hortinga zou normaal gesproken ook even hierbij inbreken. Maar,
0: ja, klopt. Ja, die hebben we proberen te bereiken deze week. Maar die is ziek. Dus Erika, als je luistert, heel veel beterschap van ons uit. En misschien dat je de volgende keer bij je aan kan sluiten. Het zou hartstikke leuk zijn om zelf je verhaal te doen. Is dat misschien een idee voor volgende week? Dat je een aantal mensen vraagt voor om zelf hun verhaal live te doen, William?
1: Dat zou ik volgende week wel willen. Alleen volgende week ga ik vrijdagavond ben ik dan weg. Dan zit ik zaterdag, dus een weekendje zit ik dan eventjes een weekendje even tussenuit. Gewoon even
0: mijn
1: hoofd even leegmaken.
0: Ja.
1: Met mijn vrouw even mijn verrassing weer gegeven. Zeg, we gaan even volgend weekend heel even eruit. Eventjes je hoofd leegmaken.
0: Ja, nou hartstikke goed.
1: Dus ik zal dan een beetje een verkapt kort interviewtje zijn, denk ik dan.
0: Ja, maar goed, we kunnen niet overal bereiken. Het is gewoon telefonisch dit, dus we kunnen niet altijd nog even bellen.
1: Gelijke probleem.
0: Nee,
1: dan maar dat doen we de volgende keer dan een keer met gasten erbij.
0: Oké, helemaal goed. Dan ga ik jou volgende week weer spreken.
1: Zeker weten. Ik wens jullie een fijne avond toe en ook aan de luisteraars
0: natuurlijk. Oké, dankjewel.
1: Graag gedaan.

Het is een paar minuten over 7:30 en we gaan door met Weekend Beats Classics. En dat betekent dat wij terugblikken op gemaakte items die we de afgelopen 10 keer, jawel, alweer 10 keer hebben gemaakt. En na deze plaat van Melody en Esa Diva gaan wij luisteren naar een plaat met zijn verhaal. En er waren wat hilarische momenten hier en daar waar Joost en ik best wel om moesten lachen. Heb je nog mooie verhalen? Stuur ze in naar studio@weekendbeats.nl. En dan ben je volgende week weer aan de beurt. Maar nu eerst Melody en Esa Diva.

0: Melody. Ja, is het weer, zijn we toegekomen aan de volgende item. En dat is het item de plaat en zijn verhaal. En Joost is er vandaag niet, dus wij blikken even terug de laatste 10 uitzendingen. En ja, op wat was dat ook weer? 16 juli. Ja, 16 juli hebben we een plaat en zijn verhaal gedaan. En was best wel een hilarisch moment. Daar gaan we even naar luisteren. We gaan door naar we zijn een paar weken geleden hebben we de plaat en zijn verhaal weer.
1: Ja, heel leuk was
0: een
1: dat.
0: Nieuwe
1: ja,
0: start
1: heel
0: gemaakt.
1: Leuk was dat.
0: En we hebben toen gezegd eigenlijk van ja, er komen eigenlijk heel weinig inzendingen. Hè? Nou, dat hebben we geweten.
1: Ja, nu kwamen er heel veel inzendingen. En daar hebben we uiteindelijk met heel veel moeite 2 verhalen uit kunnen kiezen. Want er zaten heel veel leuke verhalen tussen, hè?
0: Ja, er zaten echt hele mooie verhalen tussen. Echt hele roerende en wat ontroerende zaken. En ja, we hebben ook een verhaal gekregen van Daan.
1: Ja, Daan Trekzak.
0: Nou, zijn achternaam staat er niet bij, maar...
1: Het staat er toch?
0: Waarom?
1: Daan Trekzak uit Brummen staat er.
0: Oh, daar. Ja, nee, ik zat even op de verkeerde plek te kijken. Ja, daar.
1: De pinautomaat van de liefde heet het verhaal van Daan Trekzak uit Brummen. En ja, relatie...
0: Je mag geen gekheid maken op iemands achternaam.
1: Nee, je maakt helemaal geen gekheid. Ik moet gewoon lachen door het verhaal. Nou ja, goed. De thema is relatie uit, maar door een toevalligheid weer opgebloeid. Verhaal Lisa en ik waren al 3 maanden uit elkaar. Te verschillend, te koppig, te veel wat als. We hadden elkaars nummer gewist, foto's weggehaald, Spotify-lijsten ontvolgd. Alles wat ik doe om niet terug te vallen naar haar. Op een derde weekse dinsdagavond, net na werktijd, stond ik bij de pinautomaat in een winkelstraat in Epen. Ja, hij is dus wel ver weggegaan van Brummen.
0: Ja,
1: maar goed,
0: ja.
1: Mijn pasje weigerde, ik zuchtte, gaf nog een keer een deal. Ja, je moet iets schuiner insteken, zei een stem naast hem. Lisa, zelfde jas als altijd, zelfde scheve glimlach. Paardenbek had zij altijd. Ik help je alleen omdat ik ooit bij haar de automaat heb gesloopt, zei ze terwijl ze mijn pasje overnam. Ze lachte. Geen lange gesprekken. Maar toen ik even later mijn geld pakte, stond ze nog steeds naast me, naast me. En zonder dat ik zei, dat zei ik, koffie? Alleen als het cappuccino is, antwoordde ze. Geen koffie zwart, hè? Wou ze niet.
0: Nee, wou ze niet. Nee.
1: Die avond dronken we koffie, de volgende avond ook. En de weken na deelden we onze Spotify-wachtwoorden weer met elkaar. Maar waarom zou je die Spotify-wachtwoorden met elkaar delen? Dat snap ik niet helemaal.
0: Nou ja, ze hadden eerst elkaar ontvolgd.
1: Ja, je kunt elkaar toch ook volgen zonder Spotify-wachtwoord?
0: Ja, kan dat.
1: Tuurlijk.
0: En dat je mekaars
1: lijsten deelt, lijsten volgen deelt. Elkaar allemaal zonder
0: wachtwoord.
1: Maar kun
0: je dan ook zeg maar de nieuwe nummers opzetten dan?
1: Of, het verhaal klopt van geen kant, Daan Trekzak uit Brummen. Goed, nummer wat we in onze gezamenlijke Spotify-playlist hebben staan is het nummer van The Bloodhound Gang, The Bad Touch. Nou, een beetje raar einde zo, maar dit is wel wat het is.
0: Ja, maar goed, dat is wat Daan zegt. Een nummer wat wij in ons gezamenlijke Spotify-list hebben staan... is het nummer van Bloodhound Gang, The Bad Touch.
1: Ja.
0: Nou, dan gaan we luisteren.
1: Ja, dankjewel Daan Trekzak uit Brummen.

0: Ja, de Bad Touch van de Bloodhound Gang. Weet je nog dat dat vroeger een dingetje was, dit nummer? Weet je niet meer zeker? Ja, dat is een beetje mijn leeftijd. Dat werden dingen hier gezegd wat absoluut niet kon in die
1: zoals
0: tijd.
1: Zoals wat dan?
0: Ja, op zijn doggy-stijl allebei naar X-Files kijken. Oh. Kom. Ja, dat zijn dingetjes. Denk van, dat is een nummer. Ja. Ken je de X-Files nog of niet?
2: Nou, dat wordt dus nog steeds uitgezonden, hè?
0: Oh ja?
2: Ja, dat schijnt dat nog steeds. Ik dacht op Veronica. Zijn ze inderdaad nog steeds uit tegenwoordig.
0: Ja, dat gaat over UFO's en over buitenaards leven en dat soort dingetjes. En allerlei andere mystieke zaken. Maar goed, dat tezijde, dat was een leuk nummer. Dank je wel daarvoor, Daan. Anja die heeft, van Zwieten die heeft een stuk ingestuurd. En dat heet Gehuld in een toga, maar geen auto in zicht.
2: Nou, wat leuk.
0: Nou, het thema is dus het diploma dat ze gehaald heeft, maar gezakt is voor de rijbewijs.
2: Ja, ik ben heel benieuwd.
0: Ja, ik ook. De zon scheen fel op de binnenplaats van de universiteit.
2: Oh.
0: Anja stond daar met haar diploma in de hand en haar ouders juichten aan de zijlijn. Haar beste vriendin zwaaide met een gigantische bos bloemen en ze voelde zich 95% geslaagd.
2: Dat vind ik raar. Want in principe, ze staat daar voor haar diploma-uitreiking, dus ze is 100% geslaagd.
0: Ja, dat zou je zeggen, hè?
2: Dus je kunt je dan ook niet 95% geslaagd voelen.
0: Maar misschien dat dat toch in de tekst hierna komt, dat weet je niet.
2: Ja, maar dan nog. Je bent gewoon 100% geslaagd.
0: Ja. Ja, maar goed, zij voelde zich 95% geslaagd.
2: Oké, ik ben wel benieuwd hoe dat er dan komt.
0: Precies. Want die ochtend, kijk, daar begint hij al.
2: Oh ja, ja, ja.
0: Voor de ceremonie was ze ook naar het CBR geweest.
2: Drukke dag geweest dus.
0: Hele drukke dag, ja, ja. Dat ze dat ook even al die tijd nog had kunnen doen. Om haar rijbewijs voor de derde keer te doen. Nou, voor de derde keer, dan ben je wel heel erg leuk bezig.
2: Een droeftoeter ben je dan eigenlijk.
0: Nou,
2: toeter ook, om het te pakken.
0: Ja. Oh, Joost. Alles ging goed, tot ze vergat te kijken bij het verlaten van de rotonde. Mevrouw, dit was helaas onvoldoende. Had de examinator gezegd
2: met een vrouw is geweest.
0: Vol spijt. Ja. Toen stond ze daar met een gelimmerd diploma, maar geen rijbewijs. Misschien moet ik gewoon altijd in toga lopen, grapte ze. Dan denken mensen vanzelf dat ik kan autorijden.
2: Vrouwen hebben ook geen humor, dat merk je ook al wel weer. Nou ja, goed.
0: Iedereen die lachte, nou ja, daar vond het wel grappig blijkbaar.
2: Ja, allemaal vrouwen zeker.
0: Ja, iedereen riep van, je bent nu officieel een hoogopgeleide voetganger. Nou, goed, wat een opmerking is dat. Maar ja. Daar gelaten. In mijn eerstvolgende rijles heb ik toen het volgende nummer hard mogen opzetten toen we de snelweg opreden. Over 3 weken mag ik weer op voor mijn 4e keer. Nou,
2: ach, Anja, leuk.
0: Ik wens jou heel veel succes.
2: Alsof het fantastisch is van, mag ik op voor mijn 4e keer. Ja, nou, gefeliciteerd, Anja.
0: Ja, ze heeft een nummer opgegeven wat niks te maken heeft met autorijden. Met no education, want ze is klaar met school.
2: Ik denk ook dat ze niet gaat slagen de volgende keer.
0: Nee,
2: ik denk dat ze misschien wel 10 of 12 keer nodig heeft. Misschien 11.
0: Ja, u luistert naar de Weekend Beats hier bij Radio 794 Classics. En dat betekent dat we terug luisteren naar de laatste 10 uitzendingen. En daar de leukste stukjes uit. Ja, het is altijd weer hilarisch om samen met Joost radio te maken. Zometeen krijg je de AI of niet item te horen. En dan hebben we het Kannenburgse klutske hebben we eventjes erbij gepakt. En gekeken wat de AI daarvan maakt. En dan, dan kijken wat er nog meer mogelijk is met dat nummer. Maar eerst gaan we luisteren naar La Camera Negra van...

0: leuke stukjes, fragmenten die we hebben gemaakt in de laatste 10 uitzendingen. En we hebben ook een item gemaakt met AI of niet over het Kannenburger Kluxien van Frans Nieuwenhuis. Even komen bij het laatste item. Ja. AI of niet.
1: Nou.
0: En we hebben vorige week 2 nummers laten horen. En ja, Joost, het valt me echt tegen hoor. Want jij zegt allebei van... Ja, nee, dit zijn echte nummers. Dat gewoon, je kon het gewoon horen aan de hele articulatie.
1: Ik had er wel moeite mee, moet ik zeggen.
0: Ja, heb je niet teruggeluisterd?
1: Nee.
0: Nee, heb je zaterdag niet geluisterd? Of was het druk met andere zaken?
1: Ik heb zaterdag niet geluisterd, want toen maakten wij het programma.
0: Nee, dat klopt, ja. Nee, maar goed, daarna kun je terugluisteren.
1: Oh, meteen al, daarna?
0: Ja, dus,
1: in het café natuurlijk. Ja, nee, dat heb ik niet gedaan.
0: Nee, precies. Nou, we hebben in fase hebben een bepaald nummer.
1: Ja.
0: En ik ben benieuwd of je het herkent.
1: Dus of het AI is of niet.
0: Of het AI is of niet. Ja. Ik heb gekeken naar... Nou ja, laat
1: we eens even luisteren. Ja, dat is goed.

0: Het zou moeten beginnen te dagen op het moment dat je klinkklang hoort. Maar jij, ben jij vast naar nee, hè?
1: Nee.
0: Je bent Apeldoorn.
2: We hebben het in de uitzending erover gehad dat ik hier twee maanden geleden naar verhuisd ben naar Vaassen.
0: Ja, maar dat was in de eerste twee uitzendingen. Toen luisterde niemand. En nu zie je gewoon ook aan de mailbox. Het ontploft nu.
2: Ja, ja, ja.
0: En mensen beginnen hier ook een beetje te wennen aan het programma. En Joost is verhuisd naar Apeldoorn.
2: Het is je wel gelukt, Patrick, om wederom een hoop bagger eten in te slingeren. Want het origineel van Frans Nieuwenhuis is best leuk. Maar,
0: je herkent het.
2: Tuurlijk.
0: Oh, wat goed.
2: Ik heb
0: van
2: me wel,
0: je.
2: Weet je, ik heb me wel verdiept in Vaassen natuurlijk.
0: Ja, ja, ja.
2: Dus ik moet zeggen, ik word er ook niet blij van, hoor, van het origineel van Frans Nieuwenhuis niet.
0: Ja.
2: Goed, ik denk heel veel Vaassenaren ook niet. Misschien wel mensen die wat ouder zijn.
0: Dat weet je
2: zijn.
0: Niet. Ja, ja, die mensen wat ouder zijn. Dit is, we hebben een opname kunnen vinden in het café.
2: Ja, welk café?
0: In het café De Toren hier in Vaassen.
2: Oh, leuk.
0: Waar die heeft opgetreden. Dus het is wel leuk om even daarna te luisteren naar het origineel. En ja, dat is niet gemaakt door AI. Maar het is echt origineel van hemzelf. Dus zullen we er even naar luisteren?
2: Nou,
0: ik ben even benieuwd of jij dat ook herkent.
2: Ja.
0: Je herkent het wel, hè?
2: Ik ken het.
0: Dan gaan we mee zingen
2: want
0: samen.
2: Want er is ook een remake van gemaakt bij de carnaval.
0: Oh.
2: Dat weet je toch wel, door de gebroeders van Rossum?
0: Nee, dat meen je niet.
2: Ja.
0: Ja?
2: Ja.
0: Oh, dat moeten we dan even erbij zoeken.
2: De versie staat ook op Spotify.
0: Oh, die gaan we erbij zoeken.
2: Die is hartstikke leuk.
0: Eerst maar een stukje van het origineel. Want Frans, die moeten we even naar luisteren. En daarna pakken we een stukje van de Rossum.
2: De Maten van Rossum.
0: Van Maarten van Rossum.
2: De Maten. Maar, als in vrienden.
0: Oh, Maten.
2: Maten van Rossum.
0: Ja, wat leuk gevonden. Want ik zou zeggen, Maarten van Rossum is toch al lang dood. Hoe kan je nou in godsnaam
2: zeggen? Maarten van Rossum.
0: De Maten van Rossum.
2: Maarten van Rossum leeft ook nog wel.
0: Nou ja, ja, dat is een andere Maarten.
2: Ja, niet die Maarten van Rossum. Wel die Maarten van Rossum. Ja.
0: Ja. Oké, okay, dat is weer een zoortje vandaag.
2: Weet je wel.
0: Hier Frans Nieuwenhuis met het Kluchtslied.

0: Ze hangt nu al 200 joren in het koetsjes bij het kasteel.
1: Ja, je kent ook de coupletten?
2: Ik wil het helemaal niet weten. Als je dit toch aanzet, ja, ik zou spontaan zeggen van jongens, nee, dat ga ik niet doen.
1: Nee, maar weet je, het is een oud folklorisch gebeuren hier in Vaassen.
2: Weet ik.
1: Dat is echt heel mooi. En, maar je zegt van de maten van Rossum
2: hebben het mooie ook gemaakt. Een tempo festival.
1: Ja, precies. Dus zullen we daar even naar luisteren?
2: Lijkt me leuk. Oké. Okay.

0: inderdaad een hele mooie tempo.
1: Een mooi stukje over het Cannabisklusje met de maten van Rossum. En nu heb ik hem door, Joost, dus dankjewel daarvoor. Goed, we sluiten dit eerste uur af van de Weekend Beat Classics. En dat is terugluisteren van de laatste 10 uitzendingen. Zometeen na de tijd zijn van 8 uur gaan wij door naar 9 uur. En wij hebben dan ook live de mix van Christine. DJ Dutchies is haar stage name. En ik zou zeggen tot zometeen na 8 uur.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Protesterende boeren zijn vanmiddag toch met trekkers de snelweg opgegaan. Ze reden onder meer over de A1, de A2 en de A50. Het kabinet deed juist een dringende oproep aan boeren om niet op de snelweg te demonstreren. Aanleiding was het dodelijke ongeluk vanmorgen bij Hees in Brabant. In een file op de A59 door trekkers reden 4 auto's op elkaar. 2 mensen uit Os kwamen om het leven, 6 anderen raakten gewond. De boeren protesteren tegen het mogelijk intrekken van de vergunning van 5 Brabantse pluimveehouders. In Den Bosch vergadert Provinciale Staten daar nog altijd over. De Maastrichtse wijk Malberg blijft de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren daar tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel al in na ongeregeldheden. Er werden toen brandjes gesticht en vuurwerk afgestoken dat naar handhavers en woningen werd gegooid. Ook bewoners werden bedreigd. 2 minderjarigen zitten nu vast. Omdat de rellen niet stopten, is de maatregel verlengd. Eerder waren er ook al problemen in de wijk. Volgens de gemeente gaat het grotendeels om dezelfde groep die die overlast veroorzaakt. De natuurbrand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is inmiddels nog maar 150 meter van het geëvacueerde dorp Guy, melden Duitse media. Die brand die woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. Het dorp ligt vlak bij de Nederlandse grens bij Kerkrade. En het Franse Constitutionele Hof heeft een nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is de wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Het weer. Langs de kust koelt het wat af. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.

Poppy Blues begonnen met popmuziek, jazz en blues. En aan Van der Stroming hoor je dan het nieuws van 7 uur. Rock'n'roll, blues en jazz. In het programma heb ik muziek uit 2022, 2023 en 2011. Muziek uit de jaren 90, de jaren 80 en de jaren 60. Want de playlist kun je vinden op rtv794.nl onder het item op Radio 7V. Ik begin met Muse.

De Britse rockband die in 1994 is opgericht uit Engeland, dus Muse, bestaat uit zanger, gitarist, pianist Matthew Bellamy, drummer Dominic Howard en bassist Christopher Wolstenholm. Showbiz was hun debuutplaat en verscheen in 1991 en nu is zijn 10e album uit, wel single, en je hoorde Night Shift Superstar. En zal niemand ontgaan zijn, een nieuw album van de Rolling Stones, hun 25e... Als je al de live albums niet meegeteld hebt, per land kan het ook nog wel verschillen welke albums wel of niet. In Engeland is hun 25e album en Brits en Amerika hun 27e. Jawel, ramen waar. Van voor in Tone Short, Never Wanna Lose You. 20.

Rolling Stones, Never Wanna Lose You. Dance Gavin Dance, een Amerikaanse rock en metal band uit Californië, die in 2025 werd opgericht. De band bestaat uit gitarist Will Swen, drummer Matthew Mingus, zanger John Mess en zanger en gitarist Andrew Wells. Van het 12e album, Three City Sessions 3, Power to the People.

Ja, zeker. Alleen bestemd voor, laten we zeggen, heftige oren. Dance, giving dance powder to the people. Iris DeMent, een Amerikaanse zangeres, schrijft een liedje zelf. De muziekstijl van haar bevat elementen van folk, rock, country, gospel. Twee keer genomineerd voor een Grammy Award. Haar debuut verscheen in 1992. Nu haar zesde album uit, Working on the World. En je hoort How Long? 20.

Belle en Sebastian, een Schotse twee-popgroep. De groep werd opgericht in 1996 in Glasgow door Stuart Murdoch en Stuart David. Die is een paar albums van sterk geïnspireerd door de jaren 60 pop en de jaren 80 indie bands zoals Veld en de Smiths. In 2023 kwam een 12e album uit, A Bit of Previous, Come On Home.

Michel, kom om home. 21ste studioplaat van Jill Hyde verscheen in 2011. En dat is zeker om toen naar uitgekeken te hebben. Een 4-sterrenbeoordeling en terecht in top rockalbums van nummer 13 van Dirty Jeans en Mudslide Hymns hoor je I Love That Girl.

met I Love That Girl. Zowel Fred James als Anne Brundles zingen en spelen vooral blues of blues georiënteerde muziek. Ze ontmoeten elkaar voor het eerst in 1983. Ze trouwden met elkaar en in de jaren 90 toerden ze samen van het album We Belong Together uit 2011. Sneaking Up Onto You.

Fred James en Mary Ann Brandon, Snaking Up Onto You. Een album van gospelrockzanger Stephen Curtis Chapman met bijna 5 sterren beoordeeld. Het is zijn 9e studioplaat. En op het album staan 6 nieuwe liedjes en de overige liedjes en oude nummers van hem, maar wel opnieuw opgenomen. Vandaar de naam Recreation. Do Everything is zo'n liedje.

Stephen Curtis Chapman, Do Everything. Die in Birmingham geboren Amerikaanse zangeres en liedjeschrijfster Maria Taylor deed eerst de backups voor veel platen, waaronder die van Moby Dick, Bright Eyes en Crooked Fingers. In 2005 kwam de eerste soloplaat uit. In 2011 kwam haar vierde uit, Overlook. Daarvan In a Bad Way.

0: Taylor is het 7:03 geworden. En je luistert naar RTV 794. Je luistert naar
1: Pop Ja Blues.
2: Jan Nederveen.
3: De 90er jaren in Pop Ja Blues.
0: In 1999 kwam het album Urban Solitude van Anouk uit. Een rockalbum met muzikale uitstapjes. Dit single van de plaat was eind 1999 een nummer 3 hit, Are You Kidding Me? Ik draai een albumtrack, In the Dark.

0: The Dark. Een liedje van Right Said Fred, 1992. Doc, Talk, Just Kiss. Om 14 weken genoteerd, dat was goed voor een...
1: Number 3. Pit.

0: de tachtiger jaren in Pop Your Blues.
1: Op het 19e album van Diana Ross keert ze weer terug naar haar roots met een aantal covers van vroegere rhythm and blues liedjes. Red Hot Rhythm and Blues heet die plaat, hoewel de naam wel veel eer is voor haar prestaties. Dirty Looks is de single van de plaat, bij ons die niet verder komt dan de tipparade. Ik draai Tell Me Again.

Diana Ross, Tell Me Again. In 1977 trad zangeres Cyndi Lauper op met coverbands. Je hebt zo'n Aeroplane, Led Zeppelin, werden vooral gezongen. En dat kostte wel haar stem, zodat ze zangles moest gaan nemen. Toen haar stem weer in orde was, richtte ze samen met John Turen een nieuwe band op, Blue Angel. In 1980 verscheen het debuutalbum van de groep met vooral een pop en een paar rockabilly liedjes. Can't Blame Me...

0: de 60er jaren in Popje Blues.
1: In 1964 verscheen het album van de Beatles, A Hard Day's Night, zowel in Engeland als Amerika, een nummer 1 LP. Bij ons hebben de Beatles toen nog geen noteringen. I Should Have It No Better

0: 7 uur ga ik weer verder met rock'n'roll, blues en jazz in Popje Blues.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
2: Renate Kok met het NOS-journaal. De Maastrichtse wijk Malberg blijft ook de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel al in na ongeregeldheden. Daarbij werden toen onder meer brandjes gesticht en vuurwerk afgestoken. Omdat de rellen niet stoppen, wordt de maatregel verlengd. De boerenprotesten van vandaag zijn slecht gevallen bij het kabinet. Ministers Heerma en Karremans riepen de boeren op om niet met trekkers de snelweg op te gaan. Vanmorgen kwamen 2 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond in een file achter trekkers. De boeren waren onderweg naar Den Bosch voor een provinciedebat over vergunningen. Justitieredacteur Remco Andringa zegt dat de politie worstelt met de aanpak van die boerenprotesten.
3: Ik denk dat in de overwegingen om bij voorbaat een oogje dicht te knijpen ook wel heeft meegespeeld dat het in de praktijk inderdaad heel moeilijk is om trekkers weg te houden van de snelweg. De politie heeft niet de mensen en de middelen om bij iedere oprit van snelwegen een groot aantal tractoren tegen te houden. Met ook nog eens het risico dat het daar escaleert.
2: Nou, ondanks die oproep zijn protesterende boeren vanmiddag toch met trekkers weer de snelweg opgegaan. Een nieuwe Franse wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, is in strijd met de grondwet. Dat heeft de Grondwettelijke Raad in Frankrijk bepaald, die nieuwe wetten beoordeelt en ook tegen kan houden. Volgens de Raad is het een te grote inbreuk op de vrijheden van burgers. En de Raad is ook niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. En de natuurbrand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is inmiddels nog maar op 150 meter van het geëvacueerde dorp Guy, melden Duitse media. Die brand die woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. Het dorp ligt vlakbij de Nederlandse grens, bij Kerkrade. Het weer. Langs de kust gaat het wat afkoelen door noordwestenwind. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur dan naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en dan 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berens.

0: stage called Rock and Roll in Pop Yo Yo Yo.
1: Roy Orbison heeft 5 singles opgenomen voor het Sun label. De tweede was Rockhouse. Het plaatje kwam uit in 1956.

Rockhouse, Roy Orbison. Professor Domino heeft vanaf 1949 tot en met 1957 tientallen singles opgenomen. De meeste van de liedjes zijn later op LP verschenen, zoals de eerste LP van Professor Domino, Invite and Best Of zijn. En dat geldt ook voor de LP uit 1957, This Is Fats, met een nummer als My Happiness. De single stamt uit 1956.

Fats Domino, My Happiness. De ongekroonde koning van de rock'n'roll in Canada. Dat heb je het over Ronnie Hawkins. In 1958 nam hij een paar tracks op het Quality Label. En een jaar erop zijn eerste plaatje op de Roulette Label. En op die platenmaatschappij was hij tot 1964 opnameartiest. Uit 1959, een liedje over Clara.

Mark Broussard is een Amerikaanse liedjesschrijver en zanger. Zijn stijl laat zich het beste omschrijven als beetje soul, een mix van funk, blues, R&B, rock, pop, gecombineerd met duidelijke invloeden van het Amerikaanse zuiden. Van zijn nieuwe album Saints Worth Taking, Let Me Take You Out Tonight.

Mark Broussard, Let Me Take You Out Tonight. De Amerikaanse blues, rock, zanger, gitarist, liedjeschrijver Ryan McCarvey. Zijn eerste album kwam uit in 2007 met For What in Reverse. Hij heeft ook met veel bluesmannen op het podium gestaan, zoals Eric Clapton, Jeff Beck, B.B. King, Joe Bonamassa, Covert Moel, John Mayall, Sheryl Crow, Buddy Guy. Een nieuw album van hem uitgekomen, Up From The Ashes, daarvan Back To Life.

Lionel Corvey, Back to Life. No Sinner is een rock blues band uit Vancouver met Colin Renderson zang, Eric Campbell gitaar en Brown drums. Uit 2013 het album Boo Hoo Hoo en zo klinkt Work Song destijds.

No Sinner Work Song. In 2007 verscheen een nieuw album van een prima zangeres, Daddy Priest, Kenny Moon. En daarvan hoor je Baby's Gone Fishing.

0: De Reprise Babies Gone Fishing. Van een album uit 1996, Rendezvous with the Blues, Jimmy Hall, Weep and Mum.
1: All right, just start walking now. On down the road.

Jimmy Hall, Weep and Moan. Een opname van Howlin' Wolf uit 1970... van de langspeler The London Sessions met Eric Clapton, gitaar, Steve Winwood piano, Bill Wyman bass en Charlie Watts drums. Rockin' Daddy...

Holding Wall of Rocking Daddy. Zanger en trompetist Calvin Rose droeg aan de ontwikkeling van de jump blues bij. Een stijl die sterk door Louis Jordan werd beïnvloed. Hij maakte zijn eerste opnames in 1945, maar zijn grootste successen behaalde hij vanaf 1949. Uit 1952, My Friends Told Me.

0: tijd voor jazz in Pop Ja Blues.
1: Eudine Earl Bostick was een Amerikaanse alt-saxofonist. Zijn opnamecarrière was veelzijdig en zijn oeuvre omvatte jazz, swing, jump, blues en de naoorlogse Amerikaanse rhythm en bluesstijl, waarvan hij een pionier was. Hij scoorde diverse hits en oefende grote invloed uit op John Coltrane. Uit 1954, Song of the Island.

Persian Earl Bostick's Song of the Island. Smooth Island Jazz is een ontspannen mix van hedendaagse smooth jazz R&B te horen op het album Smooth Island Jazz, Smoke Lodge van Ricky Griffin, met rustgevende saxofoonklanken en regionale Hawaïaanse invloeden. Uit 1996 Sitting Around met Moon Brown als saxofoon, Ricky Griffin drumprogramma en gitaar, bas, keyboard, met zang van John Cruz.

Ricky Griffin zit in Around. Jim McLaren's Pen bracht in 2012 zijn zevende album uit, Monk, The Lost Files. En het laatste slaat op feit dat hij tijd van zijn backup van de nummers die hij had georganiseerd kwijt was, en het origineel ook. De studio verwijderde altijd bestanden na een maand van de opname en die was al lang voorbij. Hij gaf $800 uit aan een bedrijf die de verwijderde bestanden op de harde schijf moesten terughalen. Helaas, niets te vinden. Maar een tijd later belde iemand van de studio op dat de bestanden er toch nog waren. Anders had je Hackensack nu niet kunnen horen. De saxofonist Chet Lefkowitz Brown

is Brian McKnight. De beste mannelijke jazzvocalist van de afgelopen twee decennia is volgens kennis Kurt Elling. Zijn stijl is beïnvloed door King Pleasure, John Hendricks. En hij is een sketchvocalist en heeft ook een eigen stijl toegevoegd. De Rent, waarbij hij ter plekke met woorden improviseert. Van zijn laatste album Kurt Elling en de VDR, Big Band Desire.

0: pop, ja blues.
1: Jan Nederveen.
2: Pop, ja blues is ook... programma van RTV 794, informatie over Popje Blues. Je kunt dat allemaal vinden op de site. En volgende week is er weer een Popje Blues, maar er is wel één ding anders. Want de playlist kun je dan vinden nu op mijn eigen site, www.popjeblues.nl. Met dank aan mijn zoon die dat voor elkaar heeft gemaakt. Dus vanaf morgen kijk op popjeblues.nl voor de playlist voor volgende week. Heel fijn weekend, dag.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: 8 uur, Renate Kok met het NOS-journaal. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan niet anders na het besluit van de rechter, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Boelema. Toch wil ze nu nog geen onomkeerbare stappen zetten, zegt ze. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen en daarna volgt dan het definitieve besluit. Tijdens het debat was veel kritiek op het provinciebestuur. De 5 boeren moesten maanden wachten op een reactie op plannen voor minder stikstofuitstoot. Het Franse Constitutionele Hof heeft een nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is die wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische informatie, maar om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En de Maastrichtse wijk Malberg blijft ook de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel in naar ongeregeldheden. Deze bewoners herkennen de onrust in de wijk.
2: Laten ze een jongske mishandelen in het park. Hebben ze zijn fatbike gepakt. Kijk, ik snap dat die kinderen zich vervelen. En dadelijk als de show weer begint, zal het wel wat minder worden. Maar ja, het is alsof ze, ja, alsof ze het gewoon leuk vinden.
3: Ik merk gewoon dat heel veel ouderen, die zitten in de thuiszorg, gewoon niet meer s'avonds naar buiten durven.
1: Ja, dankzij het uitroepen van het veiligheidsrisicogebied mag de politie bijvoorbeeld nu ook preventief fouilleren. Het weer dan vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 's Middags vaker zon en wordt het 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berens.

0: We zijn begonnen met een nieuwe aflevering van de Flashback Radio Show. 2 uur lang de heerlijkste tracks op jouw radio. Hier is Charlie Gere en Simone Astley.
1: I'll bet your love is supersonic. Just like a dollar bill. I'll bet she gets it when she wants it. Ooh, she's so surreal. All I want you to die, my supernatural lady. A vision came, you and I, illuminates my mind. Yesterday

to ball. She be my sugar, my consumption, so irresistible.

Begin van de jaren 80. Miss Maria Ferrano. Get up. En je hoorde vandaag een classic bigger extension in de Flashback Radio Show. Wat is de tijd van nieuw werk? Hier is die Allure Project. Samen met de Chicks on Speed. En het heet Let's Funk.

Dat komt me ergens bekend van voor. En ik dacht, die Wordy Rapping Hood, die moet er doorheen. Je hoorde de Elder Project. En let's funk. We gaan verder met een andere nieuwe track hier. Cipril, en dit heet Energy.

0: Funk uit de jaren 80 in de Flashback Radio Show. You're the Midnight Star en Hot Spot.
1: Ah!
0: Oh, heb jij hem weer? Ja. Hier is Nate James. And why don't you set the tone?

Lekkere jazzy sounds in de Flashback Radio Show. Crossroads was dat. Tripping out over your neck. Nee, niet 19. 2025 was dat. Door met werk uit de jaren 80. Van het album Now. Hier is Patrice Rushen en Gotta Find It.

0: Glam Slam hoor je, Glam Sam.
1: Smoke a cigarette.
0: En is combo samen met Angelina.
1: Smoke a cigarette.
0: En het heet iTalk in Color.
1: Turn the music.
0: Ja, zo gaan we naar het einde van uur 1. Blijf lekker luisteren. Straks nog een uur lang te gaan op jouw radio.

was 1983 voor Phil Fearon en Galaxy. Ook nog gehaald in de Nederlandse top 40 natuurlijk. Dancing Tide. De singleversie hoorde je vandaag. Leroy Hudson heeft ook een nieuwe track uitgebracht. En dit heet Reality.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan ook niet anders na het besluit van de rechter, zegt de verantwoordelijk gedeputeerde. Toch wil ze nog één keer met de boeren in gesprek. Het is de uitkomst van het debat van vandaag, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
2: De oppositie wilde met verschillende moties alle plannen van tafel. Dat is niet gelukt. Gedeputeerde Staten blijft dus overeind met het plan, maar belooft wel opnieuw met de 5 pluimveehouders hier in de provincie om tafel te gaan, om te kijken of er misschien nog een oplossing is die voorkomt dat op termijn de vergunning gedwongen moet worden ingetrokken.
1: Pro in Tiel trekt zich terug uit de formatie van het gemeentebestuur. Vanochtend leek het er nog op dat Forum voor Democratie het nieuwe bestuur van Tiel zou steunen. De partij zou Pro, CDA en D66 aan een meerderheid helpen, maar zelf geen wethouder leveren. Maar Pro wil toch niet samenwerken met Forum voor Democratie. Tiel zit al een tijd in een bestuurscrisis. De gemeente heeft op dit moment alleen een waarnemend burgemeester en geen wethouders. Het Britse wielertalent Finlay Tarling is op 19-jarige leeftijd overleden. Hij kreeg een ernstig ongeluk in de 8e etappe van de Ronde van Portugal. De etappe werd na het ongeluk met de jonge renner stilgelegd. Wat er precies is gebeurd is niet helemaal duidelijk. Op sociale media wordt gespeculeerd dat Tarling in botsing is gekomen met een auto die tegen de richting inreed. En door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische informatie, maar om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het UMC heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het weer, de temperatuur daalt naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

En met Mr. George Benson zeg ik welkom terug, luisteraars, in uur 2 van de Flashback Radio Show. Mocht je net ingeschakeld zijn, nog een uur lang te gaan met hits van vroeger en nu. Dit was George Benson. En dat was tot 1980 off Broadway in de Flashback Show. Nieuw werk van Louis Martinet samen met Orlé en Love is Like Dancing.

1981 was dat. Gino Sacchio. Spoorloos verdwenen is die man. Try It Out, hoorde je in de Flashback Radio Show. En hier zijn de Barcase, Back Off The Wall.

Denkei.

0: What is love?
1: How do you

Old School Sounds in the Flashback Show. Billy Paul and Bring the Family Back. Dat moet ook niet gekker worden. Melba Moore heeft ook een nieuwe track uitgebracht van de remake track. It is Love Wins Every Time.

De Coolroads hoorde je. En dat was You're Never Too Young in de remix van Dr. Soul. Daarmee komen we aan het eind van de Flashback Radio Show. Ik bedank je voor het luisteren. Spreek je natuurlijk graag volgende keer opnieuw voor een nieuwe aflevering met hits van vroeger en nu. Hey, groetjes. Doei doei. Mazzel.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt dan het definitieve besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Pro in Tiel trekt zich terug uit de formatie van het gemeentebestuur. Vanochtend leek het er nog op dat Forum voor Democratie een nieuwe coalitie van Pro, CDA en D66 aan een meerderheid zou helpen. Maar dat gaat toch niet door, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland.
2: Er was ook niet echt sprake van een coalitie. Forum zou die partijen hebben gesteund, zeg maar, daarin. Maar ze zouden geen wethouder leveren. Pro heeft de keutel weer ingetrokken. Want ze willen niet actief samenwerken met Forum. En ze willen, zeg maar, de indruk wegnemen dat Pro überhaupt met Forum voor Democratie gaat samenwerken.
1: Nou, Tiel zit al een tijdje in een bestuurscrisis. Het UMC Utrecht meldt een datalek. Het gaat om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Daar kunnen mensen logeren van wie naast in het ziekenhuis liggen. In totaal liggen nu de gegevens van 5000 mensen op straat. Het gaat niet om medische informatie, maar om gegevens als naam, adres en telefoonnummer en ook boekingsinformatie. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is die wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Het weer dan. Vannacht kan er lokaal een bui vallen. Het gaat uiteindelijk afkoelen naar een graad of 18. Morgen in het westen en noorden kans op een bui. En later in de middag kan het ook in het oosten gebeuren. Het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Hoogleraar Jason Ardet, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media dood aangetroffen. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Ardet werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze Britse universiteit. Hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv. Maar zelf ontkende hij dat. Volgens hem waren de beschuldigingen racistisch gemotiveerd. Al gaf hij toe dat er fouten in zijn werk zaten. Toch zijn er universiteiten die weer spreken dat Ardet er academische functies had die hij wel noemde. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan niet anders na het besluit van de rechter, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Boelema. Toch wil ze nog geen onomkeerbare stappen zetten. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt het definitieve besluit. Tijdens het debat vandaag was er veel kritiek op het provinciebestuur. De 5 boeren moesten maanden wachten op een reactie op plannen voor minder stikstofuitstoot. En ook het feit dat het provinciebestuur niet zelf om tafel is gegaan met de boeren zette veel kwaad bloed. Door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische gegevens, maar om het boekingssysteem voor het gastenverblijf. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het weer: komende nacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag kan ook in het oosten een bui voorkomen. Het wordt 24 tot 32 graden bij een matige noordenwind. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Hoogleraar Jason Ardey, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Ardey werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv, maar zelf ontkende hij dat. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht, die ook groot in het nieuws was, werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt een definitief besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud behaald bij het discuswerpen. Ze is de eerste Nederlander ooit die dat voor elkaar heeft gekregen. Van Klinken won met bijna 2 meter voorsprong. Ondertussen heeft Femke Broeders-Bol op de EK brons gepakt op de 800 meter. Goud ging naar de Zwitserse Audrey Rarrow en zilver naar de Britse Kelly Hutchinson. Broeders-Bol heeft met haar prestatie de Nederlandse recordtijd verbroken. In 1992 werd dat neergezet door Ellen van Lange op de Olympische Spelen van Barcelona. Het weer. Komende nacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag ook in het oosten. En het wordt dan ongeveer 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het Europese continent heeft te maken met veel natuurbranden. Die zijn ontstaan door hoge temperaturen en extreme droogte. Afgelopen dag werd duidelijk dat de grote brand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een dorp nadert. 2000 mensen zijn daar geëvacueerd. In het zuidwesten van Frankrijk woedt sinds gisternacht een nieuwe grote natuurbrand. Die heeft al 600 hectare verwoest. En in een voorstad van Birmingham in het Verenigd Koninkrijk zijn bij een grote natuurbrand 19 huizen verwoest. In het land woeden nu 37 branden. Ook in onder meer Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije woeden natuurbranden. Hoogleraar Jason Ardey, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat nog door. Ardey werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Maar hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv, maar zelf ontkende hij dat. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft doodgeschoten. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben twee Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vannacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. De komende dag kans op buien. Het wordt 24 tot 32 graden. En dit was het NOS Journaal.

naked mind. The one and only reason is fun.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, dat zei hij bij een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op het moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In een reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Miljoenen Britten hebben een waarschuwing ontvangen op hun mobiele telefoon dat het risico op natuurbranden groot is. Nog nooit eerder zette de Britse regering deze maatregel zo groot in. Op dit moment woeden er in het Verenigd Koninkrijk 37 branden. Ook op andere plekken op het Europese continent woeden er natuurbranden door hoge temperaturen en extreme droogte. Zo woedt er in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een grote brand. Het zuidwesten van Frankrijk is gisteren nacht een nieuwe grote brand uitgebroken. En ook in onder meer Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije woeden er natuurbranden. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht werd hij gepakt. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben twee Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. Ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. En na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer, er trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Komende dag valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag ook in het oosten. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.